0: Genesee,
1: and ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen

0: angre kirmi yungu. Pe ko boite.
1: Naske po.
2: Skip. Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la C.
3: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met TDC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keep it human touch.
3: Connected naar Scoro, online plus Larry is lucky.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: Het is 10:00.
1: Een van harte goedenavond, beste luisteraar. Het is weer zondagavond en tijd voor uw mooi programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergleef en ik ben hier uw gastheer tot 12 uur vannacht. Dit programma komt elke zondag van 10 tot 12 uur hier bij Radio Shalom 94.5 FM. Vandaag zou ik het zo een beetje willen hebben over spreken tot God door gebed. Als we lezen in Filippenzen 4 vers 6, en daar staat: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Filippenzen 4 vers 6. En in een andere Bijbelvers gaan we naar 1 Timotheus 2 vers 8. Daar staat: ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder rok of oneenigheid. 1 Timotheus 2 vers 8. We weten dat bidden gewoon eenvoudig weg spreken tot God is. Precies hoe een kind tot zijn vader spreekt. Een pasgeboren baby heeft maar één manier om te communiceren, om te overleven. Met luid gehuil laat de baby weten dat hij iets nodig heeft, waarna de baby over het algemeen meteen reactie kreeg. Vanaf het eerste gehuil van de baby ontstaat er een ontwikkeling om te communiceren. De baby wordt bewust van zijn familie en de baby wordt bewust van zijn omgeving. Naarmate het kind groeit, beginnen de eerste gesprekjes en leert het kind het communiceren te begrijpen. Precies zo is het ook wanneer wij tot God spreken. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Ja, beste luisteraar, you wake me up elke zondag van 10 tot 12 uur hier op de radio 94.5 FM. En voor de mensen die live willen streamen via www.shalomsuriname.com. Ik ga even verder borduren op hetgeen heb gezegd bij het begin. Ik was gestopt bij hoe een baby communiceert met de ouders. En ik ga verder dat u nu in een familie van God bent. U bent nu familie van God. Het gebed is het spreken tot God, onze Vader, het hoofd van de familie. Het gebed is een oefening van geloof in onze geestelijke communicatie met God. Wij kunnen beginnen met het basisbegrip van het gebed. En zullen gaandeweg leren bidden overeenkomstig zijn wil. Je kunt dat nalezen in Johannes 5, vers 14 en 15. De Heer Jezus bad, en we lezen vaak in de Bijbel over hem, sprekend tot zijn Vader. Het was heel belangrijk voor hem om de wil van zijn Vader te kennen. En de wil van zijn Vader te doen, dat wil God de Vader ook van ons. Dat wij weten wat zijn wil is. In feite leert hij ons dat alles wat hij deed, de goedkeuring van zijn Vader nodig had. We hebben altijd, wanneer we iets willen doen, moeten we God de Vader altijd om raad vragen. Want hij weet wat het beste is voor ons. Je kunt dat ook lezen in Johannes 14, vers 10. De Heere Jezus onderwees dat ook aan zijn discipelen. En hij verwachtte het ook van hen. Jezus wil dat u bidt. Het gebed is een belangrijk onderdeel in de Bijbel. De beste manier om te leren bidden is om meteen te beginnen. Leer terwijl u bidt en bid terwijl u leert. Leer te luisteren naar Gods stem middels zijn woord, dus middels het woord dat in de Bijbel staat. En groei in uw gebed. Bid regelmatig en u zult een ontwikkeling zien, beste luisteraar. U gaat een ontwikkeling.

pensing in uw communicatie met de hemel. En u zult de toename van Gods kracht ook merken in uw gebeden en in uw leven. Omdat het gebed voor ons geestelijk leven zo belangrijk is, is ons persoonlijk gebedstrijd een doel voor aanvallen. Gebeden beschermen ons. De grootste tegenstand komt eigenlijk ook van ons, vanuit onszelf. De Bijbel noemt dit ons vlees, oftewel onze oude natuurlijke mens. Wees daarom op uw hoede, beste luisteraar. En laat niets van uw goede communicatie met de liefdevolle Vader weerhouden, beste luisteraar. Laat niks tussen u en God komen. Laat u naar mijn zoek gaan luisteren, dan ben ik straks bij u terug.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat de productie van het stresshormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Yavarechecha Adonai Vishim Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

0: Light. Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5. Ho!
1: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Somebody just begin to worship God.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: I've been in a storm. Too long.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hé, het huis ruikt fris.

dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij deze avond opnieuw ontvangen hebben om voor de troon van genade van u te mogen komen als uw kinderen. We danken u, mijn God, dat wij het besef in ons hart hebben dat u bent zo'n lieve vader, een trouwe vader, een goede vader, een helpende vader, een troostende vader, een genezende vader, een herstellende vader. We zeggen u dank, o mijn vader, dat wij het besef in ons hart mogen hebben dat wat het ook is dat wij tot u komen, waarmee wij tot u komen, dat u ons nimmer zo zal laten. U hoort graag naar ons, u luistert naar ons en u wil ons graag helpen, Vader. Zo deze avond hebben we reden genoeg om u te danken. Danken voor de afgelopen dag. Danken voor alles wat er is geweest. Heer, problemen die er waren, strijd die er was, Heer. Maar ook elke overwinning die u ons gegeven hebt. Elke doorbraak, elke uitkomst. We danken u, mijn Vader, dat u hebt voorzien op een wonderbaarlijke wijze in datgene wat we nodig hebben. Vader, dank u wel voor gebeden die u op een wonderbaarlijke wijze hebt verhoord. Dank u wel dat u ons kracht hebt gegeven, Heer, om dwars door alles, Heer, onze ogen gericht te mogen houden op u. Om op u te vertrouwen, om het van u te verwachten, Heer, en ons volledig aan u over te geven, Heer. Heer, woorden schieten ons tekort. Woorden schieten ons tekort om u te danken. Danken voor uw goedheid. Danken voor uw barmhartigheid. Danken voor uw liefde, uw trouw. We danken u, Vader. We hebben alle reden vandaag om u te danken, Heer. Heer, we danken u niet om dat wat u voor ons hebt gedaan, maar we danken u voor wie u bent, Heer. Dat wij te alle tijden ons mogen, ja, Heer, overgeven aan u. En die mogen aanbidden. Het is een voorrecht, o mijn God, om kinderen, om zonen en dochters van u te zijn. Om u te verheerlijken, om u te eren, om u te aanbidden. O mijn God, er is voor ons geen andere God voor wie we ons willen nederbuigen. Wij roepen u aan, wij aanbidden u, wij verheerlijken u. Omdat wij beseffen, o mijn God, dat u de enige waarachtige God bent. Er is geen andere bevrijder, er is geen andere verlosser, er is geen andere trooster, er is geen andere Heer. Er is geen andere heiland. Er is geen andere koning. U bent onze koning der koningen. U bent onze heer der heerscharen. U bent onze vredevorst. Onze sterke God. U bent onze, ja, u bent onze, ja, heren. U bent onze enige houvast en enige hoop in dit leven. We hebben niemand anders tot wie we mogen naderen. Wij komen tot u in al onze problemen, in al onze noden, met al onze vragen, met alles waarmee we zitten, Heer. Komen wij tot u en wij beseffen, wij weten en zijn ervan overtuigd dat u ons nimmer beschaamt, Heer. Dat u altijd, Heer, altijd bereid bent om naar ons te luisteren. Dat u altijd klaar staat om ons te ontmoeten, Heer. En we danken u voor uw genade. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken u, Heer. O mijn God, Heer. Wij buigen ons neder in alle nederigheid. En wij zeggen deze avond tot u. Het geheel ons hart. We houden van u. Heer, ons leven is zonder u. Niks waard, o mijn God, Heer. We houden van u. We willen u verheerlijken. We willen u verhogen. We willen u waarachtig dienen. We willen u aanbidden met geheel ons hart. Geheel ons ziel. Geheel ons verstand. En geheel onze kracht. Wil u geven, Heer, alle eer, alle lof, alle dank, Heer. Wil u prijzen en aanbidden. U bent het waard om verheerlijk en verhoogd te worden. En ik zeg u dank, mijn God, Heer, dat wij van u mogen houden. Niet vanwege wat u hebt gedaan voor ons, maar vanwege wie u bent. En wij eren u. Wij verheerlijken u. Wij verhogen u. We zeggen u dank, koning. Ons hart loopt over van dankbaarheid. En we zeggen u alle dank, Heer, alle lof en alle glorie komt u toe. Er is geen andere. Er is geen andere voor wie wij ons nederbuigen. Er is geen andere die wij aanroepen. Er is geen andere God die wij vertrouwen. Er is geen andere God in wie wij onze hoop en ons vertrouwen hebben gesteld. Dan de enige waarachtige God. De God van Abraham. De God van Israël. En de God van David. We zeggen u dank. Dat we op u mogen vertrouwen. En dat u een God bent die heeft gezegd in uw woord. Allen die hun geloof op u hebben gesteld. Nimmer beschaamd zullen uitkomen. En daarin houden wij vast. We eren u. We aanbidden u. We verheerlijken en verhogen u, Vader. Het komt u toe. U bent de koning der koningen. De Heer der heerscharen. Dank u wel voor uw genade. In Jezus' wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Thank you.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diana de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Ons thema voor deze week is het vangen van mensen. Vanmorgen gaan wij lezen uit het Evangelie naar Lucas. Gisteren hadden wij gelezen uit Genesis 12. Hadden we ons gefocust op de roeping van Abraham om alles achter te laten en God te volgen naar het land dat God hem zal wijzen. En wat dat vraagt van ons mensen om zodoende ook weer mensen te brengen tot God vanuit een geloof. Een geloven dat God ons de weg wijst naar een land waar leven is in overvloed. En hoe de woorden uit Psalm 119 ons ook kunnen helpen. Gods woord is voor ons een licht op ons pad, een lamp voor onze voet. Vandaag gaan we naar Lucas 5 en we lezen de versen 1 tot en met 11. Het gaat over die wonderbare visvangst. Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. En het geschiedde toen de schare op Jezus aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat Jezus zelf aan de oever van het meer Genesaret stond en hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en waren bezig hun netten te spoelen. Jezus ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg Simon de zee in te gaan

0: ver van de oever. Jezus zette zich neer en leerde de scharen van het schip uit. Toen hij opgehouden had met spreken, zei hij tot Simon: ga naar diep water en zet je netten uit om te vissen. Simon antwoordde en zei: meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen ze dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. Ze wenkten hun makkers in het andere schip dat zij hen zouden komen helpen. Deze kwamen en ze vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer aan de knieën van Jezus en zei: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heere. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. Jezus zei tot Simon: wees niet bevreesd. Van nu aan zul je mensen vangen. En ze trokken de schepen op het land, lieten alles achter en volgden Jezus. Tot zover de verse 1 tot en met 11 uit Lucas 5. We danken God voor zijn woord. Mensen vangen. Van nu aan zult gij mensen vangen. Uit deze tekst hebben wij het thema voor deze week gehaald. Het vangen van mensen. Als we dat verhaal beluisteren of zelfs lezen, dan is het als we het gewoon voor ons zien afspelen. Zo beeldend. De mensen die op Jezus aandringen, ja, en ze willen horen over God. En hij besluit in een schip te gaan, oever lag van, ga een beetje weg van de kant. Hij gaat zitten en hij praat tot de mensen. Hij vertelt ze over God. Wat hij allemaal heeft gezegd, dat kunnen we maar raden. Maar Jezus vertelt de mensen. En nadat hij klaar was met praten, met preken, met uitleggen, zegt hij aan Petrus: ga een beetje verder en gooi je netten uit. Petrus in eerste instantie zegt: ja, we hebben de hele nacht gewerkt. Maar weet u zegt het, we gaan het doen. En ze doen het. En die net is zo vol. Dat awan priti. Aspan ang afisi. Dem karen trama kong kong kong kong ngay boto kong kong kong. En de lay tu boto. Bena den tu boto wan sumu. So men fisi. En hij zegt dan: ga weg van mij, Heer. Ik ben zondig. Uw genade kan ik niet aan. Give me. En Jezus zegt: ne spamboy, ne vrede. Wees niet bevreesd. Vanaf nu, aan een visie ofanga, na libisma ofanga. Want jij gaat verder gaan in die wereld. En je zal het woord brengen over mijn Vader. Je zal het woord verkondigen over wie ik ben. Vandaag de dag hebben we het erover hoe groot ons ambtenarenkorps niet is. Op een bevolking van 600.000 om en bij hebben we 40.000 ambtenaren. te veel. Groot logapparaat dat de overheid veel kost. Om daar verandering in te brengen, zou je dus mensen moeten omscholen. Mensen in de productiviteit laten gaan, mensen laten produceren. Mensen inzetten om de handen uit de mouwen te steken zonder achter een bureau te zitten. Omscholing. Om mensen te laten inzien, het kan anders. Ik kan op een andere manier van nut zijn. Dat is wat hier gebeurt met Petrus en zijn makkers. Omscholing. Wanneer vissers niet langer vissen, maar ze moeten mensen vangen. En ze hebben die omscholing gekregen. En van wie? Van die grote visser. Van Christus Jezus, de Zoon van God. De redder van de wereld. Was niet eenvoudig. En ik begrijp ook best wel dat de overheid ervoor huivert om mensen ertoe aan te zetten van, hé, laat je omscholen. Maar op den duur moet je ergens beginnen. Wil je adequaat zijn? Wil je effectief zijn? Wil je ook als mens niet het gevoel hebben van, ja, wat moet ik doen? Zitten kijken. Je weet niet wat je te doen staat. Je begrijpt het niet. Je bent geplaatst. Maar in een sabauroko. Terwijl je misschien veel meer kan betekenen vanuit jouw gaven en talenten die God je heeft gegeven. Eenvoudig was het niet. Maar na dit omscholingsproces, op die dag aan het meer van Genesaret, hebben ze nog 3 jaar lang omscholing gehad. En wat we wel moeten zeggen, dat eindexamen door de bakka, de slaag. Vooral Petrus. Assoenlijk was stom. Maar hij is niet gezonken gebleven. Want de geest van Pinksteren heeft hem aangevuurd om vrijmoedig tot God te spreken tot mensen over die God. Die grote daden van God. Ik wil al uw daden vertellen. En toen pas waren ze echt vissers van mensen. 3 jaar lang is Jezus bezig geweest hun om te scholen. Dus onmogelijk is het niet. Gevoel hebben van Anilek, hou vol, blijf vertrouwen, kijk omhoog. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. We zijn, misschien zouden we zeggen, maar ja, ik ben geen apostel. Maar we zijn allemaal een heilig priesterschap. Misschien worden u en ik niet geroepen om onze netten te verlaten. Maar misschien worden we wel geroepen ons kantoor, bureaustoel te verlaten. Onze zetel in het parlement. Ja? Ons huishouden misschien. De stoel of de bank achter het orgel. Wie weet. Niet ieder is geroepen om predikant of zendeling te zijn. Maar we zijn wel geroepen om mensen te vangen. En daartoe worden wij aangespoord. Je hoeft geen geestelijke daarvoor te zijn. En trouwens, geestelijke zijn geen heiligen. Ook wij maken fouten. Ook wij zijn misschien niet de geschiktste voor die functie. Mensen vangen kan je altijd en overal. Op de markt, in het ziekenhuis, in de kantine, als je op visite gaat. Mensen vangen. Dat is geen zieltjes winnen, hè. Waarover we zo vaak mensen horen praten, ik moet zieltjes winnen. Nee, geen sprake van. Jezus zegt niet, van nu aan zul je zieltjes winnen. Nee, Jezus zegt, je zal mensen vangen. Het gaat om mensen. Mensen met skin, weary, ziel en lichaam. Het gaat erom dat we elkaar vertellen dat je pas werkelijk kan leven met hart en mond en handen wanneer je de weg van Christus Jezus gaat. De weg van de liefde voor God en voor je medemens, je naaste. En als je je door de netten van Christus laat vangen, dan ga je niet dood. Maar ontvang je eeuwig leven. Van nu aan ga je mensen vangen. Wat een belofte die Jezus doet aan Petrus. Petrus heeft het eindexamen niet gehaald. Maar op den duur heeft Christus tot hem gezegd: op deze zal ik mijn kerk bouwen. En dat zegt hij ook tot u en tot mij. Want de kerk is de gemeente. En Christus is het hoofd. Wij zijn de leden. Wij moeten erop uit. Mensen vangen. Mensen vertellen over Gods wonderbare daden. Ik wil al uw werken vertellen, hoorden wij de psalmist in Psalm 73 zeggen. Dit verhaal zo beeldend uitgedragen, op papier gezet. Generaties op generaties hebben het gelezen, gehoord. Jezus die langs het water liep, Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien vandaag voorbij. Hij roept ons, hij roept u. Hij roept mij om alles op te geven en trouw hem na te leven. Ja, ook al blijven we wat we zijn, toch moeten we opgeven wat we aan idealen hebben om goede vissers van mensen te zijn. Om in ons gewone alledaagse werk te zoeken naar kansen om mensen te winnen voor het evangelie. En dat het verlangen in ons brandt, vurig brandt. Het vuur van de geest, de Heilige Geest, opdat we door mogen geven wat we zelf ook ontvangen hebben. Leven. Door mensen leven in praten. Door mensen vertellen over hoe goed God is. Laat ons vissers van mensen zijn. Ook vandaag. Een fijne dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected, alase.
4: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Vandaag hebben we als thema het gaat om de zegen in u. En onze thematekst is Genesis 39, vers 2. En de Heer was met Jozef en hij werd een welvarend man. En hij woonde in het huis van zijn Heer, een Egyptenaar. De Egyptenaar. De Bijbel verklaart ons een prachtige verhaal in Genesis hoofdstuk 37 tot en met 50. Dat het leven van Jozef beschrijft. Het gaat over zijn reis van de put naar het paleis en de zegeningen van God over zijn leven. Nadat hij door zijn broers als slaaf was verkocht, kreeg hij later een nieuwe kans toen hij als huishoudknecht in het huis van Potifar ging werken. Desondanks verloor Jozef nooit zijn identiteit uit het oog. Hij wist dat hij de zoon van Jacob was, het nageslacht van Abraham. Daarom weigerde hij zichzelf als slachtoffer van de omstandigheden te zien. Dat besef bepaalde de manier waarop hij leefde en werkte. Zelfs in de meest eenvoudige taken onderscheidde Jozef zich. Hij functioneerde op een andere manier. Hij gedroeg zich als iemand die gezegend was en die zegen was zichtbaar in alles wat hij deed. Zijn uitmuntendheid kon niet genegeerd worden en zijn leven was zo bijzonder dat zelfs de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden. Maar Jozef wees avances af, zich bewust van de integriteit die van hem werd verwacht. Halleluja, en de eer die het vertrouwen van zijn meester hem had gebracht. Ondanks de druk van Potifars vrouw om compromissen te sluiten, koos Jozef voor rechtvaardigheid en vluchtte. Zijn beslissing leidde tot een valse beschuldiging en gevangenschap. Hij werd veroordeeld ondanks zijn onschuld. Toch veranderde de gevangenis hem niet. Jozef vergat niet wie hij was. En de zegen op zijn leven bleef vruchten afwerpen. Daar in de gevangenis werd hij een bron van bemoediging. Gaf hij hoop aan anderen. En handelde hij met wijsheid en genade. Totdat hem zelf de leiding onder de gevangenen werd toevertrouwd. Door Gods plan vroeg de farao hem een uitleg van een droom en Jozef werd uit de gevangenis gehaald. In een oogwenk werd degene die als slaaf was verkocht en als crimineel was behandeld, verheven tot eerste minister van Egypte. Zijn positie veranderde, maar de zegen was al die tijd hetzelfde gebleven. Halleluja. Dit is de waarheid, geliefde, die velen nog niet begrijpen. Het gaat niet om uw baan, maar het gaat om de zegen van Christus in u. Wanneer u begrijpt wie u bent, geliefde, in Christus, kan uw positie u niet beperken. De zegen in u zal zeker spreken waar u ook bent. U bent het nageslacht van Abraham, geliefde. U bent drager en verspreider van zegen. Halleluja. De zegen maakt u productief. Het maakt u uitmuntend en welvarend. Halleluja. Glorie aan God. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, geliefde Vader, dank u voor de zegen van Christus, die in mij werkzaam is. Ik leef in het bewustzijn van wie ik ben en functioneer voortreffelijk. Waar ik ook ga, uw zegen maakt mij productief, welvarend en ik ben een bron van hoop en antwoorden voor mijn wereld. In Jezus' naam, amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, wauw, ik ben het antwoord. Ik ben hoop en een bron voor mijn wereld. Ja. Halleluja. Ik zeg van mij en u zegt ook van u. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. Als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag je het thema van vandaag opsturen. En dat is het gaat om de zegen naar het nummer 8646-446.
Als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afzende. Ik groet u, ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Het is reeds 6:00 geweest en om precies te zijn is het 6:04. En op deze mooie morgen zeg ik een van harte goedemorgen vanuit de studio aan de Stadionlaan. En ik groet u in de wonderbare naam van onze koning Jezus, Heere Heiland. Het is maandag 18 mei 2026. Zo zoetjes aan naderen we prijs God het eind van de maand. En natuurlijk doen het rustig aan. We gaan ook de dagen rustig voorbij. Ik hoop dat u van harte dat u lekker heeft geslapen. Ja, en dat u zo goed als wel bent opgestaan. De naam is Sabrina Carso Joyo Martus Wigno, uw host vanmorgen tot 7:30. Ik hoop dat u een gezegend weekend achter de rug heeft gehad. Ik hoop dat u genoten heeft van uw weekend. Genoten van mooi weer gisteren die de Heer ons gegeven heeft. En alle zegen die u hebt mogen ontvangen. En dat u vandaag weer zo goed als wel bent opgestaan met Gods genade. Ja, genade die we eigenlijk niet verdienen. Maar omdat God van ons houdt, dat hij zijn overvloedige en zijn grote genade aan ons schenkt. Dat u vandaag mag genieten van deze genade, van de zegen die u allemaal mag ontvangen vandaag. Dit is nog steeds de 94.5 FM, The Morning Move. Ja, we hadden het weekend een beetje... Het was een beetje onstuimig in die zin dat Radio Shalom even kwam te ontvallen. Of ja, gisteren nou even uit de uitzending was. Maar prijs God hebben onze mannen, onze godsmannen. En met de Heer, dank van God, zeg maar de storing moeten opheven. Of tenminste de storing moeten, zeg maar, oplossen. Met de wijsheid die we allemaal krijgen van God en natuurlijk geduld voor elkaar. Laten we niet vergeten om Shalom op te dragen en hem vragen dat hij overneemt, dat Abba Vader overneemt van dit station. Ik heb lekker geslapen. Ik heb een gezegend weekend achter de rug gehad. En ja, ik laat de Heer ook mee leiden vandaag. Vooral ook de bemoediging waarvoor ik klaar ben. De bemoediging die we altijd nodig hebben. Van wie het ook mag komen, van waar het ook mag komen. Belangrijk is, er wordt bemoedigd vanuit Gods woord. Laten we God vragen om ons te helpen om vandaag degene te zijn en elke dag weer naar wie God op zoek is. Dat is mijn streven, dat is mijn verlangens en dat is mijn gebed elke dag. Dat ik degene vandaag mag zijn waarnaar God op zoek is. En ik denk ook zo niet ik alleen, maar velen van u. En de tekst die eigenlijk mij bemoedigt. De tekst die een beetje betrekking op heeft. Van dat ik vandaag en elke dag weer dat ik degene wil zijn dat, die God op zoek naar is. Is 2 Kronieken 16 vers 9. Ik heb de tekst gehaald uit de NBG vertaling. Het is echt de tekst die hierbij bemoedigt. Want de ogen van de Heer gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Ik heb deze tekst een aantal keren moeten lezen en de Heer vragen als dit de tekst is waarmee ik u mag bemoedigen vanochtend. En al vanaf zaterdag was ik hiermee bezig. Zaterdag in de avond. 2 Kronieken 16 vers 9. Want de ogen van de Heer gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Weet je, God is op zoek naar mensen die gepassioneerd zijn. Mensen als u en ik. We zijn gepassioneerd over de dingen waar hij eigenlijk ook zelf gepassioneerd is. Hij is op zoek naar mensen. Naar mensen die wie het hart volkomen heeft voor hem alleen, voor Abba Vader alleen. Ja, toch, hij is op zoek naar mensen die volledig en of zich volkomen naar hem uitgaat. Volledig geven aan de Heer. Hij is op zoek naar mensen die de mensen op hun werk, in hun buurt en bij hen thuis lief hebben. Hij heeft u en ik nodig, want we hebben iedereen om ons heen lief. En diegenen die toegewijd zijn om de verlorenen, de armen en de behoeftigen lief te hebben. Hij is op zoek naar ons. Wij zijn degene die eigenlijk de mensen om ons heen lief moeten hebben. Wij zijn het zijn in uw buurt, het zijn
in de omgeving, op uw werk, noem maar op waar u deze mensen tegen mag komen. En dat zij is op zoek naar diegenen die toegewijd zijn om de verlorenen, de armen en de behoeftigen lief te hebben. En dat zegt het zo mooi. En ik ga u eerlijk zeggen, toen ik dit las, had ik echt zoiets van, wauw, prijs God. Ik zeg, dankjewel, Abba Vader. Dit is het. Hij is op zoek naar mensen die toegewijd zijn om zich te bekommeren over verlorenen. Om zich te bekommeren over de armen en de behoeftigen die liefde nodig hebben. Hij is op zoek naar diegenen die bereid zijn te beginnen met het doen wat de Bijbel ons zegt om te doen. En weet je, 2 Kronieken 16 vers 9 zegt dat God altijd op zoek is om krachtig bij te staan hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. En weet u, deze tekst heeft mij bevestigd. Want vorige week werd ik gezegend. En ik ga u eerlijk zeggen, ik geloof niet in toeval, nooit. Ik geloof nooit in toeval, is iets waarvan ik nooit uit met mijn mond. Maar ik zeg, het is hoe de Heer dit geleid heeft. En vorige week kwam ik een kennis van met wie ik sportte, zijn vader tegen. En hij is... En prijs God trok ik zijn nummer en ik kon hem te woord staan. En weet u, het zijn 2 oude mensen, geestelijke ouders zal ik ze zeggen. Mensen die behoeftig zijn aan liefde. Waarom? Omdat ze ook hun zoon hebben verloren. En alle jaar. Maar je snapt dat deze mensen, dat deze broeder en zuster, deze mama en papa ook wel liefde behoeftig zijn. Waarvan er een eentje komt te ontvallen. En ze zijn op zoek naar liefde. En zo leidt de Heer deze mensen. De mensen die hulp nodig hebben. De mensen die behoeftig zijn naar liefde. Aan bepaalde dingen. Dat hij die mensen leidt op uw pad. Niet zomaar, maar met de reden. Maar oma Loes en opa Dalan Katiman waren een van de mensen die ik vorige week heb ontmoet. En ik ga u eerlijk zeggen, niet per toeval, maar het is hoe de Heer dit leidt. En toen ik deze tekst las, was het echt een tekst die mij bemoedigt. En ik zeg, Heer, dankjewel. U gaat niet geloven. Ik heb mijn collega's gevraagd om me voor een paar seconden terug te trekken, een paar minuten. En ik ben in het toilet gaan. Sorry dat het daar moest, maar op het moment dat ik op het toilet zat, met de pot dicht, niet eens, ja, nee, een ding doen. Maar ik heb gebeden. Ik heb de Heer bedankt dat hij dit allemaal zo geleid heeft. Omdat deze tekst me ook zo bevestigt van dat hij dit allemaal zo wil doen. Dat moment vandaag dat God op zoek is naar elk een van ons. En dat de Heere oma Loes en opa Dalan op mijn pad heeft geleid om ze krachtig bij te staan. Weet u, omdat ook deze 2, mama en papa, ze hun harten zijn ook volkomen voor onze Abba Vader. Hun harten gaan uit voor onze Abba Vader. Het zijn 2 mensen, 2 mama en papa die eigenlijk zichzelf ook geven aan de Heer. Ze dienen een grote God. En u twijfelt niet aan uw geloof. Sterke mensen zijn dat. Want ik zei ook altijd, als moeder of vader als hun kind verloor of een kind moet brengen naar zijn laatste rustplaats, is dat het ernstig wat moet gebeuren. Maar er zijn geen twijfels als we allemaal de Heer hebben in ons leven en de Heer met een volkomen hart en voor de Heer uitgaan met een volkomen hart. En weet u, en als de Heer dit allemaal zo leidt, wat hebben we genoeg reden om hem te danken. Weet je, het is net alsof we, hoe moet ik dat zeggen, het is net alsof een wonder gebeurt. En dat was het gevoel van mij vorige week. En wij kunnen zelf besluiten om gepassioneerd te zijn. Dat de Heer kan zeggen, ik heb u nodig. Ik heb jou nodig, mijn kind. Weet je, laten we vandaag deze persoon zijn waarnaar God op zoek is. En laten we actief een verschil uitmaken in andermans leven. Van mensen die gewond zijn. Voor mensen die liefde nodig hebben. En daarmee wil ik u bemoedigen vanochtend. Sta nu op en wees de persoon naar wie God op zoek is. En laten we de Heilige Geest vragen om ons te leiden, om ons te helpen om die persoon te zijn waarbij we ieder met open armen mogen ontvangen. En dat de Heer u zal leiden verder. En ik ga u eerlijk zeggen, het heeft me goed gedaan. En op het moment dat ik dat heb mogen ervaren vorige week, is het echt om op mijn knie te gaan. Ik ga nu even jokken voor u. Ik heb een beetje tranen moeten loslaten. Maar zo zie je, je kan iets verliezen in het leven, maar God leidt weer een ander zegen op zich
de pad naar de mensen, op de pad naar de mensen die liefde nodig hebben. De mensen die zich gebroken voelen, die zich verdrietig zijn. En daarom zeg ik ook, ik geloof nooit in toeval, maar ik weet dat de Heer dit allemaal geleid heeft. En natuurlijk heb ik op dat moment mijn mama en mijn papa, mama Loes en papa Dalan, opgedragen aan de Heer. En natuurlijk voor deze morgen wil ik iedere bemoedigen. Maak het verschil uit de andermans leven. En wees degene waarnaar God op zoek is. God is op zoek naar u en naar mij. En ook deze morgen wil ik ieder blijven zegenen met een lied van Anton Sisal. En hij zal brengen, kom naar hem. En dat u zo verder ook uw liefde mag overbrengen. God zegen. Het is de Morning Move op deze mooie woensdag. 18 mei 2026.

stati? Non lo so. A momenti di sì. Sacri e figli.

Als u de Heere al vele jaren kent of dat u misschien pas de Heere in uw leven hebt aangenomen. Ja, het begin zeg maar. U bent zeker de persoon waarnaar God op kijkt, die God nodig heeft. En weet u, het zijn de mensen die hij leidt op ons pad. Dus bent u degene die liefde zoekt, bent u degene die misschien op zoek is naar... Laten we rustig vragen om de Heer. Laten we de Heer vragen om ons geduld te geven en ons te trachten daarbij. En dat Hij ons geduld geeft om die geduld te trachten. Om zo de Heer dat leidt, de mensen op uw pad leiden. De mensen die een verschil kan maken in uw leven. God van trouw, voor ieder die afgestemd is in het bijzonder aan mama Loes en papa Dalan Katsiman. En ook broeder Soete, ook aan u, God van trouw. En ieder die afgestemd is op 94.5 FM. God zegent u deze morgen.

God van trouw. En daarmee wil ik u weer bemoedigen. Hij houdt van ons en hij doet geen dingen zo. Maar weet u, we hebben allemaal momenten of dagen waarbij we zo gebroken zijn. En niet zeggen met, je bent zo verdrietig, echt verdrietig. Een verdriet die je hebt, moeilijk om te beschrijven. En dan zeg ik ook, dan leidt de Heer echt mensen op uw pad om u de moed toe te spreken, om u te geven wat u nodig heeft. En dat bedoel ik met, ik geloof niet in toeval, maar ik geloof wel dat de Heer dit allemaal zo geleid heeft. Dus aan u ook wel een gezegende morgen. Het is 6:56. Dit is nog steeds de 94.5 FM. We blijven elkaar bemoedigen. Ik stap zo meteen over naar onze WhatsApp berichten. Maar voor degenen die afgestemd zijn, mijn zekerheid, wens ik u allemaal een mooie, mooie dag. Een gezegende dag. Een fijne luisterstemming natuurlijk ook. Ja, dat lied Kom naar Hem is ook een lied die mij aanspreekt elke keer weer. Dat we niet moeten opgeven, maar wel naar Hem toe gaan. Hij die ons alleen de kracht geeft en de hulp biedt. De groetjes van mama Evi. Fijne uitzending. Jullie waren even uit de lucht gisteren. Ja, klopt. Laten we massaal tot de Heere Jezus Christus roepen dat Hij deze zender overneemt. We moeten niet stoppen, want de tegenstander rust niet. Bogo, bogo, krakti en blessie. Dankjewel, mama Evi. We waren inderdaad uit de lucht. Maar prijs God, de wijsheid en inzichten die onze man Gods hebben om eigenlijk het probleempje op te lossen. Daarom zeg ik ook altijd, laten we blijven bidden voor dit mooie station. Goedemorgen zuster en alle shalom luisteraars. Ik dank God voor deze nieuwe week. Laten wij weer dankbaar zijn voor zijn genade. Hij is onze rots, amen. Hij is onze beschermer, amen. Alles wat wij vandaag doen, claimen onder zijn bloed in Jezus naam. Kom van zuster Suzanne Hoogwoud. Blessie en lobby geliefden. Ook aan u de blessings, maar zuster Suzanne. Ook aan u een mooie en een gezegende dag. Dank u wel voor uw mooie bemoedigende woorden. Hij is onze rots inderdaad. Hij is onze beschermer. Amen. Alles wat wij vandaag doen, claimen we onder zijn bloed. In Jezus naam. Kort en krachtig was dat. En natuurlijk is onze Cindy ook on top, on time. Frisse morgen, brothers en sisters. Als we kritisch zijn in plaats van bewogen, zullen we zelf ook kritiek ontvangen. En ze deelt de tekst met ons, Lucas 6, vers 38. Haalt ze dus uit het boek. Geef en u zult iets terugkrijgen. Meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden. Maar als we andere vrijgeving vriendelijk en met bewogenheid behandelen, zullen deze kwaliteiten vallen tot ons terugkomen. We moeten anderen liefhebben, niet veroordelen. Dank u wel, zuster Cindy. Laten we vandaag een verschil uitmaken in ieder of andermans leven. U weet niet wat de persoon nodig heeft. Een brasa, een handdruk, een bemoediging. Een beetje om de moed toe te spreken. Laten we het verschil uitmaken, ook vandaag. Ook zuster Kerinda, een blessing voor u. Een gezegende dag, een mooie werkdag. En broeder Hendry, ja, dank u wel. Goedemorgen, zuster Sabrina, mijn favoriet. Kom naar hem. Wees gezegend. Ik wens u een productieve week, werkweek. God zegene ieder die afgestemd is op Radio Shalom. Broeder Hendry, ook aan u een mooie en een gezegende dag. Weet u, als ik me echt droevig voel, of ik voel me gebroken, een van die momenten waar u zegt, boy, wat is er vandaag, weet u? En dan denk je van, wat is, van waar komt dit? Weet je, en, maar er zijn omstandigheden, situaties, maar je praat er niet over. Of ja, je geeft het wel aan de Heer. Maar dan denk je van, Vader God, u gaat over moeten nemen. En dat is het lied die mij aansterkt. Ik ga u eerlijk zeggen, Kom naar Hem. Was echt een lied die mij aanspreekt, tot nu toe nog. Broeder John, shalom, may God blessing shine on you today, lobby. Ja, ook aan u, broeder John Jositro. Ook aan u een gezegende en een mooie dag. Ik wens u allen een mooie en een gezegende dag. Laten we gewoon elke dag meenemen in ons hart dat we het verschil kunnen uitmaken. Want de Heer leidt dingen niet zomaar uw pad. De Heer leidt geen mensen zomaar uw pad op. Maar met een bedoeling, met een purpose en gebruik het. Vraag de Heer om u te leiden daarin. Dag mama Lydia, alles goed met u? Ja, een gezegende werkweek ook voor nu. En laten we op Gods timing wachten. Yes, op Gods timing moeten we blijven wachten.

Het is 6:58. We gaan voor de ochtend een beetje druk doen. Nou, de blessings zijn aan ieder die onderweg is naar het werk. Die al heel vroeg wakker is. De blessings en gezegen. En gezegende morgen voor ieder. De zegen richting Mama Loes en opa Dallas. Ik haal Raf Shanko erbij met Ma Kakiti, Mi Kakiti. Voor u en de Finjo Noordzee. Voor ieder die afgestemd is op 94.5 FM. Bent u in het verkeer, doe het rustig aan. We haasten ons niet, de blessings aan de gewapende wachten. Die vanuit de nachtdienst komen richting huiswaarts gaan.

Kung Trading Enfield, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Weekend. Zeker voor jou.
1: Je eigen Skechers. Dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Dappels Ketchup.
0: Ketchup. With Dappels Ketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 18 mei 2026. Niet ons, heren, niet ons, maar uw naam geeft eer. Om uw goede tierenheid, om uw troon. Niet ons, heren, niet ons, maar uw naam geeft eer. Om uw goede tierenheid, om uw troon. Psalm 115, vers 1. Het leerwoord. Jezus zegt, wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Jezus zegt, wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Johannes 7, vers 18. Het gezang. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Uw eeuwig Vader, u verheft als schepselzaam. Zing, serafs, engelen zing. Hef machten aan en tronen. Onafgebroken reis, uw lied op hoge tonen. Gij driemaal heilig zijt, o God, de legerscharen. Dat aarde en hemel

Ja, vanwege onze onderbreking gooi ik deze song weer ertussen. Ravshanko samen met Definio Noordzee met Mika Kitty. De blessings aan iedereen die onderweg is. Onze broeders en zusters van de verschillende ziekenhuizen. De buschauffeurs en taxichauffeurs. Ieder die deelneemt in het verkeer, ook aan jullie de blessings. Zo luiden we deze morgen in. Op deze mooie maandag 18 mei 2026. Nog steeds de Morning Move. Voor degenen die zich niet lekker voelen, in het bijzonder onze Leandro. Nou, van harte beterschap en spoedig herstel, mi brada. We bidden God dat je vandaag naar huis mag. Broeder Johan, die heeft de appje gestuurd. Broeder Johan Amelo zegt: God zegen zuster Sabrina, thanks voor uw bemoediging. Werkelijk, God is geen God van toeval. Een gezegende dag aan alle luisteraars. Groetjes uit Purmerend in Nederland, waar ik geniet van een welverdiende vakantie. Alsjeblieft, broeder Johan, geniet ervan met volle teugen. En natuurlijk bovenal voorzichtig. En ook de blessings aan al de vakantiegangers die hier op vakantie zijn.

0: We hebben nog precies 1 minuut voordat het programma voor de kids begint. Dus kindertjes, maken jullie je klaar. Ook de blessings aan onze kindertjes.
1: De gemeente, de Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Nou, dag alle happy kids en welkom bij een nieuwe aflevering van jouw eigen programma Happy Kids. Ik ben dominee Raphaël en deze week wil ik stilstaan en met jullie praten over een belangrijk feest. Een belangrijk feest. Waarom? Er is iets te vieren. Er is iemand jarig, maar ik ga je nog niet zeggen wie. We hebben het gehad over een vlammetje hier, een vlammetje daar. Dat liedje heb ik zojuist gezongen. En eigenlijk, ik weet niet als je het al weet, waarover gaat het? Ja, heel goed, heel goed. Het gaat eigenlijk over het Pinksterfeest. Het gaat over het Pinksterfeest. Daarover willen we gaan praten in deze nieuwe week. Maar weet je, misschien is het goed om voordat we verder gaan praten, laat ons nou even gewoon stil worden en bidden en God vragen om ons te helpen om te begrijpen waar het allemaal om gaat. Gaan we allemaal samen bidden? Mag je je handjes vouwen en je ogen sluiten en dan gaan wij bidden. Lieve God, wij danken u voor een nieuwe dag. En we zijn heel blij dat wij als Happy Kids ook vandaag weer mogen nadenken over wat u aan ons wil zeggen in de Bijbel. Er is iets dat we gaan vieren. Helpt u ons, o God, om te begrijpen wat we gaan vieren. Dit alles bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, we hebben het gezegd. Er is iets dat wij vieren. En dat komt binnenkort. We gaan vieren Pinksteren. En met Pinksteren kwam de Heilige Geest op aarde, op de discipelen. En het werd een bijzonder gebeuren. Maar weet je, het is niet uit het niets gewoon zo gebeurd. Nee. De Heere Jezus heeft de discipelen hier goed op voorbereid. Hij heeft ze eigenlijk vooraf gezegd wat er precies gaat gebeuren. Nou, we gaan dus straks vieren het Pinksterfeest. Maar weet je, voordat we Pinksterfeest vieren, vieren wij 10 dagen daarvoor ook nog een ander feest. Weet je misschien welk feest dat is? 10 dagen voor Pinkster vieren we wat? Wat zeg je? Heel goed ja. Dan vieren we Hemelvaart. En met Hemelvaart ging dus de Heer Jezus vanuit de aarde weer op naar de hemel. Maar hij ging daar niet zomaar. Er zijn 2 dingen die heel belangrijk zijn die gebeuren met Hemelvaart. Want de Heer Jezus heeft toen gezegd, hey, jongens, meisjes, alle mensen, let goed op. Ik ga straks terug naar mijn vader. Maar wanneer ik daar ben, ga ik speciaal voor jullie een plaats bereiden. Zodat ook jullie daar kunnen komen. Is dat niet tof, jongens en meisjes? Ja, wij gaan allemaal een keertje samen met de Heer Jezus daar zijn in de hemel bij de Vader. Dus dat is de Heer Jezus nu voor ons gaan regelen. Hij is het helemaal gaan city om ervoor te zorgen dat precies jij, ja jij die luistert, wanneer jij daar in de hemel komt, dat ook jij een fantastische plek hebt om daar te slapen en gewoon leuke tijd daar kan hebben. Jezus maakt dat voor ons klaar. Zo fantastisch is de Heer Jezus. Ja toch? Maar weet je, voordat hij wegging, heeft hij gezegd, oké, ik ga nu weg van de aarde, maar luister goed. Ik ga jullie niet alleen laten. Maar no spang. Ik ga weg, maar ik laat je niet alleen. Ik ga je
de Heilige Geest toesturen. Ik ga je de Trooster toesturen, zodat je niet alleen bent. Is de Heer Jezus niet lief, jongens en meisjes? Huh? Hij is zo lief dat hij heeft gezegd van, weet je, ik wil niet dat die mensen op aarde alleen zijn. Huh? Dat ze denken van, ik ben niet met ze. Nee, ik ga nog steeds met ze zijn in de vorm van de Heilige Geest. Zo speciaal is de Heer Jezus dat hij heeft gezegd, oké, ik stuur de Heilige Geest. En dan weet je waar we daarover lezen. Over dit verhaal lezen we in het Bijbelboek Handelingen. En daarom gaan we deze week een tekst uit Handelingen leren met elkaar. Handelingen 1 vers 8. Zeg maar na. Handelingen 1 vers 8. Heel goed. Ik zeg het een keertje voor en dan mag je me nazeggen. Die tekst zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Ik zeg het nog een keer, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Ga jij nu zeggen, laat me horen. Maar, heel goed. Ja, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En waar staat dat geschreven alweer? Dat staat geschreven in Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Laten we het nog een keertje samen zeggen, een laatste keer. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Jullie zijn fantastisch dat jullie zo snel die tekst al kennen. Nee, jullie zijn echt de beste happy kids die er zijn. Maar dan weet je, om nog even weer te praten over dit speciaal gebeuren, hè? Want dit was met hemelvaart, heb ik al gezegd. De Heer Jezus, die was daar in de, met zijn discipelen en hij ging op naar de hemel. En die discipelen zaten daar en ze keken en dachten van, mijn daar gaat onze Mattie, daar gaat onze broer, daar gaat de persoon van wie we zoveel houden, de persoon die ons ook zoveel liefde getoond heeft, Isaac. Maar dan gaan we alleen zijn? Huh? Wat moeten we al die tijd zo doen? En toen dachten ze aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Dus, al waren ze nog zo zwak, nog zo verdrietig, nog zo neergeslagen, och, mijn Mattie is niet meer hier. Weten ze dat met de Heilige Geest ze weer kracht zouden krijgen om weer blij te worden, om enthousiast te zijn, om andere mensen ook nog te gaan vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt met de Heer Jezus. Ja, wanneer wij de Heilige Geest krijgen, dan krijgen we inderdaad kracht om andere mensen te vertellen. Wel nu, misschien is het goed dat je vandaag gaat nadenken. Hey, welke kracht krijg ik allemaal van de Heilige Geest om mij te helpen, om te leven? Ik heb de Heilige Geest ontvangen, toch? En wat voor kracht geeft de Heilige Geest? Geeft de Heilige Geest me kracht om lief te zijn? Geeft de Heilige Geest me kracht om andere mensen te helpen? Geeft de Heilige Geest me kracht om mijn Bijbel te lezen? Geeft de Heilige Geest mij kracht om te luisteren naar mama en papa? Zoveel dingen kunnen wij benoemen van hoe de Heilige Geest ons kracht gegeven heeft. En terwijl
terwijl wij wachten op de Heere Jezus, die nu in de hemel is, om een plekje voor ons te bereiden. Terwijl wij wachten, hebben we de Heilige Geest met ons, die ons eigenlijk ook ready maakt. Dus, wanneer de Heilige Geest ons kracht geeft, dan maakt hij ons ook ready. Maar waarvoor maakt de Heilige Geest ons ready dan? De Heilige Geest maakt ons ready om de Heere Jezus weer te ontvangen wanneer hij terugkomt en ons komt halen, zodat we samen met hem ook naar de hemel kunnen gaan. Is dat niet fantastisch, jongens en meisjes? Ja toch, het is echt fantastisch. Dus vandaag hebben we even nagedacht over hemelvaart. Dat moment toen de Heer Jezus eigenlijk terugging naar de hemel. En we hebben twee heel belangrijke dingen gezegd. Want met hemelvaart heeft Jezus gezegd, ik ga terug naar de hemel, maar jullie blijven, maar ik ga met een speciaal doel. Ik ga een plekje voor jullie ready maken om ook met me te komen daar. En verder heeft hij als tweede ook gezegd, maar maak je geen zorgen. Ik ga wel even weg, maar je gaat niet alleen blijven. Je gaat niet alleen blijven. Ik stuur de trooster, ik stuur de Heilige Geest voor je, zodat je de Heilige Geest bij je hebt en helemaal niet alleen hoeft te zijn. En waar hadden we dat alweer gelezen? Weet je dat nog? Helemaal goed, ja. In het boek Handelingen. In het boek Handelingen. Waaruit we de tekst hebben geleerd. Uit Handelingen 1 vers. Vers 8. En jullie zijn flink hoor. Jullie zijn echt flink. Handelingen 1 vers 8 zegt. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Zul je kracht ontvangen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En deze nieuwe week waarbij we nadenken over het feest van Pinksteren, mogen we in deze week gaan en weten dat de Heilige Geest ons heel veel kracht geeft om lief te zijn, om van God te houden, om van andere mensen te houden, om gewoon de beste happy kid te zijn die we kunnen zijn. Weet je, ik heb een liedje. Ik heb een liedje waarmee we gaan eindigen. En dit is een speciaal hemelvaarts liedje. Dat vertelt over hoe de Heere Jezus op een lichte wolkenwagen wordt gezegd. Want hij is op de wolken, werd hij gedragen omhoog. Omhoog. Daar gaan wij over zingen en ons dus ready maken om voor deze keer af te sluiten. Laat ons met elkaar zingen op een lichte wolkenwagen.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. BOVA ontvangen door waarnemend president Rodriguez in Caracas. DC's geven prioriteit aan gezamenlijke aanpak wateroverlast. SEOB waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwas aanpak. Times of Suriname schrijft vandaag BOVA ontvangen door waarnemend president Rodriguez in Caracas. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin BOVA, heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan waarnemend president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Delcy Rodriguez in Caracas, Venezuela. In het kader van het versterken van de regionale integratie en de Zuid-Zuid-samenwerking heeft minister BOVA op uitnodiging van zijn ambtgenoot een werkbezoek gebracht aan het Zuid-Amerikaanse land. De ontmoeting markeert een belangrijk moment in de verdere verdieping van de diplomatieke relatie en economische betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Beide landen spraken hun bereidheid uit om de bestaande samenwerkingsbanden verder te versterken en gezamenlijk te werken aan een agenda die gericht is op strategische sectoren van wederzijds belang, waaronder energie, landbouw, visserij, toerisme en educatie. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: DC's geven prioriteit aan gezamenlijke aanpak wateroverlast. Vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening en diverse districtscommissarissen hebben op zaterdag 16 mei een bezoek gebracht aan verschillende gebieden die als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen onder water zijn komen te staan. Tijdens de bezoek is uitgebreid gesproken met de buurtbewoners om inzicht te krijgen in de problemen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd als gevolg van de wateroverlast. Daarbij is gekeken naar mogelijke oplossingsmodellen om de situatie in de getroffen buurten structureel aan te pakken. Volgens districtscommissaris Wenis Vijfhoven van Paramaribo Zuid moeten de problemen dringend worden opgelost. Zij gaf aan dat de bewoners bereid zijn mee te werken aan oplossingen en benadrukte dat snel handelen noodzakelijk is. Kinderen kunnen niet zonder school blijven en mensen moeten ook in staat zijn om hun werk te bereiken. Aldus de districtscommissaris. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: SEOB waarschuwt voor overheid.

tekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board waarschuwt in haar nieuwste economische bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinancieringen baren de organisatie grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511 miljoen, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlandse product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen voor schuldenlast. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

Het is 7:05 en zo luiden we het tweede gedeelte van de Morning Move in met Eugène Mind Chibi Chibi. Tezamen met Ray Brof Sanvisi. We doen nog steeds de Morning Move tot en met 7:30 vanmorgen. Heeft u radio net aangeschakeld? Nou, shalom vanuit de 94.5 FM. De blessings zijn aan ieder die net wakker is, net aangeschakeld is. En alvast bedankt voor alle WhatsAppers die al heel vroeg een appje hebben gestuurd.

Ja, een beetje druk doen voor de ochtend. Tweede gedeelte, iedereen wakker maken. U bent reeds op uw werkplek, werkt u prettig. Doet uw werk met alle liefde. Behandelen ieder met heel veel liefde. Wees degene vandaag en elke dag naar wie God op zoek is. Maak het verschil uit in iemands leven. Zoals ik u mag bemoedigen vanochtend. 2 Kronieken 16 vers 9. Want de ogen van de Heere gaan over de gehele aarde. Om krachtig bij te staan hen van wie het hart volkomen voor hem uitgaat. Naar hem uitgaat, pardon. Dus God is op zoek naar u en ik. Naar mensen die gepassioneerd zijn. Over de dingen waar hij gepassioneerd is. En natuurlijk zei ik dat ik niet geloof in toeval, want God is geen God van toeval. Hij is op zoek naar mensen die een verschil uitmaken in mensenleven, in mensen, die, mensen om, op uw werk, om u heen, in de buurt. Dat we toegewijd zijn om de verlorenen, de armen en de behoeftigen lief te hebben. Hij is op zoek naar degenen die bereid zijn te beginnen met het doen wat de Bijbel ons zegt om te doen. En zo mag ik u vanochtend bemoedigen. Dus laten we het verschil uitmaken in andermans leven. U niet per toeval dat u mensen tegenkomt, maar weet dat de Heer dat zo geleid heeft. Ook al heeft u de Heer al, ook al kent u de Heer al jarenlang. Of heeft u de Heer ook pas aangenomen in uw leven. U kunt toch ook wel de persoon zijn die de Heer op zoek naar is. Die op zoek, die, oh ja, dat de Heer op zoek naar is. U bent degene die een verschil kan uitmaken in andermans leven.

94.5 FM wil ik ieder van harte feliciteren. Heeft u de heren aangenomen? Van harte gefeliciteerd, weet dat het leven nu begint. Bent uw eigen onderneming gestart, ook aan u van harte gefeliciteerd. In het bijzonder al onze jarigen. Speciaal voor al onze jarigen, de Happy Birthday Merengue versie. Van Giovanni Rios. Het is uw dag, geniet op uw manier. U mag dansen zo u dat wil. En mogen de Heer natuurlijk voorzien in uw handel en uw wandel. In uw verlangens.

Ja, aan alle jarigen van harte gefeliciteerd namens directie en personeel van Radio en TV Shalom. En wij wensen u Gods rijkste zegen. Het is uw dag, geniet ervan op uw manier. En mogen de Heer u rijkelijk zegenen vandaag.

Intussen mag u blijven WhatsAppen op het nummer 8755358. U mag bellen op het nummer 4222650, want dat is ook al in orde, prijs God. En zuster Lydia of mama Lydia die stuurt een appje. Gelovigen, neem uw plaats in om te roepen tot de God Almighty. Hij is in staat een keer te brengen. Om deze zware orkaan dat komende is te verzwakken, zodat er geen schade wordt aangericht in ons land. Neem uw plaats in. Denk aan de storm op het meer. Dank u wel, mama Lydia. Dank u wel. Ja, it's Pacha Pacha time. De Jawa medley van Gear Gospel Band.

Broeder Gayada, die sms, of app, sorry. Ik luister via de radio. Pat van Wanika, go cool, weg is wakker. Ook aan jullie de blessings. Als u songs wil aanvragen, verwijs ik u naar 1 uur. Want daar mogen we de liedjes, de songs aanvragen en bestemmen.

Deze song in de richting van mijn Javaanse broeders en zusters, alle mama's en papa's. Potje potje dansen in het bijzonder. Mama Loes en papa Dalan.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

En Lobby Fugado van Lizomba en Chedia, die mogen u verder dienen tijdens deze tweede gedeelte van de Morning Move. Dit is nog steeds de Morning Move van 94.5 FM. Voor degenen die het goed begin hebben gemist vanochtend. Straks om 8 uur hebben we herhaling van het goed begin. Shalom Easy Hours hebben we om 9 uur. En om 8:30 hebben we eerst de hernutter. En om 9 uur Shalom Easy Hours. Hopelijk is er van

vandaag. Onderwerp van vandaag om 10:30. 11:00 muziekbox. En om 12:00 de beste is yet to come. Nee, 11:00 hebben ook vrouwen vandaag, sorry. En om 12:00 de beste is yet to come. En om 1:00 hebben we happy hours voorlopig met broeder Ian. En om 5:00 herhaling van de Happy Kids. Niet te vergeten, onze verplichtingen die horen ook erbij. De Thai Hori tip, reclamebreak. Om 5:45, dit is de tijd. En om 6:00 maken wij aanvang met de avonduitzending. Om 5:45, Come Out of Babylon. De Time of Hope hebben we om 7:45. Om 9:00 hebben we Jazz on Monday. Vandaag is maandag. En om 10:00 starten we met Songs in the Night. En om 9:45 mag u samen met ons meedoen en samen 5 minuten bidden. En dan mag u blijven genieten van de songs tot in de ochtenduren. Dus blijf u afgestemd op 94.5 FM. Heel veel zegen.

Het is intussen 6 minuten voor 7:30. Niet te vergeten, 31.1 is rookalmuur van dienst te zijn. En dan starten we met de uitzending van 31.1 om 9:05 met Nederland Zingt. Joyce Meyer Ministries om 9:30. Inspirational Video om 9:15. En om 11:15 Logos International. 11:15 Healthy Life. En om 11:15 onze eerste middag speelfilm Healing River. Kwart over 2 Animated Bible Story. Om 3:15 onze tweede middag speelfilm For the Love of Lily. En om 4:30 hebben wij CBN News Watch.

Om 5:30 CBN News Watch. Om 5:00 Family 7 programma. Om 6:30. Om 6:00 laat de kinderen tot mij komen. En om 7:30 Nederland zingt. En vlak na Nederland zingt hebben we Jeugdjournaal. Om 7:05 Healthy Life. Om 7:30 Zie ik kom spoedig. Om 8:00 CBN News Watch. En 8:30 onze eerste avond speelfilm Falling for the Many. 10:00 Logos International. En om 11:30 sluiten we de uitzending van 31.1 af met onze laatste avond speelfilm Finding Normal. Voor straks veel kijkplezier.

Zuster Cynthia die doet een oproep. Lieve broeders en zusters, naar aanleiding van het bericht van de meteorologische dienst over de tropische golf die ons land kan treffen, roepen wij iedereen op in gebed te gaan voor Suriname. Laten wij als gelovigen samen de Heer zoeken en bidden dat Hij ons land beschermt tegen overstromingen, stormen en alle gevaren. Mogen Gods hand over Suriname zijn, over iedere familie, woning en gemeenschap. Bid dat de Heer vrede geeft, bescherming schenkt en dat geen kwaad ons land zal treffen in Jezus' naam. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Psalm 46, vers 2. Laten wij waakzaam blijven, maar bovenal alles vertrouwen op de Heer. Dankjewel, zuster Cynthia. Hartelijk dank. God bless you. Ja, de Heer heeft het voor het zeggen. Hij heeft het laatste woord over alles. Reden genoeg om te blijven bidden voor ons geliefd land. Wat er allemaal komen.

Ik heb nog 1 minuut om te groeten. Ik wil ieder van harte bedanken die zijn of haar bijdrage geleverd heeft. Op een bijzondere manier. U heeft geappt. Dank jullie wel. Next time mag u ook bellen op het nummer 422650. Want dat is ook al opgeheven. Maar we danken God voor de uitzending dat hij dat geleid heeft. Voor de bemoediging vooral. Dat het is gekomen op de hart of op de plek waar het thuis hoort. Maar het systeem wil doen wat hij wil. Dat systeem wil een beetje koppig doen. Vandaag we bestraffen het in Jezus naam.

Ik wil een song van Kenya Domini inschuiven, maar dat lukt gewoon niet. En het blijft maar hangen, dus ik weet niet als het aan die song zelf ligt. Maar we doen deze song dan. Jennifer Amin Bakar naar Jezus. Laten we deze ochtend de Heer zijn naam aanroepen. Laten we voor zijn aangezicht komen. Ik zat eraan vanaf 6 uur. Ik vond Gods voorrecht om u te mogen dienen vandaag op deze mooie dag. Vergeet niet, laten we de Heer, laten we ons land opdragen aan de Heer. Laten we het leggen in zijn hand. Dat hij ook de stormen stil mag, tot stilte mag brengen. Ik wens u verder een mooie en een gezegende dag. Zo de Heer dat wil, ben ik er woensdag weer. Morgen zit broeder Ian hier met zijn aflevering en zijn diensttijd. Dus blijf je afgestemd. Ik ga eruit met Jennifer Amimba. Ik wens u verder fijne luisterstemming. Een gezegende werkdag. Wees lief voor elkaar. En weet dat u een verschil kan uitmaken uit iemands leven. So blessie vanuit 94.5 FM. Signing out Sabrina voor Radio Shalom. Yeah.

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een volvol chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
0: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zelf gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diana de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Ons thema voor deze week is het vangen van mensen. Vanmorgen gaan wij lezen uit het Evangelie naar Lucas. Gisteren hadden wij gelezen uit Genesis 12. Hadden we ons gefocust op de roeping van Abraham om alles achter te laten en God te volgen naar het land dat God hem zal wijzen. En wat dat vraagt van ons mensen om zodoende ook weer mensen te brengen tot God vanuit een geloof. Een geloven dat God ons de weg wijst naar een land waar leven is in overvloed. En hoe de woorden uit Psalm 119 ons ook kunnen helpen. Gods woord is voor ons een licht op ons pad, een lamp voor onze voet. Vandaag gaan we naar Lucas 5 en we lezen de versen 1 tot en met 11. Het gaat over die wonderbare visvangst. Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. En het geschiedde toen de schare op Jezus aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat Jezus zelf aan de oever van het meer Genesaret stond en hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en waren bezig hun netten te spoelen. Jezus ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg Simon de zee in te gaan, niet ver van de oever. Jezus zette zich neer en leerde de scharen van het schip uit. Toen hij opgehouden had met spreken, zei hij tot Simon: ga naar diep water en zet je netten uit om te vissen. Simon antwoordde en zei: meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen ze dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. Ze wenkten hun makkers in het andere schip dat zij hen zouden komen helpen. Deze kwamen en ze vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer aan de knieën van Jezus en zei: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heere. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen welke zij gevangen hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. Jezus zei tot Simon:

Wees niet bevreesd. Van nu aan zul je mensen vangen. En ze trokken de schepen op het land, lieten alles achter en volgden Jezus. Tot zover de versen 1 tot en met 11 uit Lucas 5. We danken God voor zijn woord. Mensen vangen. Van nu aan zult gij mensen vangen. Uit deze tekst hebben wij het thema voor deze week gehaald. Het vangen van mensen. Als we dat verhaal beluisteren of zelfs lezen, dan is het als we het gewoon voor ons zien afspelen. Zo beeldend. De mensen die op Jezus aandringen, ja, en ze willen horen over God. En hij besluit in een schip te gaan, oeverlag van, ga een beetje weg van de kant. Hij gaat zitten en hij praat tot de mensen. Hij vertelt ze over God. Wat hij allemaal heeft gezegd, dat kunnen we maar raden. Maar Jezus vertelt de mensen. En nadat hij klaar was met praten, met preken, met uitleggen, zegt hij aan Petrus, ga een beetje verder en gooi je netten uit. Petrus in eerste instantie zegt, ja, we hebben de hele nacht gewerkt. Maar weet u zegt het, we gaan het doen. En ze doen het. En die net is zo vol. Dat awan priti. Aspang. Aspanang afisi. Dem karen trama kong. Kong kong kong ay boto. Kong kong kong. En de light to boto. Bijna den to boto wan sumu. Somen fisi. En hij zegt dan, ga weg van mij, Heer. Ik ben zondig. Uw genade kan ik niet aan. Give me. En Jezus zegt, ne spamboy, ne vrede. Wees niet bevreesd. Vanaf nu, aan een visie ofanga. Na libisma ofanga. Want jij gaat verder gaan in die wereld. En je zal het woord brengen over mijn vader. Je zal het woord verkondigen over wie ik ben. Vandaag de dag hebben we het erover hoe groot ons ambtenarenkorps niet is. Op een bevolking van 600.000 om en bij hebben we 40.000 ambtenaren. Te veel. Groot log apparaat dat de overheid veel kost. Om daar verandering in te brengen, zou je dus mensen moeten omscholen. Mensen in de productiviteit laten gaan. Mensen laten produceren. Mensen inzetten om de handen uit de mouwen te steken zonder achter een bureau te zitten. Omscholing. Om mensen te laten inzien. Het kan anders. Ik kan op een andere manier van nut zijn. Dat is wat hier gebeurt met Petrus en zijn makkers. Omscholing. Wanneer vissers niet langer vissen, maar ze moeten mensen vangen. En ze hebben die omscholing gekregen. En van wie? Van die grote visser. Van Christus Jezus, de Zoon van God. De redder van de wereld. Dat was niet eenvoudig. En ik begrijp ook best wel dat de overheid ervoor huivert om mensen ertoe aan te zetten van, hé, laat je omscholen. Maar op den duur moet je ergens beginnen. Wil je adequaat zijn? Wil je effectief zijn? Wil je ook als mens niet het gevoel hebben van, ja, wat moet ik doen? Zitten kijken. Je weet niet wat je te doen staat. Je begrijpt het niet. Je bent geplaatst.

jetzt. Maar in een sabaurokko. Terwijl je misschien veel meer kan betekenen vanuit jouw gaven en talenten die God je heeft gegeven. Eenvoudig was het niet. Maar na dit omscholingsproces, op die dag aan het meer van Genesaret, hebben ze nog 3 jaar lang omscholing gehad. En wat we wel moeten zeggen, dat eindexamen door de bakka, de slaag. Vooral Petrus, assoenlijk was stom. Maar hij is niet gezonken gebleven. Want de geest van Pinksteren heeft hem aangevuurd om vrijmoedig tot te spreken tot mensen over die God. Die grote daden van God. Ik wil al uw daden vertellen. En toen pas waren ze echt vissers van mensen. 3 jaar lang is Jezus bezig geweest hun om te scholen. Dus onmogelijk is het niet. Gevoel hebben van Anilek, hou vol, blijf vertrouwen, kijk omhoog. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. We zijn, misschien zouden we zeggen, maar ja, ik ben geen apostel. Maar we zijn allemaal een heilig priesterschap. Misschien worden u en ik niet geroepen om onze netten te verlaten. Maar misschien worden we wel geroepen ons kantoor, bureaustoel te verlaten. Onze zetel in het parlement. Ja? Ons huishouden misschien. De stoel of de bank achter het orgel. Wie weet. Niet ieder is geroepen om predikant of zendeling te zijn. Maar we zijn wel geroepen om mensen te vangen. En daartoe worden wij aangespoord. Je hoeft geen geestelijke daarvoor te zijn. En trouwens, geestelijke zijn geen heiligen. Ook wij maken fouten. Ook wij zijn misschien niet de geschiktste voor die functie. Mensen vangen kan je altijd en overal. Op de markt, in het ziekenhuis, in de kantine, als je op visite gaat. Mensen vangen. Dat is geen zieltjes winnen, hè? Waarover we zo vaak mensen horen praten, ik moet zieltjes winnen. Nee, geen sprake van. Jezus zegt niet, van nu aan zul je zieltjes winnen. Nee, Jezus zegt, je zal mensen vangen. Het gaat om mensen. Mensen met skin, weary, ziel en lichaam. Het gaat erom dat we elkaar vertellen dat je pas werkelijk kan leven met hart en mond en handen wanneer je de weg van Christus Jezus gaat. De weg van de liefde voor God en voor je medemens, je naaste. En als je door de netten van Christus laat vangen, dan ga je niet dood, maar ontvang je eeuwig leven. Van nu aan ga je mensen vangen. Wat een belofte die Jezus doet aan Petrus. Petrus heeft het eindexamen niet gehaald. Maar op den duur heeft Christus tot hem gezegd: op deze zal ik mijn kerk bouwen. En dat zegt hij ook tot u en tot mij. De kerk is de gemeente. Christus is het hoofd, wij zijn de leden. Wij moeten erop uit

0: mensen vangen. Mensen vertellen over Gods wonderbare daden. Ik wil al uw werken vertellen, hoorden wij de psalmist in Psalm 73 zeggen. Dit verhaal, zo beeldend uitgedragen, op papier gezet. Generaties op generaties hebben het gelezen, gehoord. Jezus die langs het water liep, Simon en Andreas riep om zomaar, zonder praten, hun netten te verlaten. Hij komt misschien vandaag voorbij. Hij roept ons. Hij roept u. Hij roept mij. Om alles op te geven. En trouw hem na te leven. Ja, ook al blijven we wat we zijn, toch moeten we opgeven wat we aan idealen hebben om goede vissers van mensen te zijn. Om in ons gewone alledaagse werk te zoeken naar kansen om mensen te winnen voor het evangelie. En dat het verlangen in ons brandt, vurig brandt. Het vuur van de geest, de Heilige Geest, opdat we door mogen geven wat we zelf ook ontvangen hebben. Leven. Door mensen leven in praten. Dat we mensen vertellen over hoe goed God is. Laat ons vissers van mensen zijn. Ook vandaag. Een fijne dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SORB Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Ik ben Clyde Cambridge en ik ben als liturg en predicator bij de Noorderstadskerk. En deze mooie IBG-kerk staat aan de Henk Arendstraat, nummer 75. Vandaag is maandag 18 mei 2026 en ik hou u de dagteksten voor. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 115 vers 1 en het zegt: niet ons, Heere, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid, om uw trouw. Niet ons, Heere, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid, om uw trouw. Psalm 115, vers 1. Het leerwoord die komt uit Johannes 7, vers 18. Jezus zegt: wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, zegt Jezus. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Johannes 7, vers 18. Het lied dat ons bij deze dagtekst is gegeven: wij loven u, o God. Wij prijzen uw naam. U eeuwig Vader, u verheft al het schepsel saam. Zing, serafs, engelen, zing. Heft machten aan en tronen. Ongebroken reis uw lied op hoge tonen. Gij driemaal heilig zijt, ge God der legerscharen, dat aard en hemel steeds uw goedheid openbaren. En uit ons gezangboek, het IBG-gezangboek, is dat lied nummer 14 en daarvan het eerste couplet.

Zoals ik gisteren iets vertelde, in de dagen van deze week zullen we stilstaan bij onderwerpen die zijn gehaald uit het Onze Vader, het gebed dat de Heer Jezus Christus ons zelf heeft geleerd. Gisteren

zullen we stilstaan bij onderwerpen die zijn gehaald uit het Onze Vader, het gebed dat de Heer Jezus Christus ons zelf heeft geleerd. Gisteren

0: of the only temple God gave you.
1: Yeah.
0: So ik, de afgelopen jaren ben ik door heel veel gegaan. Okay. En waar de Heer moet ik geweest van, niemand rustig aan.
1: Mm-hmm.
0: In 2024 werd ik directrice. Dus mijn ouders hebben het bedrijf dan aan mij overgedragen. Mijn moeder was eerder de directrice.
1: Ja.
0: En ja, met directeurschap krijg je wel heel veel verantwoordelijkheid.
1: Yeah.
0: En ik ben dan bezig om het bedrijf van een EMA-zaak te brengen naar een NV. Dus dat is dan gebeurd.
1: Yeah.
0: Vandaar de naam Joab Global NV.
1: Yeah.
0: En om het te brengen naar een, op een hoger niveau.
1: Yeah.
0: Dus waar we ook gaan werken aan onze certificeringen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een, dankzij de Heer een grant ontvangen ook.
1: Wow.
0: Om te investeren in machines. Dus we zijn nog in het proces.
1: Yeah.
0: In ieder geval meer dan ook. Ik hoor van zingen. Ik slaap.
1: Ik zing in slaap.
0: I love to sing. Ik sta op, ik zing.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik hoor ook van zeep maken.
1: Oké.
0: I love it.
1: Ja, ja.
0: Zeep maken. Ik krijg alle ideetjes.
1: Yeah.
0: En het leuke is dat mijn ouders me ook ondersteunen als ik met een rare idee kom. Mm. Ik moest wel uitleggen wat ik wil.
1: Mm-hmm.
0: En, als het goed is, dan gaan ze akkoord. But
1: yeah.
0: I love... ik hoop van zeep maken.
1: Ja, yeah, oké. Okay.
0: En ik hoor ook van mijn siblings. Ik heb er 3.
1: Yeah.
0: Angelique, Deborah en Joab. Ik hoop van ze. Mm. Wat nog meer? Ja, ik hoop van bakken.
1: Okay.
0: Maar ik heb het lang niet gedaan omdat ik het druk heb met
1: de bedrijf. Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ik hoop van bakken. Wat nog meer? Ik heb ook een bachelor in theology van S.
1: Mm-hmm.
0: Want ik heb dat eerst doorlopen voordat ik docent kan worden.
1: Mm-hmm.
0: En wat nog meer? Ja, dus Miriam, als je denkt aan Miriam, is het zang. Ondernemen, I love om te ondernemen, zeep maken, bakken.
1: Mm-hmm. Oké, mooi. Dat is inderdaad een mond vol. Ik kan me helemaal relateren in hetgeen dat je zegt. Ik zelf ben ook een drukke bij. Ik onderneem ook. En ik hou ook van zingen. Ik ga ook naar de Est. Ik ben student daar.
0: Ja,
1: ik geef geen les. Misschien word je straks mijn docent of zo.
0: Het kan, het is mogelijk.
1: mooi. Oké. Ik heb gehoord dat je de onderneming hebt overgenomen van je ouders.
0: Ja.
1: Wanneer is het eigenlijk gestart bij je ouders?
0: Het is in 1991 gestart.
1: Oh, okay.
0: In een tijd, een crisistijd. Ik was toen 1 jaar toen het startte.
1: Yeah.
0: Het was zo dat mijn ouders... Het was een crisistijd, dus ze hadden niet veel geld.
1: Yeah.
0: Om voor ons te zorgen. Want toen waren mijn zussen er al.
1: Mm-hmm.
0: En er was een dag waar mijn moeder ging... geen zeep meer had om kleren te wassen.
1: Oké. Okay.
0: Voor kleren te wassen voor een baby.
1: Ja.
0: En ze bad tot de Heer van Heren een oplossing.
1: Ja.
0: Ze had geen zeep, dus ze bad voor zeep. En niet lang daarna kwam haar broertje langs en gaf haar een recept die hij in de krant had gevonden. Waar hij het ook had uitgeprobeerd, maar het lukte niet. Toen namen mijn ouders het en zeiden: oké, laten we kijken als wij het wel kunnen maken. Na een taal van keren proberen en berekeningen maken, ze maakten het lukte niet. En daar is het juiste recept hadden berekend en het kwam goed.
1: Ja.
0: Dus toen begon het dan voor ze bij de Bosland Creole kennen ze toen die staven.
1: Okay.
0: Het waren eerst de Franse zeepen in staafvorm. Dus ze namen dat als hun voorbeeld om dan die zeep ook zo te maken.
1: Mm-hmm.
0: Het was, mijn vader was de marketeer aan de straat en hij ging bij de mensen. Het werd niet aanvaard altijd, maar de aanhouder wint.
1: Mm-hmm.
0: Dus het begon dan te groeien.
1: Mm-hmm.
0: En ze hadden toen dan ook zeep om onze kleren te
1: doen.

0: En om ook aan geld te komen. Want ja, ik denk dat mijn vader toen met ontslag was gegaan. Hij was in de militaire dienst. Hij was in fulltime gegaan toen. Maar het begon te lopen. Het heeft jaren geduurd voordat het eigenlijk is geworden wat het nu is.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is door geloof, door door te zetten.
1: Yeah.
0: En ook door heel veel offers brengen is het gelukt. Dus ze begonnen eerst met een bak maken waar ze 11 staven uit konden halen.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het gegaan naar 14, dan naar 28 en zo.
1: Mm-hmm.
0: Nu zijn we in de honderden.
1: Wow.
0: Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Met geen geld. Ze hadden geen staatssalaris. Mm-hmm. Ze hadden gewoon eigenlijk een probleem dat opgelost moest worden.
1: Yeah.
0: En de heren hebben daarvoor gezorgd dat ze het konden doen. Met de weinige kennis die ze toen hadden. Want dat is de scholing. Mijn vader is B en mijn moeder is A.
1: A-richting.
0: A-richting.
1: Ja, ja.
0: Maar de heeft ze dan de kennis gegeven om het dan te doen.
1: Yeah.
0: En als kind, als ik terugkijk, dus waar ik kan beseffen, is dat ik heb nooit het gevoel gehad dat er geen geld was. Dus zo, mijn ouders hebben ons zo opgevoed dat we alles waren, alles in onze ogen hadden. Alles. Toch, we hadden kleren, we aten goed enzovoort. Maar ik zag wel dat zij de slag namen. Dus als wij aten zijn. Dus het was wel een tijd toen hoor.
1: Ja.
0: En als ze ook vertelden hoe het was, en ik van wow.
1: Mm-hmm.
0: Oké, en dan. Ja, mijn eerste inkomen met het maken van zeep. Eigenlijk ben ik ermee opgevoed.
1: Mm-hmm.
0: Ermee opgevoed.
1: Yeah.
0: Is toen ik 5 jaar was. We woonden daar aan de kleine Combiweg net naast Palmentuin. Er is een huis op Neuten. Je gaat het nu nog zien. We woonden daar en we waren zeep aan het maken.
1: Uh-huh.
0: Of zij waren zeep aan het maken. Ik was toen 5.
1: Mm-hmm.
0: En we zagen dat er een groot vuur aan de achterkant. En het bleek dat de assemblée in brand was. De nationale assemblée toen.
1: Oh, ja.
0: In brand stond.
1: Ja.
0: Maar ze waren al in het proces om zeep te draaien.
1: Uh-huh.
0: Dus mijn vader en mijn zuster gingen om te kijken. Mijn moeder, die kreeg een telefoon.
1: Uh-huh.
0: Dus ze ging naar boven. Uh-huh. En ik stond daar met, denk 3 emmer zeep waarmee ze aan het draaien.
1: Ja, ja.
0: Dus ik stond daar. Ik dacht, oké, ik heb gezien wat ze altijd deden. Dus ik begon te draaien. Dus toen mijn moeder dacht, hé, ik ben zeep aan het maken, boy. Is naar beneden gerend. En zag ze dat het al goed was. Dus sindsdien had ik echt zoiets van, ik was altijd nieuwsgierig van hoe ze het deden. Het is soms een gevaarlijk proces.
1: Okay.
0: Vooral als je het is sodium hydroxide mix. Het is een bijtende stof.
1: Oh ja.
0: Dus ik moest altijd aan de kant gaan.
1: Okay.
0: Dus, maar toen ze zag van, hé, meer heb het gedraaid. En ze waren heel blij. Dus daar was mijn eerste encounter. Waar ik zelf zeep heb gemaakt.
1: Ja. Yeah.
0: En nadien is het, zeep maken. Ik was altijd in hun buurt.
1: Mm-hmm.
0: Een grappig verhaal.
1: Uh-huh.
0: Ze zagen dat er kleine beetjes waren in die zeepen.
1: Okay.
0: Dus ze dachten dat het een muis was. Maar ben ik zeep at.
1: Huh?
0: Omdat het lekker rook.
1: Dus je bent jammer soepel.
0: Ik ben jammer soepel.
1: In plaats van je was aan het soepel, je bent jammer soepel.
0: Nee, maar het rookt zo heerlijk toch. Het rookt echt heerlijk.
1: Maar van waar kreeg je dan die geur?
0: Hoe? Die geur, toen kochten ze het bij een, ik weet niet welke winkel het meer was, maar er was wel een parfum te koop in Suriname.
1: Oké.
0: Dus daar kochten ze het, maar daarna zijn ze dan, ze hebben ze zelf gaan, moet het? Gaan importeren, dus na jaren.
1: Ja.
0: Maar er was wel een plek, dus in de tijd van in de 90er jaren, dan had je ook, denk ik, Patamaka of Victoria, dus die palmolie maakte enzovoorts.
1: Ja.
0: Dus daarmee maakten ze het toen.
1: Mm-hmm.
0: En toen het stopte, dan moesten ze anders, moet het een ander alternatief doen, om ze zoeken. Dus dat hebben ze ook gedaan. Dus het rook heerlijk, toch? Ik heb het nog steeds, maar ik ben was en ik weet dat als je zeep eet, het raar die dingen gaat doen. Dus ik doe
1: het niet meer. Je eet het niet meer,
0: toch? Nee, ik eet het niet meer. Ik eet het niet meer. Nee, maar het ruikt zo lekker, toch? Nee, maar ik eet het niet meer. Ja, dus dat was mijn eerste encounter. Mijn ouders ook. Ze waren in de 30 toen ze begonnen ermee. Dus eigenlijk militair begonnen ze ermee. En ze hebben het doorgebracht. Dus ze hebben leningen genomen ook.
1: Wow.
0: Een van de leningen wie bij God was een van ze. En daarna zijn ze verder gegaan. Dus hoe meer je groeit.
1: Mm.
0: Soms denkt men van, als je werkt met de bank, dan is het eigenlijk een, dus je bent
1: was een last.
0: Een last. Ja. Maar het is geen last. Het helpt je om naar een hoger niveau te komen.
1: Mm.
0: En dan had je door de jaren ook concurrenten. Dus ja, nu ja. nog steeds. Een van de concurrenten was, dus toen maakten ze bijvoorbeeld die staven zonder stempel, zonder etiket, niets.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen kwam de concurrent en hij bootste ons na.
1: Mm-hmm.
0: Bootste ons na. En we waren dan genoodzaakt ons te
1: upgraden.
0: Upgraden, dus we hadden een stempel.
1: Mm-hmm.
0: Onze stempel toen was een duif. Dus de merken die mijn vader had, of die we nog hebben hoor. Limbo Pumba, dat is schone duif.
1: Oké.
0: En schone duif, dat was zijn merk.
1: Ja.
0: En ik kwam zo in. Ik naar school, terwijl ik naar school ging, werkte ik ook.
1: Mm.
0: En mijn zus en mijn moeder starten, ik denk rond 2008, starten ze met sierzeepen.
1: Sierzeepen?
0: Ja, dus zeepen met een mooie vorm.
1: Oh, okay.
0: Bloemen, haartjes, verschillende vormpjes. Ik verkocht ook op school.
1: Mm.
0: Ik zat op Lico, dus ik verkocht een paar.
1: Ah, een echte businesswoman.
0: Ja, business. dus en we kwamen in 2008. En ik, nadat ik slaagde van Lico, ben ik dan fulltime.
1: Ja.
0: Ik ben gaan werken bij mijn ouders. Ik ging daarna naar IBW. S'avonds ging ik dan als goede morgens werkte ik. Ik was toen meer een soort voetenmeisje voor ze.
1: Mm-hmm.
0: En bijvoorbeeld zaken met internet en zo deed ik bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Internetbanking, et cetera. Dat deed ik. Administratie, et cetera, et cetera. En ook het maken van zeep.
1: Mm-hmm.
0: En in 2010 dan had mijn moeder het idee om ook badzeep te maken. Maar men ons veel vroeg, jullie hebben afwaszeepen, maar wat about badzeepen?
1: Ja.
0: Dus dan hebben mijn moeder en ik dan een ander merk gecreëerd. Dat was Hanse Pomba. Dat was mooie duif.
1: Oh.
0: Dat betekent mooie duif.
1: Uh-huh.
0: De duif was als symbool voor de religie.
1: Ja, alright.
0: En dan had je Limbo Pomba en Hanse Pomba.
1: Ja,
0: en dat waren badzeepen. We zijn gestart met andoelzeep. Dat was een soort knol waarmee ze baby's baden.
1: Okay.
0: Maar we hebben een zeep van gemaakt.
1: Mm.
0: Dat was in 2015.
1: Mm.
0: Dan hebben we ook deel genomen aan onze eerste beurs.
1: Mm.
0: Want we wilden altijd meer dan een jaar beurs. Maar ik dacht, we hebben alleen zeep. Dus die afwaszeepen.
1: Ja.
0: Dus we hebben ook meegedaan aan de beurs en toen begon het verder te groeien.
1: Mm-hmm.
0: We hebben dan een scala van een aantal zeepen. We waren echt een beetje enthousiast.
1: Mooi.
0: Maar we hebben turmeric, neem, dus de basiszeepen die men kent. Dus mm-hmm. Namen Salabriki, we hebben ook onze eigen versie. We waren een pijntor zeep. Dus die zeepen zijn goed tegen acidulatie van vlekken, eczeem.
1: Mm-hmm.
0: We hebben Salabriki zeep.
1: Mm-hmm.
0: Dus in 2010 kwam ik dan op het idee van, ik wil dan ook cosmetica. Dus ik heb online school heb ik dan dus geleerd hoe je dan cosmetica kan moet maken op een, op een hoger niveau, maar zo te noemen. En dan ben ik gestart 2020 tijdens COVID, ik kan me nog herinneren. Maar ik heb dat ik doe het op een laag pitje, met als je gaat groeien, dan moet je bepaalde keuzes maken. Toch, je merkt ook aan het materiaal die je hebt, je kan niet zoveel zeepen hebben. Ik moest ze dan, ik keek dan naar de bestsellers.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan heb ik die dan genomen om ze dan verder te pushen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, cosmetica heb ik dan gedaan. Dus dat hebben we wel. Maar wanneer we doen, we focussen ons nu dan gewoon even op die zeepen.
1: Oké.
0: Ja, het is heel leuk verhaal.
1: Ja.
0: En wat we ook doen is, we maken ook glycerine zeep voor ondernemers. Bijvoorbeeld die dat heel proces van het mengen van die olie, die natrium niet willen doen. Dan maken we een zeepbasis waar zij dan hun eigen parfum en dingen kunnen voegen. Ja, en dan maken ze dan hun eigen zeep. Dus eigenlijk een zeepbasis maken we en dan... Ik maak ook vloeibaar zeep. Dus ik maak echt alles.
1: Ik vind het helemaal allemaal zo mooi om te horen hoe het eigenlijk allemaal gestart is. Hoe je in contact bent gekomen met zeep zelf.
0: Ja.
1: En ook nog op een hele jonge leeftijd. 5 jaar was je toen je in contact kwam met zeep maken zelf. En dat ken je aan Sopo. Ik ben blij dat je geen zeep meer eet.
0: Nee.
1: Maar dat geeft dus aan dat het zo lekker ruikt. Maar dat is heel mooi. Met welke geur ben je gestart? Of zijn je ouders gestart?
0: Zo. Ze hadden toen een aantal geurtjes.
1: Wat was de eerste? Weet je dat?
0: Ik weet niet of ze luisteren hoor, maar ik hoop... ik denk een citroenachtige hoor.
1: Citroen.
0: Ja, een citroenachtige. Dus ze hadden citroen, ze hadden strawberry toen... Okay. Dus we hebben verschillende geurtjes.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het eerder een soort citroenachtig was.
1: Oké.
0: Ze zullen me verbeteren.
1: Citroen. Oké, lekker. Dus naar citroen of benjan?
0: Ja, ik denk dat was ja. Naar citroen.
1: Oh. Mm-hmm. Je dacht dat citroen cake was of zo?
0: Ik denk dat het ook een beetje ondeugend zijn was hoor. En het trok lekker en ik dacht van oké, laat me even proeven. Ik zag je dingen zo staan. Dus laat me even kijken hoe het proeft.
1: Ai boy. Mensen, voor degene die pas erbij zijn aangeschoven, welkom bij dit nieuw programma. Het is een nieuw programma. Behind the Business. En in dit geval is het Behind the Business van Mirjam. Wat is haar achternaam weer ook?
0: George.
1: Aboikoni. Mooi. En George is je getrouwde naam?
0: Ja, George is
1: mijn getrouwde. Mooi zo. We gaan even naar een music break. U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Blijf afgestemd. We zijn zo meteen weer terug.

0: Yes, we zijn weer terug live in de uitzending van 94.5 FM Radio Shalom. En het is momenteel 3:50. Welkom bij dit programma, dit mooie programma. Nieuw, splinternieuw. Voor het eerst in de ether gegooid. Het is, het programma heet Behind the Business. Ik moet nog even wennen aan de naam. Soms moet ik nog even twee keer nadenken als ik het moet uitspreken. Behind the Business. En in dit geval hebben wij als gast Miriam George Aboikoni. Goed uitgesproken?
1: Ja,
0: ja. Ja, oké, mooi zo. Ze is een ondernemer, onderneemster. Ze is directrice van Joab Global NV. En zij heeft zo'n beetje haar verhaal verteld over hoe het allemaal begon. Hoe zij in contact is gekomen met het maken van zeep. Het is een zeepbedrijf. Ze doen een aantal. Ze heeft ook verteld dat ze zeep heeft gegeten. Omdat het gewoon omdat het zo lekker ruikt. Ik kan me voorstellen. Het is, dit programma is er allemaal voor de ondernemers. Dus als u ondernemer bent en u wilt ook heel graag in gesprek zijn met ons. Het geeft u als het ware ruimte om een beetje uw business te promoten. We vragen er geen geld voor. Als u natuurlijk wilt een donatie wilt geven aan Radio Shalom, want we zijn een non-profit organization, dan mag u dat altijd doen. Dus welkom, meer dan welkom. Ja, maar we willen natuurlijk de ondernemers de gelegenheid geven om hun product te promoten. En jullie verhaal te vertellen hoe het allemaal is gestart. Ben je met veel begonnen? Ben je met weinig begonnen? Wat zijn de ups? Wat zijn de downs? Waarop moeten we letten als we willen ondernemen? En vandaag hebben we dus Miriam die zo'n beetje daarover heeft gesproken. We zijn er tot 10:30, dus nog een uurtje te gaan. U mag appen, u mag bellen. U mag appen op het nummer 8755358. Maar u mag ook bellen op het nummer 422-650. U mag vragen stellen over haar onderneming. Ja, onderneming. U mag vragen stellen omtrent adviezen misschien vragen. Ik weet het niet. Maar stuur gewoon even snel een bericht of bel even snel, zodat we dan samen kunnen praten hierover. Mooi zo. Nu even terug naar Miriam. Miriam, je hebt gesproken over hoe het allemaal is begonnen. Je was 5 jaar en je ouders zijn eigenlijk begonnen ermee. Ja. Het is een combinatienaam van je vader, no?
1: En mijn moeder.
0: En je moeder.
1: Yes.
0: En welk jaartal heb je het overgenomen?
1: 2024.
0: Dus nu al ongeveer 2 jaren.
1: Ja, 2 jaar.
0: Oké, dat is gewoon rechtstreeks van je ouders?
1: Ja, van mijn ouders.
0: Oké, en je vertelde ook dat je zussen hebt of broers?
1: Ja, 2 zussen en een broertje.
0: 2 zussen en een broertje, dus jullie een derde wang?
1: Ja, derde.
0: Oké, en waarom heb jij toch gezegd of hoe is dat eigenlijk allemaal aan toe gegaan? Dat je dat niet je broertje of niet je 2 zussen, maar dat Miriam.
1: Oké, ik gaf eerder aan dat ik na het slagen van Lyceum.
0: Ja.
1: Ik ben in dienst ben gegaan in het bedrijf.
0: Oké.
1: Okay. Ik word aangenomen eigenlijk als een administratief kracht in het begin. Mm-hmm. En daarna ben ik dan verder ook zeep gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond, ik heb mijn ouders zien zoeken, toch? En ik vond van, hey, ik wil het overnemen. Ik wil doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: Want ja, het is meestal zo dat je als kind gaat doen wat je wilt. Bijvoorbeeld, je hebt andere aspiraties.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vond het wel nodig. Mijn ouders hebben 4 kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Laat mij het doen. Mm-hmm. Als niemand het wil. Ik heb niet iets gevraagd als je anders wilde.
0: Oh. Oh.
1: Ik heb gehoord van, weet je niet, ik wil dan.
0: Oh, zo, okay.
1: Ik heb me dan daarna eerst.
0: Dus dat was meer een eigen initiatief.
1: Eigen initiatief.
0: Ja.
1: Ik wilde eerst dierenarts, ik wilde eerst leerkracht worden.
0: Eerst leerkracht. En nu ben je ook leerkracht?
1: Ja, eigenlijk. Ja, klopt. Toch? Maar toen, ik had een encounter in de 6e klas met de kleuters.
0: Oké.
1: En toen zei hij van, dit wordt het niet. Je vrouw, je gewoon, ik dacht, dit ga ik kennen, dus oké. Dan parkeer ik dit even. Daarna, op de Milo, wilde ik dierenarts worden. Okay. Maar ik weet niet waarom, want we hebben wel dieren gehad. Twee papegaaien. Maar nooit, ik weet niet waar het kwam.
0: Hou je punt even. Mirjam, we hebben een beller aan de lijn.
1: Oh, oké.
0: Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Tot wie spreken wij?
2: Tot Marlon.
0: Dag broeder Marlon, hoe gaat het met u?
2: Het gaat.
0: Ja, wat is uw vraag?
2: Oh, dat ik wel wat storing hoor.
0: Oh, u heeft een storing, no?
2: Jawel.
0: Wat voor storing heeft u?
2: Het gekraakt.
0: Oh, de uitzending kraakt, no?
2: Jawel.
0: Oké, dan ga ik het doorgeven. Aboen?
2: Is goed, broeder.
0: Oké, broeder Marlon, bless you. Oké, ja, dat was dus broeder Marlon die even wilde aangeven van hey, de uitzending kraakt een beetje. Onze verontschuldigingen, ik denk het even, het is een technische storing, waren daar net ook even uit de lucht. Dus onze verontschuldigingen daarvoor, de technici is hard bezig daarmee. Dus even geduld, yes, and thank you. Dus even terug naar Mirjam. Yeah.
1: Ja, dus ik wilde dan dierenarts worden, maar ik had niet ik had niet de juiste cijfers om naar een B te gaan. Dus toen heb je dat ook gehad.
0: Dus jij bent van de A?
1: Ik ben van de A.
0: Oké.
1: Ik was slecht in natuurkunde.
0: Ik ook. Ik ook. Natuurkunde, scheikunde, minaman.
1: Ja, dus
0: mijn hoofd werkt niet.
1: Later kreeg ik wel... inzicht voor scheikunde. Had ik het echt niet. Oké, dan ben ik naar A gegaan en daar was ik wel goed. Dus het is ook A, dan moet je bedrijfs...
0: economie.
1: Economie enzovoort. Dan ga ik dat doen. En toen linkte ik het dan ook aan het bedrijf van mijn ouders. Om ze dan zo eerst
0: te helpen.
1: Het was eerst helpen hoor.
0: Yeah.
1: Het was niet van ik kom overnemen. Nee, ik heb eerst geholpen. Ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt. En ze zagen mijn ambitie.
0: Ja.
1: Dus toen het erop neerkwam van, wie gaat overnemen, dan hoeft ze niet te denken aan veel. Dat is aan anderen. Ja. Maar ze dachten, Mirjam heeft het bewezen.
0: Ja.
1: Dus ik kreeg dan langzaamaan dan meer
0: verantwoordelijkheid.
1: En in 2020 werd ik manager, hebben ze me dan tot manager gemaakt, ops manager. En daarna was het ze zijn al 60 plus. Dus ze dachten van nu wordt het dan tijd dan om
0: over te dragen.
1: Over te dragen terwijl we er nog zijn.
0: Ja.
1: Dus ze zijn er nog.
0: Hoor. Ja, mooi.
1: Ze zijn er nog, dank de Heer daarvoor. En dan zo helpen ze me ook, ondersteunen ze me ook. Dus ze zijn de aandeelhouders. Dan moet ik ze dan wel
0: hun deel geven.
1: Hun deel geven of verantwoording afleggen.
0: Yeah.
1: En ze aangeven welke richting we gaan met het bedrijf. Dus dat is het. Ik heb altijd ervan gehoord. Ik vind van alles andere bevolkingsgroepen het kunnen doen.
0: Yeah.
1: Dat ze hun bedrijf overdragen aan hun kinderen en die kinderen capable zijn, waarom wij niet. Dus dat was mijn beweegreden hoor. Ze hebben geswoegd, het is gelukt.
0: Yeah.
1: We hebben heel veel kunnen doen, dus zijn het nu de tijd om het dan naar een hoger niveau te brengen. Ik denk global. We willen niet alleen in Suriname zijn, maar we hebben toch wel veel werk en een winkel om het dan naar daar te brengen. Maar het gaat wel.
0: Oké. En jullie exporteren al?
1: We exporteren nog. Niet in het groot. We posten wel pakketten voor mensen die dat nodig hebben. En we hebben ook nog een samenwerking met iemand in Nederland. Die voor ons distribueert. Maar we willen wel dan meer dan niks gaan.
0: Oké. Wat is jullie missie?
1: Onze missie is, dus we zijn meer gefocust op het maken van afwaszeepen, badzeepen, cosmetica, maar met een milieuvriendelijk aspect.
0: Oké.
1: Toch?
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Daarmee, oké. we maken onze, meer onze afwaszeepen,
0: mm-hmm.
1: maken we van gebruikte olie.
0: Oké. Okay.
1: Dus we hebben een programma. Ik heb het okay. laatste naam gegeven. Het is eigenlijk gewoon, ook gewoon begonnen
0: ja.
1: Door mijn moeder meer. Dus
0: ja.
1: Toen we hier olie hadden,
0: mm-hmm.
1: maakten ze dan zeepen van gebruikte olie. Dus ze verversen die olie. Er zijn manieren om dat te verversen.
0: Maar wat voor olie?
1: Bakolie.
0: Gewoon bakolie?
1: Ja, gewoon bakolie. Ja.
0: Serieus?
1: Bakolie van fastfoodbedrijven.
0: Oh, dan kopen jullie dat op?
1: Ja, maar ja, we kopen het op en dan verversen we het. En dan
0: oh, maken mooi.
1: We een zeep mee. Dus in plaats van dat je olie dan gooit in...
0: Weggooit in het in put.
1: Put.
0: Je vetput.
1: Je vetput of gewoon in het milieu dat
0: ja,
1: het
0: ja.
1: Vervuilt.
0: Ja.
1: Dan helpen we daarmee.
0: Wow.
1: We hebben contracten met een aantal bedrijven waar we het van ze krijgen. En dan maken we dan zeep mee.
0: En ze verkopen het voor jullie?
1: Ja, ze verkopen het of ze geven het gewoon. Dus,
0: oh, oké.
1: Okay. Ja, dus die relatie hebben we wel.
0: Oké.
1: Okay. En dan maken we dan een product van. Het is getest, het is goed getest.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een goed product.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil het nu gaan professionaliseren.
0: Ja.
1: Dus, vandaar ook de machines die ik laat halen.
0: Mm-hmm.
1: Om dat echt op een professionele manier te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is eigenlijk onze core als bedrijf.
0: Mm-hmm. Mooi.
1: Ja, maar die badtepen maken we wel met gewoon pure olie. Kokosolie, etc.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar niet dat die andere het niet goed is om te baden, hoor. Maar
0: ja.
1: Het is gewoon een perceptie van
0: ja.
1: Ja, de mensen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar we gaan ook daar als later meer daarop focussen.
0: Mm.
1: Maar voor nu is het echt gewoon afwaszeepen om schoon te maken.
0: Mm-hmm.
1: Potten schuren. Dus horen gaan met potten
0: schuren. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het werkt echt goed. Dus eigenlijk, ja. We zijn er al ongeveer, dit jaar zijn we 35 jaar.
0: Mooi, hè?
1: Dus we hebben dan...
0: heel mooi.
1: Ja, dus de ervaring ook erin. En ja... Dus ik ben daar later, dus dat is onze missie, is om kwalitatieve zeepen te maken om ook zo onze bijdrage te leveren om ons milieu ook schoon te houden. We hebben ook partnerschappen met hotels,
0: okay.
1: Turalica is een van ze, waar we van hun gebruikte olie hun handzeep maken.
0: Mm.
1: En dat zijn ook op hun kamers.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is het al zo een beetje voor ons.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Dus
0: het
1: is iets waarmee mijn moeder is gestart. Dus mm-hmm. Ik zei, ik kreeg het idee.
0: Ja.
1: En ik ben het later gaan professionaliseren. Want ik zei van, hey, het is milieuvriendelijk.
0: Ja, ja, ja.
1: We zetten dat toen niet echt op de voorgrond. Maar als je de vraag krijgt, voor als je een grant wilt. En ze vragen van, hey, wat is je unique selling point enzovoort. Dan moet je toch wel zeggen van, hey, dat doen we. En men is wel echt impressed hoor, dat we dat doen.
0: Ja,
1: dus dat is het zo'n beetje.
0: Mooi, mooi, mooi. Oké. Interessant. In het bedrijf heb je sowieso je ups en je downs. Mm. Hebben jullie dat gekend?
1: Ja, we hebben downs gekend en ook ups. Uh-huh. Ops is een grant die we hebben gehad.
0: Ja, ja.
1: Ops is dat dat we, welke ops hebben we nog? We hebben veel ops.
0: Het feit dat het nog draait 35 jaar
1: is een op. Is een op. Ops dat we samenwerkingen met bedrijven hebben gehad, grote bedrijven.
0: Ja.
1: Als kleine man, hoe kom je
0: daar? Ja, ja.
1: Toch? Dat zijn die ops. Op is ook dat, dus dat we er nog zijn. Op is ook dat we laatst hebben een soft launch gehad van onze eerste winkel, steepwinkel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is aan de Hoge Straat.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hadden daarvoor ook een shop, de Wakapassie, die is er nog. Op is dat mijn ouders het bedrijf kunnen overdragen aan mij. Is ook op. Down is dat je gaat concurrenten hebben, toch? En een lastige down is dat als men je nabootst en zo op de markt komt en eigenlijk wegslaat.
0: Mm-hmm.
1: In de markt.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: In 2024 zo. We hebben het als bedrijf, we hebben het op een laag pitje gehouden, maar in deze tijd moet je op de voorgrond zijn. Mm-hmm. In de zin van dat je bekend moet zijn, mm-hmm. toch? We hebben niet echt aan marketing gedaan, mm-hmm. maar het was meer gewoon mond-tot-mond reclame. Dus zo kennen ze ons. Maar we hebben ook gezien van, we need to be upfront. Men moet ons kennen. Mm-hmm. Dus men koopt de zeep, maar ze wisten niet dat het van ons was. Een Surinaams product, dus dat bleek later. Toch? Emma, ik zeg concurrentie, het kan een don't zijn, maar het geeft je wel ideeën om het beter te doen.
0: Juist,
1: toch?
0: Concurrentie is goed.
1: Is goed,
0: ja. Concurrentie is eigenlijk goed.
1: Het houdt je scherp, want het kan ook zijn dat we een beetje...
0: Ja, slabakken.
1: Slabakken van jou was in de aarde. Toch? Maar het heeft ons echt, echt behoorlijk geschud. Maar we hebben de heren.
0: Yeah.
1: En hij helpt ons en hij geeft ons inzicht. Mm-hmm. En als ondernemer maak je ook fouten. Mm-hmm. En uit je fouten leer je, mm-hmm. toch? En wat ik heb geleerd, schrijf ze op, zodat wanneer het weer goed gaat, dat je deze fouten niet meer maakt. Je kan vergeten. Dat waren de don'ts. Mm-hmm. Zo'n beetje. Ja, dus de don'ts meer concurrentie voor ons.
0: Oké, maar het was nooit een financiële down?
1: Financiële down hebben we wel gehad, maar dat is ondernemerschap, toch? Je gaat die down hebben.
0: Ja.
1: Soms heb je bijvoorbeeld niet voldoende financiën om grondstoffen te kopen. Mm-hmm. En een down is ook de koopkracht. Koers enzovoort. Dat alles maakt ook dat bepaalde dingen niet echt gaan. Maar er zijn manieren om eruit te komen. En ook als je mensen hebt die je geloven, dan gaat het wel. Ja.
0: Mooi. Oké, mooi. Het is momenteel 10:50. We hebben ongeveer nog 40 minuten. Ik ben in gesprek met Miriam George Aboikoni. Dit is het programma Behind the Business. In dit geval is het Behind the Business van Miriam. Joab Global NV. Het is een zeepbedrijf. En ze is hier bij Radio Shalom live in de uitzending om haar verhaal te vertellen. Maar ook te vertellen over het bedrijf, hoe het allemaal is gestart, hoe het allemaal loopt, wat de toekomst is van Joab Global NV. Als u ondernemer bent en u luistert, of u kent iemand die ondernemer is, laten ze in contact komen met ons, met Radio Shalom, om ook hun verhaal te vertellen. We vragen er geen geld voor, maar een donatie is altijd welkom. U krijgt de ruimte om uw product te verkopen. U krijgt de ruimte om uw product eigenlijk te promoten, om te vertellen hoe het allemaal is gestart. U hoort het ook aan Miriam, hoe interessant het ondernemen eigenlijk is, maar ook hoe intensief het ook allemaal kan zijn. Vooral als je concurrentie hebt en dat je scherp moet blijven, dat je consistent moet blijven. Want om dit soort dag, je hebt vandaag een lekker ruikende zeep en dan morgen, dat is meer, het is, heeft een hele andere geur, toch? Maar concurrentie is goed, zeg ik. Dus als u ondernemer bent, laat ons ook gewoon even weten. Op de maandag van 9 tot 10:30 wordt u dan in de gelegenheid gesteld om dan uw product eigenlijk te verkopen, te promoten, om uw verhaal te vertellen. Ik vind het altijd mooi als ondernemers hun verhaal vertellen. Het geeft meer waarde aan je product. Klopt. Van, dit is wat je ziet, maar het is wat er allemaal achter is. Ik moest door dit heen gaan, ik moest door dat heen gaan. Ik ben bankrupt, ik had geen geld meer. En dan nog 35 jaren later, de ADET. Welkom voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. En we hebben vandaag in de studio Miriam George Aboikoni, die vertelt over haar bedrijf. Zij is directrice van Joab Global NV. Weer terug naar Miriam. Miriam, hoe ziet de toekomst van Joab Global NV eruit over 10 jaar?
1: Zo. Over 10 jaar ziet het er... ze hebben al internationaal, we willen exporteren.
0: Ja.
1: Ik zie het bedrijf... met meer werknemers.
0: Okay.
1: Nu hebben we... mijn zussen werken ook erin. Mijn zussen werkt ook in het bedrijf. Zij
0: okay.
1: is nu onze ops manager. Het is eigenlijk een familiebedrijf, hoor. Dus
0: ja.
1: zo zijn we gestart.
0: Ja.
1: Maar door de jaren heen hebben we ook andere mensen erbij gebracht om, mm-hmm. Om ons te helpen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dus deze ops manager eigenlijk mijn tweede vrouw.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je mijn zwager, die doet de productie. Mijn broertje doet de sales. En dan heb ik ook mijn man, hij doet meer de technische zaken.
0: Mm, okay.
1: Website.
0: Ja. Maar hoe werkt dat? Ik ga eerlijk zeggen hoor, want ik heb voorheen gewerkt met familieleden.
1: Yeah.
0: Je bent een beetje bang om met familieleden te werken, omdat Temim Teki Wasan, daar moet ik je gewoon kunnen zeggen. Is dat wie dan? En het is niet altijd zo makkelijk.
1: Nee,
0: Het is makkelijker om iemand die... geen familielid of geen vriend van je is aan te spreken. Vind ik hoor.
1: Ja.
0: Omdat je gewoon die band dat je hebt met je broertje of met je broer of je zus of je tante, whoever, niet wilt schaden.
1: Ja, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar business is business.
1: Ja.
0: En wanneer geld erbij komt, kijk daar. Soms zie je die gedachte.
1: Ja, soms.
0: Maar hoe werkt dat bij jou?
1: Zo, het is... Oké. Laat me het goed zeggen, want ze luisteren. Het is leuk. Dit is de waarheid, ga ik zeggen. Het is leuk, uitdagend, soms stressend.
0: Ja.
1: My God. ja.
0: Mirjam, ik denk je doe zo lezen voor zat ook was aan.
1: Maar een plus ervan is, ik kan ze vertrouwen.
0: Oh ja.
1: Dat is okay. echt, want in business moet je mensen hebben die je vertrouwt.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En dat is mijn grootste plus.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is like minimum. Maar we krijgen het echt hoor. Like, we butt heads. We butt heads.
0: Mm-hmm.
1: Toch, met mijn ouders is het wat anders. Soms we butt heads ook hoor. Bijvoorbeeld soms. Ik vind soms dat ze een beetje ouderwets zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je komt met nieuwe ideeën, dan moet je zeggen,
0: ja.
1: Mijn ouders. Zij hebben ervaring. Dus ik heb geleerd dat je kan nieuwe ideetjes hebben, maar je moet het oude niet vergeten.
0: Dat is de basis.
1: Ze hebben wijsheid, toch? Ze hebben het meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus als je gewaarschuwd wordt,
0: mm-hmm.
1: dan moet je om luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik probeer, het was wel moeilijk in het begin, maar ik probeer die streep echt te trekken. Van, kijk hier ben ik Mirjam, je zusje of je zus.
0: Ja.
1: En hier ben ik je baas. Toch, maar moest wel, Mirjam weet hoe je praat. En zo zei ik van, Mirjam, ik moet je niet bieden om het te doen, doe het gewoon. Dus ik heb, we hebben echt die takkies, maar ik zie dat het gaat. Er is, hoe zeg je het? Kijk, als je een ding hebt, als je een idee hebt naar waar je naartoe wilt gaan en je ze goed kan uitleggen en ze het begrijpen, dan gaan ze mee.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik wel opgemerkt.
0: Yeah.
1: Dus het is plus bij ons is dat ik ze kan
0: vertrouwen.
1: Vertrouwen, dat heb ik ook niet overal en altijd, dat je je familie kan vertrouwen. Dat is het leven eenmaal, maar ik kan deze
0: wel vertrouwen.
1: En bij mij was het ook, ik kan soms een micromanager zijn.
0: Okay.
1: Dat heb ik ook opgemerkt, ik wil alles zelf doen.
0: Ja.
1: Want ik weet van hoe ik het doe.
0: Ja.
1: Dat was het begin toen ik pas directeur werd.
0: Ja.
1: Ik wilde alles zelf, want ik deed het allemaal.
0: Maar het gaat niet lukken, hè?
1: Het werd veel.
0: Ja, gaat niet lukken.
1: Het werd veel en zaken stagneerden.
0: Mm-hmm.
1: Dus moest ik toen overdragen.
0: Mm-hmm.
1: En
0: was een uitdaging.
1: Is een uitdaging. Want als ik ze iets wijs, ik leg ze uit en ze het anders doen, dan werd ik gelijk pissed.
0: Mm-hmm.
1: Come on, ik heb je alles.
0: Mm-hmm.
1: Doe het als ik je zeg.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook geleerd, geef ze de tijd om het ook zelf te doen.
0: Ja, to
1: om
0: adapt.
1: Het te ontdekken, ja. Adapt. En het kan zien dat hun manier toch wel beter is.
0: Ja.
1: Dus geef ze dan de tijd. Ik heb ook trainingen gehad, om hoe ik de grant heb gehad, kreeg ik ook trainingen. Van de mensen en ook een buitenlandse bedrijf.
0: Yeah.
1: Waar hij me echt heeft laten zitten. Het was wanneer? Laat maart. Mijn naam zit. Dit doe je niet meer. Geef het aan haar. Alles van me weggaan. Want ik wist eigenlijk ook niet hoe ik het moet dragen en laten. Toch wel because I love to make soap. En als je iets verkeerd doet, dan... Dus ik heb geleerd om het om aan ze over te dragen. Vooral mijn zus Antje en zij hebben het op haar beurt ook opgepakt.
0: Mm-hmm.
1: Ik had in het begin niet het idee dat ze het konden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze hebben me bewezen van, we kunnen het, laat ons het doen.
0: Yeah.
1: Dus het was een leermoment voor me om ook los te laten. En dat ik me kon focussen op andere zaken die een directeur moest doen. Dus het is uitdagend, maar het is leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je de balans kan vinden tussen familie en werk. Dus als ze het kunnen begrijpen ook. Want ik snap het wel. Van hier is het werk. Maar ik moest het wel bij hun aanbrengen. Van hier is het werk. En hier is het, het werk. En hier is het gezin.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Familie. En het gaat nu beter.
0: Yeah.
1: Toch? We groeien. We maken fouten. En we herstellen. Dus het gaat wel.
0: Oké.
1: Maar dan is ook de vraag, hoe werk je samen met je man? Mm. Dat is een van de dingen.
0: Ja. Dat zou ik je net vragen.
1: Die is ook, het is ook interessant, want ik moet hem ook opdrachten geven. Mm-hmm. Zoals hij het nu uitvoert, dan denk ik van, Nico, what is

0: Nee, maar het is wel een leuke. Dus we waren eerst vrienden voordat we trouwden.
1: Oké. Okay.
0: Dus we hebben die vriendschap wel.
1: Ja, ja.
0: Dat gedeelte. Maar ja, hij moet gewoon voor wat ik kan zeggen. Als hij luistert. Dat hij luistert. Moet gewoon doen. Nee, maar het is een leuke dynamiek. Als hij ideetjes heeft, luister ik ook naar zijn ideetjes. Mm-hmm. En we kunnen sparen van, dus het is wel leuk, omdat hij toch wel een apart karakter heeft. Hij is rustig, meer rustig.
1: Ja.
0: Ik ben de drukke. Hij is rustig, maar hij zet me wel op mijn plaats als ik...
1: Moet kunnen, moet kunnen.
0: Als ik een beetje te enthousiast ben, Nee, maar het is wel leuk. Leuk. En mijn zus, mijn zwager werkt, Dwight, hij werkt ook al lang. Hij werkt al, bijna 16 jaar.
1: Ja, 16 jaar.
0: 16 jaar werkt hij al. En dus mijn zus is van huis uit leerkracht. Mm-hmm. Maar ze moest wegens de gezondheidssituatie stoppen. En dan hebben we dan in dienst genomen.
1: Yeah.
0: En ze heeft zich echt, hoe zeg je het? Binnen no time. Je merkt gewoon op van Hini. She is de leader. Zij is mijn zus, maar is de leader. En ik kan er gewoon op een plek zetten. Mm-hmm. En ik ga weg en ik denk niet meer aan het bedrijf. En zij is bezig.
1: Okay.
0: Dus, en hun dynamiek is ook een interessante.
1: Mm-hmm.
0: Want soms is het echt, ik denk dat je ze hebt ontmoet, Dwight en Angelique Simon.
1: Oh, what?
0: Ja, zij zijn het.
1: What? Oh, zij zijn ook moeddocenten.
0: Ja, klopt. Ja, dus het is een leuk. Het is leuk.
1: Oké.
0: Dat weet je.
1: Ja, alright. Dwight en Angelique, leuke koppel.
0: Ja, dat is echt leuk. Dus... het is niet ieder kan het, maar ik dank de Heer dat we de genade hebben dat we het kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Want het, in de meeste gevallen soms hoor je van, een familiebedrijf is hoofdpijn.
1: Mm-hmm.
0: En het is dit en het is zo en het is zo. Maar wat ik heb ervaren, het is wel hoofdpijn, dat kan ik wel zeggen. Mm-hmm. Maar als je de juiste mensen hebt, als mijn mensen, dan gaat het wel lukken.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mooi. Ik ben blij dat het werkt. Het werkt niet overal.
0: Nee.
1: Het werkt niet overal. Het is een hele grote uitdaging om met familieleden te werken.
0: Ja.
1: Als het gaat om business, als het gaat om geldzaken. Moeilijk. Maar ik ben blij dat het wel werkt bij jou.
0: Ja.
1: Hoe zit het nu met de business? Gaat het wel? Jullie zitten nu in een op, hè? Vooral hoe jullie die grant hebben gehad. Wat is jullie volgende stap?
0: Die grant, we moeten de machines nog ontvangen. Ze zijn, nu zijn ze bij de maak in China.
1: Oké.
0: Okay. Misschien over 3 maanden moeten ze er zijn.
1: Oké.
0: Okay. We zijn in een op qua machines, maar qua verkoop, dus met de koopkrachtdaling en ook dat de concurrentie van de Chinezen.
1: Ja, dus dat zou eigenlijk mijn vraag zijn. Met de economie dat nu zich speelt in Suriname, hoe doen jullie dat?
0: Hoe moet ik het zeggen?
1: Hebben jullie een daal gemerkt?
0: Ja, er is een daal gemerkt. Dus die daal kwam dubbel. Met die Chinezen die ons eigenlijk van de markt sloegen.
1: Ja.
0: Want ze hebben ons dus even een beetje nagedaan.
1: Mm-hmm.
0: En ze zijn met veel dus andere kleuren gekomen. Dus wij zijn bijvoorbeeld, we hebben een crème zeep en een blauwe zeep.
1: Mm-hmm.
0: En ze zijn gekomen met roze, paars, groen, etc. En wat de klant ziet, toch? Het is mooi, ze gaan het kopen.
1: Ja.
0: Wat we nu wel merken is dat de kwaliteit spreekt.
1: Ja.
0: Die zeepen van die Chinezen smelten heel snel. Maar de onze blijven langer.
1: Wat
0: dus
1: langer.
0: Dat zie je dat men terugkomt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nadat ze die mooie hebben gebruikt. En maar wat we ook hadden, het was een zware concurrentie. Want wat die Chinezen deden, ze gaan naar andere Chinezen en zeggen van neem die zeep niet meer.
1: Oh.
0: Dus het is niet dat ze ons van de markt hebben geslagen in de zin dat we helemaal geen verkopen meer hadden. Maar wanneer ze bijvoorbeeld, 100 namen ze 10.
1: Ja. De dus, man boycott die was ook voor ze.

0: Ze hebben ons geboord. Het is verschrikkelijk.
1: Jong.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Dus ik dacht meer in de richting van gewoon concurrentie, maar dat is een boycott.
0: Boycott, ja. Dus dat was eigenlijk gewoon like.
1: Ja.
0: En op de koop toe was het een van onze wederverkopers.
1: Ja.
0: Die het deed. Maar ja, in Suriname word je niet beschermd als ondernemer. Men importeert van alles.
1: En je
0: merkt ook van er is veel zeep. Als je gaat naar die winkel, zeggen ze, ik heb veel, dus er is zoveel
1: Maar moeten we dan eigenlijk gaan promoten zo'n Surinaams product?
0: Precies, dus dat is wat we nu moeten doen, om te gaan promoten. Ik heb mijn plan al zo'n beetje uitgeschreven, maar financiën moet je hebben.
1: Ja.
0: Dus dat doen. Dus het gaat wel in een lift. Wij beginnen ook, wij zoeken ook andere manieren. Want kijk, we hebben staven, we hebben blokjes. Maar dan ga je kijken, wat wil de klant?
1: Wat wil hebben?
0: Dus we zitten dat nog even te onderzoeken.
1: Okay.
0: Maar we zijn al bezig met onze research. Mooi. En we hebben het al bijna af. Dus we komen wel met iets moois op de markt.
1: Ja.
0: We hebben nu onze eigen winkel, zodat men daar kan. Want dat had men eerst niet, want we verkochten alleen aan de Chinees of zij die die winkels.
1: Ja.
0: Maar nu hebben we onze eigen winkels, dus dat kan men bij ons verkopen. En dan hadden we ook een prijzenstrijd. Want zij kwamen met een lager of een hoger prijs, of dezelfde prijs. En ze verlaten het. Moesten wij het ook gaan
1: voeren. Ja. Waardoor je winsten ook omlaag gaan, ja.
0: Dat ook. En we zijn nu bij een stop. Dus we gaan niet lager. Dit is het.
1: Ja.
0: En zij gaan juist omhoog. Dus daar gaan het ook gaan. Waar zij... maar de Chinese verkopen ons type toch met dezelfde prijs. Dus het is echt een boycott. Ik hoor af aan die mensen horen, maar die boycott, hoe breed. Het is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar, net als wat ik al eerder zei, we hebben de heren en hij geeft ons de kracht en de inzicht om ook te manoeuvreren in deze, in deze periode. Maar we zijn wel in een lift. Dus waar het een beetje minder gaat, zie je dat er weer een positieve is om dan dit ding te komen.
1: Mooi.
0: Dus dat is het.
1: Oké, nou, helemaal mooi. Ik ben onder de indruk van het bedrijf en hoe het allemaal aan toe gaat, wat je allemaal hebt moeten meemaken om na 35 jaar nog steeds dit bedrijf in stand te houden.
0: Ja.
1: En ik geloof dat er grotere stappen gemaakt zullen worden, hogere niveaus bereikt zullen worden. Ik zeg altijd in de onderneming, the sky is the limit.
0: Ja.
1: Dus je kan zo hoog gaan. Maar het is echt gewoon volhouden verscherpen en aanscherpen en kijken waar je je kwaliteit nog meer omhoog kan brengen. Maar ego.
0: Ja, ik was nou ook even vergeten iets aan te geven. We zijn dan ook bezig met onze certificeringen. In de zin van, we bereiden ons voor daarop. Het is een toffe hap om te certificeren. Maar we doen alles om onze kwaliteit te behouden en ook te verbeteren ook. En ik denk over tien jaar wil ik wel dat we onze certificering hebben. Dat we misschien meer winkels moeten bekijken. De Surinamse markt is al een beetje verzadigd. Dus we moeten naar buiten kijken om te kijken wat we kunnen doen. Maar er zijn wel... er is wel een toekomst voor ons.
1: Ja.
0: Dat ken ik wel.
1: Oké, mooi. Awesome. We gaan even naar de reclamebreek. Na de reclamebreek komen we dan terug bij u. Tot zo.
2: De officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Zo, hier zijn we zijn terug weer live in de uitzending van Radio Shalom. En het is momenteel 16 over 10, kwart over 10. We hebben ongeveer iets minder dan een kwartiertje. Ja. We zijn er tot 10:30. Het is heel snel gegaan. Dit is een nieuw programma, splinter en gloednieuwe programma. Die in de ether gegooid is geworden vanmorgen. En we proberen dan, het is de bedoeling om elke maandag van 9:00 tot 10:30 dit mooie programma te presenteren aan u, waarbij ik de presentator ben. Het programma heet Behind the Business. Ja, en vandaag is het Behind the Business van Miriam George Aboikoni. En haar bedrijf heet Joab Global NV. Het is een bedrijf die zeep maakt, al 35 jaar dit jaar. Gefeliciteerd. Hebben jullie al een feestje gehouden?
1: Nee, het is in juli.
0: In juli? Oh, straks?
1: Juli, straks.
0: Oké, okay, wat gaan jullie doen voor feestje?
1: Even kijken wat we aan het doen. Maar ja. Ik denk wel dat we het gaan vieren.
0: Moet wel. 35 jaar. Ja, ja. Mooi zo. Ze heeft zo'n beetje gesproken. Haar verhaal verteld omtrent over het bedrijf. Hoe het allemaal is begonnen. Hoe zij eigenlijk heeft overgenomen in 2024. Wat was haar eerste ontmoeting met het maken van zeep. En hoe lekker haar zeep ruikt. Dat ze het zelf wilde opeten. Dat ga ik niet vergeten. van het heel gesprek. Dat ga ik sowieso niet vergeten. Ze heeft ook verteld dat het een family business is. En dat ze het samen met haar familie doet. Ze heeft ups en downs gekend. Downs zodanig dat concurrenten haar van de markt wilden wegvegen. Tot nu toe eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Maar de Heer aan onze zij. If God is before us, who can be against us? Zeg ik dus. Una frede srefi. En ik ben helemaal onder de indruk van onze zuster Miriam. Er zijn wat appjes binnengekomen. Dus ik wil ze even oplezen, Miriam. Ik kreeg een appje van Mariska. En ze zegt, waar zijn de zeeproducten te koop? Dus in de winkels.
1: In de winkels. Oké, okay, voor de badzeepen hebben we meer dus de drugstores.
0: Oké, okay, de drugstores.
1: Dat zijn Alice drugstores, okay. Ketmin, M. Umar, Bramach, Gemeenlandsweg. Ja. Sorry. En dan voor onze eigen shops, we zijn de Wakapasi, Prasara 1.
0: Oh, okay.
1: En nu hebben we onze winkel aan de Hoge Straat 20,
0: okay.
1: Waar de PL eindhouden. En voor de blokzeepen, die hebben we in meerdere winkels.
0: Okay.
1: We hebben Zonders Mega Plaza, we hebben Lean Supermarkt. Ga je onze blokzeepen zien. We hebben ongeveer in meer dan 200 winkels.
0: Mooi, hè?
1: Als heb je dus mijn nummer, ga je even doorgeven?
0: Tuurlijk.
1: Mijn app, dan ga ik even kijken in welke buurt zij is.
0: Okay.
1: Ons nummer is 87-97-165.
0: Nog een keer?
1: 87-97-165.
0: Oké.
1: Okay. En dan als u me een appje stuurt, dan ga ik u even kijken in welke buurt zij is. En dan kan ik het dan...
0: Oké, mooi. Dus mevrouw Mariska, of zuster Mariska, u heeft u dan antwoord gehad op uw vraag. Even kijken of ik een andere appje... Ja, goedemorgen broeder Ian en zuster Mirjam. Complimenten voor uw ondernemerschap en drive.
1: Dank u wel.

0: Welke zaken in Suus en de Zeepen te koop? Dat hebben we ook al beantwoord. Succes verder en groet van zuster Angela.
1: Oh, dankjewel zuster Angela.
0: Mooi zo. Ja, dus dat waren de twee vragen. Als u nog meer vragen heeft, mag u dat even snel sturen naar het nummer 8755358. Maar u mag ook bellen naar het nummer 422-650. Ja? Oké, Angela, nog een vraagje. Angela, sorry.
1: Mirjam.
0: Sorry, Mirjam, nog een vraag. Als je je ouders iets mocht zeggen, toch? Omtrent de business, laat me het zo zeggen. Wat voor advies zou je je ouders geven 35 jaar terug? Waarop zouden ze moeten letten? Als je terug in de tijd mocht gaan.
1: Dat ze niet bang hoefde te zijn voor naamsbekendheid.
0: Oké. Okay.
1: Toch dat ze meer, dus niet alleen mond tot mond, maar dat ze ook misschien hadden geïnvesteerd in die marketing.
0: Mm. Dat daar hebben ze iets minder aan gedaan.
1: Het was gewoon op laag niveau. Ik begrijp wel waarom ze dat deden.
0: Ja.
1: Omdat we alles met de hand deden.
0: Oké.
1: Okay. Misschien nog doen hoor.
0: Ja.
1: Alles met de hand en wil je bijvoorbeeld niet aan de vraag zouden kunnen voldoen.
0: Ja.
1: Maar het maakt eigenlijk niet uit. Dat men gewoon wist dat wij het waren.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat ze dat deden. Dat is het enige wat ik kan zo zeggen. Want de rest hebben ze wel goed gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Alleen vond ik wel dat ze...
0: De
1: marketing meer.
0: Ja, maar denk je misschien dat de tijd een rol heeft gespeeld?
1: De tijd heeft wel een rol gespeeld.
0: Want nu met social media is het heel erg makkelijk.
1: Ja, toen ter tijd... Ja, maar met de middelen die ze hadden, konden ze het ook niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik het heb over misschien na 10 of 20 jaar,
0: mm-hmm.
1: dan zou dat wel kunnen.
0: Okay,
1: ja, dus
0: okay.
1: Niet in het begin, dus dat hadden ze wel.
0: Ja.
1: Maar na 20 jaar, dan mocht je wel meer bekend zijn. Dus daaraan gewerkt. Want toen dat ik terugkeek, hadden ze de middelen wel toen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dus dat,
0: Oké.
1: Okay. Mm, nee, dat. Maar de rest hebben we het goed gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Heel veel durf.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik bijvoorbeeld niet heb. Want mijn vader stond bij de winkels aan de Saramagstraat.
0: Mm-hmm.
1: Voor de winkels. En hij had een staaf siep. En hij had sopo. Ik ga niet doen.
0: Ja, ja. Maar dat is echt die ouderwetse manier van... Ja, ja, ja.
1: Precies. Ik heb die verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Nee. En dat is zelf nat werd gemaakt door die Chinezen. Van, ga weg.
0: Wat?
1: En hij moest rennen voor de politie. Want je weet toch, zo kwamen die mensen, de straatventers, weghalen van de plekken. Dus dat heeft hij gedaan. Dus ik ben hem dankbaar dat hij dat deed.
0: Hij heeft
1: eigenlijk helemaal geen shing om zo te gaan. Hij heeft het gewoon gedaan omdat hij een doel had. Dus ik ben hem echt dankbaar daarvoor. Want ik? Nee.
0: You know what it was on that day.
1: Ik ben eigenlijk, ik weet niet als u het heeft opgemerkt.
0: Uh-huh.
1: Dit is uit mijn
0: comfortzone stappen.
1: Ik hoop van zingen. Mm-hmm. Als je me zingen, ga ik zingen. Maar dan moet ik praten, ben ik lekker. Omdat ik ook een stutter heb. Nu ben ik eigenlijk heel goed. Voorheen, ik sprak gewoon niet. Ik wilde niet. En het grappige is van, God heeft me een... Dus ik zie mezelf als een introvert, maar hij heeft me een extraverte bediening
0: gegeven. Ja.
1: En ook met het bedrijf, ik moet lui gaan praten enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik merk wel op dat als men me hoort, dat ze... ik heb geen nooit negatieve opmerkingen gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze zien me altijd als van, ik ben dapper.
0: Ja. Toch, ja, vind ik ook.
1: Ik ga ervoor enzovoort. Ja. Maar wanneer ik het zelf ben, denk ik, die bedoel ik dit niet.
0: Ja,
1: maar het is wel leuk. Ik zie het stappen uit je
0: comfortzone
1: maakt me ook zelfverzekerder.
0: Ja.
1: Ook.
0: Ja. Ja.
1: Want ik zou het echt, als je Mirjam van 15 jaar dit zo zien doen. Zelf bij het zingen, je weet als je zang niet doet, dan moet je dan praten. Zo,
0: bemoedigen. Ik was, mensen aansporen.
1: Goedemorgen. Of
0: zuster. En dan begin je gelijk.
1: Zingen. ik ga echt geen lange toren. Nee, maar ik heb een steeds hoor. Ik vind ook persoonlijk dat je niet heel veel moet praten tegen de zangdienst. Het gaat niet daarover.
0: Klap,
1: toch?
0: Ja,
1: het gaat om dat je Gods hart met het hart van de mensen wilt connecten. Dus je moet te veel gaan praten. Het gaat niet om jou.
0: Ja, klopt.
1: Toch? Maar dat is mijn ding hoor. Maar uit mijn comfortzone stappen. En dat heb ik ook aan. Als je onderneemt, ga je uit je comfortzone moeten stappen. Als je wil dat je bedrijf moet groeien. En ik heb het gedaan. Soms heb ik gehuild natuurlijk. Ugh, God. Toch? Yeah. En ook meer het gevoel van het hebben van die stotter als een last. Toch?
0: Mm.
1: Want als je puber, dan komt het. Alles gaat in elkaar
0: zien
1: en zo. En ik houd haker voor God toen van heren. Dus een keertje gaf mijn moeder een bemoediging. Zitten van, lees deze twee teksten. Het was in Exodus over Mozes. En de andere was bij dingen. Weet hij, Paulus. Die doorn die hij hier in het vlees. En hij heeft pad tot de heren. Haal het weg en zo heren. Zeg, mijn genade is je genoeg.
0: Je genoeg,
1: En bij Mozes totdat dat heet dat Aaron voor hem moest zijn. Dus, en als je naar deze twee mannen kijkt, dwars door al hun tekortkomingen, hebben ze hun doel bereikt.
0: Ja. Klopt.
1: Toch, dus en dat gaf mijn moeder me een dag. En ik ben gaan lezen. En toen dacht van, heren, ik ben anders gaan bidden. Ik zie het niet meer als een straf. Of als een ding van, ik kan niets doen. Maar ik ben ermee gaan leren leven. Ja. En ook, ik ben ook naar de logopedist geweest, maar ik was te oud ervoor.
0: Oh, okay.
1: En ik dacht van, och, ik moet zelf vooruit komen. Dus af en toe als ik zenuwachtig ben, dan kan ik nog een beetje een hakkel horen. Als ik overexcited ben, dan kan ik ook een hakkel horen. Maar het enige wat ik niet heb als ik boos ben, dan hakkel ik niet. Dat vind ik vreemd. Als ik boos ben, niet.
0: Serieus?
1: Maar ik zie wanneer ik mis moet doen, dus...
0: Ja.
1: Maar ik ben niet meer zo vaak boos. Dank je. Maar nee, het is een journey. En ja... Ik ben gewoon verstaan gaan en God wil doen. Dat doe ik.
0: Oké. Het is momenteel 3:30. We zijn bijna aan het eind gekomen. Ik wil je nog even in de gelegenheid stellen om een boodschap te geven aan de mensen die willen ondernemen, maar durven nog niet. Wat is je boodschap aan hun?
1: Mijn boodschap is, let niet op je omstandigheden. Als je geroepen voor voelt als de Heer je het heeft op je hart heeft gezet, ga ervoor. Je mag groot denken, maar je moet wel realistisch zijn. Toch? Begin met wat je hebt. Ga je ze zelf niet zomaar in de schulden zetten. Maar plan goed. Toch? Je leest ook in de Bijbel. Je moet je zaken goed plannen. Je moet niet... hoe zeg je het? Je moet niet boven je voegen leven. Plan goed en ga ervoor. Maak kleine stappen. Wees er trots op. Soms kijk je alleen naar het negatieve, maar kijk ook naar het positieve. En dank de Heer elke dag voor de genade die Hij je geeft. Maar staat, wacht niet op een, er is nooit een juist moment om te beginnen. Begin en dan zie je waar waar de Heer je leidt. Kijk ook, lees ook veel en kijk ook naar ervaringen van anderen. Je hoeft het wil niet opnieuw uit te vinden. Bijvoorbeeld hoe mijn ouders het hebben gedaan, voordat ze hebben gemaakt, ga ik niet maken. Omdat ik wil zelf maar ik leer van wat ze hebben gedaan en ik probeer dan anders te doen. Heb geloof in jezelf. Je gaat mensen hebben die kunnen. Er zijn gewoon slechte mensen in de wereld. Maar er zijn wel ook goede mensen. Je moet goed kijken wie de mensen zijn. Bid, vraag de Heer voor wijsheid. En mocht het zijn dat je zo'n slecht persoon op je pad krijgt, wees op je kievieven, wees alert. Let niet op mooie woorden, toch? Wees gewoon alert. En laat de Heer je leiden om de juiste keuzes te maken. Er gaan downs zijn, eerlijk, er gaan downs zijn. Laat niemand je iets anders vertellen, maar blijf niet daar. Je gaat falen. Toch, maar blijf niet daar, sta op en ga verder. Dus, maar bescherm jezelf vooral voor de hoe zeg je het, de negatieve mensen om ze zo
0: te noemen.
1: Bescherm jezelf en focus je op het positieve.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik dank je wel, Mirjam. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van dit mooie programma. Behind the Business van Mirjam. Vandaag. Het is een nieuw programma. Een programma waarbij wij ondernemers in de gelegenheid stellen om te vertellen over hun product, over hun onderneming. Jullie mogen bellen of appen. Als jullie ook zo'n conversatie willen aangaan. Om je onderneming, om je business eigenlijk bekendheid te geven. We vragen er geen geld voor, nogmaals. Heb ik ook aangehaald. Maar een donatie is altijd welkom. Ik dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Ik dank u wel voor het luisteren naar dit mooie programma. Straks om 1 uur ben ik weer live in de uitzending. Dus blijft u maar afgestemd op 94.5 FM. Uw dagelijkse inspiratie. Vandaag was ik uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Behind the Business. Ik zeg groetjes. Tot de volgende keer. Bye bye en ciao ciao.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen.

komend half uurtje bij elkaar. God is zo goed en zeer te prijzen. Nou, we horen zoveel dingen, hè? Zoveel geruchten van virussen die rondgaan. En deze is zo gevaarlijk, want je weet niet wanneer je besmet bent en dan is er plotseling een einde. Dus er zijn ook zoveel namen, vreemde namen. Deze dingen beangstigen mensen. En het vreemde is dat die dingen op schepen ontdekt worden en dan worden die schepen aan wal gebracht om die mensen op te vangen. Dus op zo'n manier verspreidt het virus zich over de hele wereld gewoon heel gemakkelijk. Er is een plan erachter, een duivelsplan. Laten we bidden dat de Heer ons beschermt. En in Joel staat er: al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. U die luistert, scroll niet verder, ga niet verder, zoek niet verder naar een ander radiostation. Blijf hier afgestemd. Want de Heer heeft gezegd dat wanneer deze dingen komen, het einde er nog niet is. Dat wil zeggen dat we nog lang in deze dingen gaan blijven, maar we moeten de naam des Heeren aanroepen om behouden te worden. Geen enkele andere naam zal jou behouden. Dus vertrouw op de Heere God, de Heere Jezus, die het reddingsplan in zijn handen heeft. Hij is de God der goden. Hij is de koning der koningen. Geen andere God gaat jou kunnen helpen dan de Heere Jezus. Dus roep de naam van Jezus aan en je zal behouden worden. Dus ik wil u een verhaal vertellen. Kent u dat verhaal van Pikin Todo en Pikin Snikki? Nou, laten we daarmee beginnen. Pikin Todo en Pikin Snikki waren twee goeie maatjes. Ze waren beste vrienden. En elke dag speelden ze met elkaar. En ze speelden ook nog de hele dag met elkaar. En voordat ze uit huis gingen, vroegen ze aan hun moeders, Pikin Todo, zei aan zijn moeder: ma, zet broodjes in mijn tas, want ik ga spelen met Pikin Snikki. En Pikin Snikki deed hetzelfde. Hij ging naar zijn moeder 's morgens en zei: ma, zet broodjes in mijn tas, want ik ga spelen met Pikin Todo. En zo ging het elke dag. Elke dag speelden deze vriendjes met elkaar. Ze waren zo, ze waren echte matties. Ze waren de beste matties ooit. En elke dag ging het zo door. Dus wanneer ze dan moe waren, dan zaten ze en dan aten ze hun broodjes en dan speelden ze verder. En dan rustten ze weer uit, aten hun broodjes en ze gingen dan weer verder. Dat was het dus met Pikin Todo en Pikin Snikki. Maar op een dag zei die moeder, Pikin Snikki ging naar zijn moeder in de ochtend en hij zei: ma, zet broodjes voor me, want ik ga spelen met Pikin Todo. En die moeder van Pikin Snikki keek met bepaalde ogen naar hem. En ze zei: jij speelt met je voedsel. En hij zei: hoezo? Hoe bedoel je, ma? Toen zei ze: kijk maar naar Pikin Todo. Jij speelt met je voedsel, dus ik geef je geen broodjes mee vandaag. En hij keek toen met andere ogen naar zijn maatje. Zijn maatje was zijn maatje niet meer. Zijn maatje was zijn slachtoffer geworden. En hij keek met andere ogen naar zijn maatje. En hij dacht: oh, dat ziet er zo sappig uit. Heerlijk. Oh ja, mama heeft gelijk. Ik heb echt een biggie smaak die mama dingen vertelt. Die me vertelt waarop ik moet letten. En hij begon te likken baarden. Hij begon te smikken smakken. En hij dacht: als ik deze vind, vandaag is het zijn laatste dag. En Pikin Todo, die van niets wist, die ging naar zijn moeder. En die moeder zei, en hij zei tegen zijn moeder: ma, zet broodjes voor me klaar, want ik ga spelen met Pikin Snikki, mijn vriend. En die moeder, die keek naar haar zoon. En ze zei: mijn zoon, je bent het voedsel

van je vriend. Dus ga vanaf vandaag niet meer met hem spelen. En hij zei van, oh, echt? Maar hij geloofde die moeder echt. Dus dat is ook belangrijk, hè? Dat de kinderen luisteren naar de ouders. En wij naar onze hemelse vader. Hij keek naar het huis van Pikin Snikki. En hij zei, oh, als ik vandaag ga, ben ik geleverd. Hij ervoor het gewoon dat het zijn laatste dag zou zijn en dat hij geteld zou zijn. Dus hij ging niet. En hij hoorde Pikin Snikki roepen en roepen, Pikin Toddo, gaan we spelen? Kom dan, we gaan toch spelen? We gaan samen weer gezellig spelen, kom dan, kom je niet? En Pikin Toddo die antwoordde maar niet. En Pikin Snikki die bleef maar roepen en roepen. En hij zei zo lief met zijn liefste stem. Oh, mijn beste maatje, kom je met me spelen? Pikin Toddo, je bent mijn beste, allerbeste maatje. Kom dan, ik wacht op je. We gaan weer elle spelen, toch? Oh, het is zo gezellig. En schuiltje, weet je nog? Jij mag als eerst gaan schuilen vandaag. En Pikin Toddo, die antwoordde en hij zei, ik heb ook mijn bigisma die me alles vertelt. Dat was alles wat hij zei. En Pikin Snikki heeft niet meer geroepen, want hij wist wat de ander ook wist. Dus daar was de vriendschap afgelopen. En je ziet in dit verhaal dus, dat je geen vrienden kan hebben. Want het ene moment kijken ze zo naar je, met liefdesogen. En het andere moment kijken ze met vijandelijke ogen. Omdat er een ander motief is in het hart. Dus in de Bijbel staat het er ook. Er staat dat je vervloekt bent als je op een mens bouwt. Als je op een mens vertrouwt, ben je vervloekt. Dat staat in Jeremia 17, vers 5. En het is goed als we het samen lezen. Omdat het het woord van God is. Ik lees uit de herziene statenvertaling. En daar staat. Op die dag. Even hoor. Even de juiste tekst zoeken. Als het Jeremia 17 vers 5 is of niet. Ja, dat is het inderdaad. Maar ik had Jesaja voor me. Waardoor het dus, ik dacht van, hé, dit klopt niet. Maar het is inderdaad in Jeremia 17 vers 5. En in de herziene statenvertaling staat er, zo zegt de Heere. Zie je, God zegt het. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Ja, dus je moet volkomen vertrouwen op de Heere. Hij gaat bijvoorbeeld iemand op je pad brengen. Maar niet iedereen die op je pad komt is door de Heere gestuurd. Dus blijf op de Heere vertrouwen. Als je merkt dat je vertrouwen op een mens meer wordt dan je vertrouwen op de Heere, dan moet je dat een halt toeroepen. Ja? En ook in de richting waar je vertrouwt. Want sommige dingen zijn niet overeenkomstig het woord. Of jij weet van, hey, God wil niet dat je met deze persoon een relatie hebt. In welke zin dan ook. Dus jij moet ook, God spreekt tot ons in onze innerlijk. In ons hart. Hij overtuigt ons. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En hij gaat je overtuigen dat wat je daar doet is niet zijn wil voor jou. Dus het kan iemand voor iemand anders zijn, maar niet voor jou. En ook als jouw vertrouwen op de Heer afneemt en je steeds meer en meer dan op die mensen gaat vertrouwen en zeggen van, oh, die persoon daar gaat me echt helpen, want dan ga door zinning. Maar is je vertrouwen gaan verslappen op de Heere, dan zie je ook dat het ook goed mis kan gaan. Omdat dat motief van die persoon was nooit om jou te helpen. Maar God had die persoon de opdracht gegeven om jou te helpen. Net als de koningen die zeiden om Jeruzalem en de tempel te bouwen. Terwijl ze allemaal heidense koningen waren. Het was God die hun hart bewilligde en bewerkte. Dus vertrouw niet op een mens en laat de Heilige Geest
je tonen waar je op hem vertrouwt of niet. Want dat is heel belangrijk. Ons hart moet niet bedoezeld worden. Maar God is goed. Wij zijn vrouwen. We hebben altijd zoveel aan ons hoofd en we zoeken altijd oplossingen voor zoveel dingen. En dan als het niet de kinderen zijn, is het de man. Als het de man niet is, is het je werk. Als het je werk en je collega's niet is, dan zijn het misschien weer andere sociale dingen die je doet. Wij vrouwen zijn altijd zoveel bezig en soms lijkt het alsof je niet gewaardeerd bent. Maar God ziet alles. Hij ziet alles. Zodra je het doet in vertrouwen op de Heere, dan is het oké. Het is bijvoorbeeld ook Moederdag geweest. En ieder die Moederdag heeft gevierd op een geweldige wijze voelt zich zo geapprecieerd. En zo, het is zo leuk wanneer ze stiekem iets hebben georganiseerd voor je. Maar je hebt ook moeders die... de kinderen zijn misschien niet eens in het land. Je hebt moeders die kinderen hebben die hun eigen gezin hebben. Die willen Moederdag vieren met hun kinderen. Dus, of die kinderen willen met hun moeders die een oudere moeder hebben, Moederdag vieren en gaan naar uit. Het lijkt net alsof die kinderen je niet nodig hebben. Dus je voelt je zo niet meer, misschien niet belangrijk of niet, ze hebben je niet meer nodig. Oh ja, ze hebben je wel nodig. Voel je niet eenzaam. De Heere is daar altijd. Hij is er altijd voor jou. Dus je bent altijd nodig in het Koninkrijk des Heeren. Want die ene taak heb je al volbracht. Zie het niet als een eenzame periode wanneer je een moederdag of een wat voor dag doorbrengt. En het is niet als hoe je gewend bent. Je bent in een andere shift, mijn lieve vrouwen. Je bent in een andere... mode terechtgekomen in een andere ander tijdstip van je leven, waarbij je kan zien van, oh wauw, de Heer heeft me vrijgemaakt om die andere dingen te doen die ik moet doen. Dus voel je niet vergeten. De Heer zegt ook in Jesaja 45, als ik het goed heb, of 42. Ik heb die tekst niet voor me, maar er staat: jij zal niet vergeten worden door mij. Ja? Dus mijn lieve vrouwen, dat was onze inleiding. Of dat eerste gedeelte voor onze music break in Vrouwen Vandaag. U mag nu luisteren naar een geweldig lied. En we zijn dan daarna weer terug bij elkaar. Tot zo.

0: Ja, we zijn er weer in Vrouw Vandaag. Dit is het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. We zijn terug na de music break. En zij die er nu pas bij zijn, u bent ook een heel erg welkom. Ga niet verder scrollen, want dit is een vrouwenpraat. Zo leuk, hè? We hebben altijd veel te vertellen. Vrouwen hebben zoveel te vertellen. En waarover ik het vandaag wil hebben, is de goede en getrouwe slaaf. Ja. De Heere Jezus had een heel mooie gelijkenis gegeven. Maar ik wil even beginnen met onszelf. Enige jaren geleden sprak ik met een lief zustertje die al een kindje had. Ik kende haar van toen ze nog op school zat. Daarna is ze volwassen geworden. Ze had er een relatie of ze was getrouwd en ze had een kindje. En ze sprak met me en zei van, nou, ik dacht echt dat de Heer Jezus terug zou komen voordat ik een kind, dat ik nooit een kind zou hebben. Ik dacht echt dat toen ik klein was, dat de Heer Jezus al terug zou komen. En vele mensen hebben ook die gedachte, dat wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat het nu is. Kijk naar de tekenen destijds. Kijk naar de aanwijzingen van de Heere in Matthäus. Matthäus 24 en 25. 24, 23, 24, 25. Lees die hoofdstukken heel goed door. Vergelijk het met openbaringen. En zie dat we nog lang niet daar zijn. Niet nog lang niet. God eigenlijk, hij rekt de tijd door voor genade. Hij geeft genade. Maar waarover het gaat is, zit jij te wachten? Zit jij als het ware te zitten en te zeggen, oh, de Heere komt terug. Dus ik ga niet meer hiermee beginnen, want het is zomaar, het is van niemendal. De Heere komt terug, dus ik hoef het niet te doen. En een omdat je denkt van, de Heer komt anytime. Dus, dan ben ik ready. Want dan zit ik en dan wacht ik op de Heer. Je hebt ook mensen die zeggen, oh yes Lord, kom snel, kom snel. Ja, kom snel. Maar wat about die zielen die nog niet gered zijn? Wat about zij die opgegroeid zijn in iets, in een overtuiging? En ze hebben niet eens door dat er een reddende Christus is. Sommigen horen het, maar voor hun, omdat ze het van huis uit hebben geleerd, dan is het, oh ja, het is oké. Ik dien Christus door deze dingen, ik dien God. Voor hun is het God. Ja, als je overtuigd bent in iets, dan zie je alles als God. Maar wanneer de Heere persoonlijk bij je komt, dat is door iemand die getuigt tegenover jou, die jou vertelt dat Jezus aan het kruis is gestorven en hij jouw ziel gered heeft, dan is daar eigenlijk dat reddingswerk begonnen. Pardon. Dus dat gezegde van, ja Heere, kom snel, laten we gered zijn uit deze noden, uit wat er hier allemaal gebeurt. Deze wereld is overvloekt. Er is gebeurd zoveel dingen en het leven is zo moeilijk aan het worden. Kijk, nu is er een pandemic op de komst misschien. En we willen dat niet, we bidden er tegen, we komen op er tegen. Dus dan zie je dat er een heleboel dingen zijn die mensen zeggen en willen dat er gebeurt. Maar er zijn nog zielen die gered moeten worden. Ze hebben 1 of 2 keer gehoord. Maar misschien moeten ze het een derde keer van jou horen. En daar raken ze dan overtuigd. Oké, maar ik heb het dus over ons. Als we nou iets moeten doen, dan moeten we dat in gehoorzaamheid doen. Al zou het maar 1 dag duren. Al zou het maar 1 uurtje duren. In gehoorzaamheid. Doe het. Ga door ermee. De Heere komt anytime. Of we gaan anytime dood. Dus we moeten doorgaan. We moeten met de Heere doorgaan. Hij is de planner. Hij is de businessman. Hij is net als het in Noach. In de tijd van Noach. De mensen huwden. Ze aten en dronken. Ze kochten en verkochten. En opeens kwam er een vloed. Dat alles heeft weggevaagd. Zo gaat de Heer Jezus terugkomen en alles gaat stoppen. Maar terwijl hij komende is, zijn wij aan het huwen en aan het ten huwelijk nemen. We zijn aan het eten en het drinken. We zijn aan het kopen en verkopen. Maar we moeten dat in de Heere doen. Ben je bereid om die dingen los te laten? Ben je bereid om die dingen die God jou gegeven heeft, om ze vaarwel te zeggen? Ben je bereid of ben je voorbereid om te zeggen, oh Jezus, kom, deze dingen ga ik niet vasthouden hier. Het gaat de eeuwigheidswaarde hebben in de hemel, omdat ik gehoorzaam ben geweest. Dat zijn die dingen die in de hemel blijven, die gehoorzaamheid, dat heilig leven, dat leven dat je leidt met Christus. In heiligheid. Die dingen blijven. Dus ga niet zitten. En ga niet zeggen. De Heer komt terug. Dus hij heeft me eigenlijk wel gezegd om dit te doen. Maar omdat hij terugkomt. Ik ga echt niet zoveel geld erin stoppen. En zo. Zoveel moeite. En daarna 2 dagen is hij terug. Nee. Gewoon gehoorzamen. Laten we lezen wat de Heer zegt in Matteüs 25. Ja, in vers 14 tot en met 29 praat de Heer over de talenten. En hij had het dus over 3 mensen. Iemand ging naar het buitenland en hij had aan 3 mensen, zijn slaven, had hij hun zijn bezittingen toevertrouwd. En hij gaf 5 om 2 om 1 talent. Die talenten, als je ze uitdrukt in geld, is dat heel veel waard. Is meer dan 1 miljoen waard. En dus kan je zeggen, die ene die 1 talent had gehad, had genoeg gehad om te investeren in iets. Maar dan staat er, want we hebben gezien in het verhaal, dat die ene met 1 talent het had begraven. En hij zegt, omdat hij een slechte meester is en hij bang was voor wat hij zou zeggen als het mis zou gaan, dat hij dan hem dan liever zijn bezit teruggeeft. En toen heeft de Heer tegen die persoon gezegd, tegen die ene talent had gezegd, zei hij, slechte, in vers 26, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Dus je ziet, van je kan toch iets doen. Maar tegen die andere in vers 21 zei hij, goed gedaan, goede en getrouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Dus die 5 talenten waren veel in onze ogen. Meer dan 5 miljoen of 5 miljard, we moeten even kijken hoeveel het in geld uitgedrukt is. En hij heeft hem een schouderklapje gegeven, maar hij heeft ook gezegd dat hij weinig had gehad. Dus die 5 talenten waren weinig. Dat wil zeggen, die meester had zoveel. En hij zei, nu ga ik je over veel aanstellen, want je bent over weinig ben je getrouw geweest. Dus alles wat je doet, alles waarmee je bezig bent, laat de Heere je wijsheid geven en die kracht om het te doen en te gehoorzamen. Vraag de Heilige Geest om je te tonen waar je moet beginnen, hoe je het moet doen, je de strategie geven, voorzien in de financiën als het financiën nodig heeft, maar ook als het geen financiën nodig heeft, als het iets is dat je moet opstaan en moet gaan, doe het en blijf gehoorzaam. Nou, dat was het. En ik zal zeggen, dank u wel voor het hebben willen luisteren naar Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Als het op uw hart is om te doneren aan Shalom, de televisie en radio, doe het. Al is het niet veel, u geeft uit uw hart. De Heer heeft de blijmoedige giever lief en het evangelie wordt verspreid. Ja, uw geld gaat naar het evangelie. Nou, dat was het. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Gaan, mooie flow. Gekke flow. Ik luisterde weer naar die prediking zaterdag. En je kijkt, Steven Remer keek naar apostel Remer. En denkt bij zichzelf, wat gebeurt er met deze man? Maar wanneer je onder de salving bent, dan gebruikt God jouw lichaam als een instrument om zijn boodschap op zijn eigen manier te vertellen. En hij gebruikt je persoonlijkheid daarbij. En we danken de Heer ervoor. Maar ik was verleden bezig. Een tekst. Kan je die mit een beetje zakken? Ik was verleden bezig een tekst te bestuderen. En terwijl ik dat deed, eigenlijk dacht ik bij mezelf, dit is unreal, dit kan niet. Hoe dan? Er is een hele bekende tekst. Laten we gaan naar Efeze. Laten we vanaf 3 nemen. 1 vers 3. Ik heb het gedeeld met de broeders. Maar daar is eigenlijk die prediking geboren, de kracht van zegen. Het is een hele bekende tekst. Lees het samen met mij. 1, 2, 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Geef me 4. Hij heeft ons immers, lees samen met men, in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. En 5. Volgende. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus, dat de welbehagen van zijn wil. Vloog met mij 6. Tot lof van de heerlijkheid zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ik wil het nog een keer doen, maar je moet flowen met me. Vanaf vers 3. We moeten nu stoppen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Je kan me 7 toch geven. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding naar de rijkdom zijner genade. 8. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. 9. Alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen in overstemming met welbehaag dat hij zich in hem had voorgenomen. Stop. Oké, u kan het doorlezen. Ik heb u een beetje laten proeven. En ik las dit en ik denk bij mezelf, mijn hoofdtekst is eigenlijk vers 3. Gezegen zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Wauw. Ik zeg, heren, dat zijn feiten. Als we dit goed begrijpen, zijn wij allemaal reeds gezegend. Iedereen die Jezus Christus heeft geaccepteerd als zijn heiland en verlossing, is reeds gezegend. Is niet, heren, geef me blessing, blessing, blessing. Ik heb een fundament voor u gelegd door u te zeggen, in Deuteronomium 28:6 staat geschreven, dat indien jij God zal gehoorzamen, dit zullen de zegeningen die u zullen volgen. De zegeningen die u achterna zullen lopen. We hebben daarover gesproken.

0: praten over een revelation, een openbaring die u moet krijgen in uw hart. Mensen hoeven u niet meer te zegenen. U bent reeds gezegend. In de hemel, zegt de Bijbel, voor de grondlegging der wereld heeft God u tevoren bestemd om zonen te worden naar de wil van hem in Christus. In feite, God ziet u als zijn zoon. God ziet uw omstandigheden, ziet uw situatie. Maar omdat God een God is, ik hoorde gisteren een predikster zingen dat God een God is der hopen. Betekent dat God weet. Want geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. God weet precies dat u het gaat maken. Teksten als in dit alles ben ik meer dan overwinnaar geven aan dat in Gods ogen, als u die revelation zou krijgen, dat u meer dan overwinnaar bent. Weet u waarvan Satan het meest bang is? Mijn volk gaat te gronden, zegt de Heer, door gebrek aan kennis. Dat u kennis in kennis zal toenemen. Daarom bidt Paulus steeds dat u de heilige Efeze verlichte ogen des harten zal geven. Ik bid dit gebed na dat God de heiligen van de 21ste eeuw in Logos International, in Suriname, overal ter wereld, in Amsterdam, in Parijs, verlichte ogen des harten zal geven. Veel mensen beseffen niet dat ze reeds gezegend zijn. U hoeft geen zegen te zoeken. U bent reeds gezegend. U hoeft niet te rennen achter zegeningen. Die zegeningen zijn al over u uitgesproken. U bent gezegend in Christus. En u moet beseffen dat die zegen die u hebt niet een zegen is die afhankelijk is van mensen. God heeft u tevoren bestemd om in die zegen te wandelen, om getekend te zijn naar de wil van zijn welbehagen. Eigenlijk, in een subschrift, maar you don't bless him, man. You don't bless him, woman. In een subschrift, dat in een lompak asani. In feite, u bent zo gezegend. Dat in feite die diepere denk je once aan nummer. If me kan chatten omstandigheden, me kan chatten zijn tegenin. En als ik hem dom kan houden, of haar dom kan houden, of zonder kennis kan houden, dan klaar in bak. U vraagt God om zegen terwijl u al gezegend bent. En ik dacht bij mezelf, Heer, als dat werkelijk zo is, hebben we een probleem. We zoeken iets dat we in feite al hebben. We zoeken iets die Jezus al gegeven heeft van ons. Galaten 3:13 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Wat nam hij? Hij nam vloek, hij nam schuld, hij nam armoede en hij nam veroordeling. De meeste mensen is ook een vloek te nooit. Idee Christus, maar je is ook een vloek. Generatievloek aan dit soort zandati. Mensen kunnen het prediken, maar de Bijbel zegt, in Christus ben je reeds gezegend. Sommige mensen lopen nog met schuldgevoelens rond, terwijl je Christus bent. Je praxeert dit aan zij doen in het verleden en je denkt, de Heer wil me niet zegenen omdat ik toen dat gedaan heb. Wie de Zoon vrijgemaakt heeft, is waarlijk vrij. Ik hoorde pastor Lemmer verleden die discussie doen hier in de Bijbelstudie met iemand. En ik ben blij dat hij zijn eigen geloof persoonlijk, dat Christus alle vloek heeft genomen. Armoede. Armoede. Jezus heeft gezegd, ik ben arm geworden omdat zij rijk zouden zijn. Er is een exchange. Er vindt een exchange plaats. Een verhandeling. Het moment u Christus neemt als heiland en verlosser, zegt de Bijbel niet dat je gezegend, dat God je zal zegen. Hij zegt het, je bent reeds gezegend. En het is heel belangrijk, mensen, om dat te beseffen. En ik wil een beetje snel gaan, omdat ik straks nog een beetje dieper wil gaan. Maar wat blokkeert die zegen? Ongehoorzaamheid, ongeloof, verkeerde woorden, bitterheid. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Onvergevend gezinheid kan je ook zeggen, in bitterheid. Wat je zegt. Maar wat activeert de zegen? Geloof. De kracht om te kunnen ontvangen. De kracht om te wegen. Maar God bless me, baseide mijn loon, baka blessing. Daarom zegt Jezus, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. Omdat het van jou is. Maar we blijven maar die dingen zoeken. Wandel in verbond. De woorden die je spreekt. Spreek leven. Geef. Want dat is heel belangrijk. En we hebben toen een psalm bekeken in Psalm 33, 12. Waarbij God zegt, wel, op David zegt, welzalig is het volk, wels Gods de Heere is. En ik vind het zo belangrijk, mensen, dat u gaat beseffen dat de Heere onze God ons wil brengen op een plaats waar we nog nooit zijn geweest. En wij in feite moeten gaan beseffen door openbaringskennis wie we zijn in Christus. Mag ik een amen horen? Dus lieve mensen, wanneer wij hier staan en ik tot u praat en naar u kijk, wil ik u erop attenderen dat de geestelijke realiteit van de zegen letterlijk aanwezig is in uw leven. Wanneer God praat over zegen, dan vind je het woord eulogio. Dat betekent, betekent goed. En logio heeft te maken met logos. Eigenlijk, God heeft een goed woord gesproken over u. God heeft u begunstigd. God heeft u gezegd dat hij u voorspoedig gaat maken. Dus God heeft al een goed woord over jouw leven uitgesproken. En, luister goed, en dat woord wacht op de manifestatie. Ik wil dat je een beetje in de diepte gaat. Als God gezegd heeft, je bent met allerlei kracht, geestelijke zegenen, gezegend. Zodra je Jezus hebt aangenomen. Ja toch? Gij zult kracht ontvangen. Wanneer de Heilige Geest over u komt. Waarom ervaart u de kracht niet? Waarom tekst van het jaar, het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Weet je waarom we het niet zien? We geloven het niet. En dat heeft mij eigenlijk stilgemaakt. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft, heeft over u alle uitgesproken dat u gezegend bent. En u gelooft het niet. Ja broeder, ik geloof het. Je gelooft het niet. Maar broer, hoe bedoelt u? Je gelooft het niet, want het heeft zich niet gemanifesteerd. Wanneer iemand iets gelooft, vroeg of laat, komt het naar buiten. Je denkt dat je het gelooft. De zegen des Heren maakt rijk. Zoeken voegt er niets aan toe, maar je rokkelijk wat assie. Je rokkelt drie lezen. Je leest het wel. Je zegt dat je het gelooft, maar je gelooft het niet. Iets dat je gelooft, vroeg of laat, gaat zich manifesteren. Goed of laat gaat God dat bevestigen. Ik geloofde dat ik in de politiek moet gaan. God heeft het bevestigd. Kenia geloofde dat ze moest zingen voor de Heer. Het heeft zich gemanifesteerd. Als je gelooft dat God je een huis gaat geven, vroeg of laat gaat het zich manifesteren. Geloof is een geestelijke kracht. Wanneer je begint te geloven wat God gezegd heeft, vroeg of laat, het kan niet anders. Het moet zich manifesteren. My God. Als het zich niet manifesteert, is er geen geloof. Ik was pas aan het rijden bij 5 jaar in mijn span, maar ik ga de 30 jaar in het evangelie. De God waarin ik geloof, heeft mij gezegend, maar ook allemaal soepen, ik kan vadoer die. Zo het geloof naar dat hij, naar religie.
1: Mi beweer wan su. Me klaag het je mevrouw toen. Ze zei, doang alle de su. Nou, adje lek mi tron vrouw. Wale su de inaus. Dus de man zei weer maat 41. Mi kies wan toe mooi su verleden. Maar mi vind de su lang alek Afrikaans. Su al lok toe en mine lop Afrikaans. Dus ja, if you na 41, 41 half. Je kan kote gewoon su. Mooi bruin wan. Maar je aan het trouwen dat mijn pot denk aan. Mijn fieten en visie. Je neemt me zoeken serie. Dat is God bless you. In werelijk van apostel weer. Ik heb mooie kleine voeten. Dus mijn man. Je zou maar dat ongelopen. Ik heb mooie kleine voeten. Maar een gegeven moment is dat bedoel. Mijn lobby, misschien zomaar lobbyen, pastor Lonja, want de man dat nog. De man weer. Dus die is dat in Lucas Suda, Sude, Sofara. Die waka. Mijn lobby, mijn waka, wees in een maastruikel. Dus ik wou, man, bless man, asu, een long boer, glip me, met je wat ramen. Guillermo, il was stel dat nog lang, dat asu de te drape. Nou, een modder, allemaal bij modder, mijn modder na gepast. Amen. En je van mij kon slank af nou nou de. Alleen neem de jas me eje. Lek me schweef, lek me pina, lek me sani. Maar mensen, wanneer God u gezegend heeft, moet u de Heer gaan geloven dat het ding zich gaat manifesteren. Als het zich niet manifesteert, dat betekent of je hebt niet het geloof of je doet iets verkeerd. Colossense 2:10. Ik leg een fundament. Colossense 2:10 zegt de Bijbel. En gij hebt de volheid verkregen in hem. De volheid. En ik ga je eerlijk zeggen hoor, Hassan is een mes mee op je raam. Want je zit soms met zoveel dingen. Maar als ik u vandaag zeg, laat die tekst daar. Dat alles van Jezus Christus, alle zegeningen, alle genezingen, alle doorbraken, alle overwinningen, zit in die volheid die je verkregen hebt in Jezus. De sleutel is wel, je moet in Christus zijn. Iemand die God oprecht dient, vroeg of laat, a volheid. Look nou, blessing. Kom je leg jongens aan uit. We takken over de kracht van zegen. Blessing in aftijd is maar dat hij de gezegen. Dit is diepie. You na aftijd is maar dat hij de gezegen. Omoro je tijd is maar hij de gezegen. Alas maar is ja ozo. Of vado abra you na belachelijk je mek je schreef. Een gezegende mens hoeft niet te zeggen, ik ben gezegend. Zoals een mooie vrouw niet hoeft te zeggen, ik ben mooi. Hij kon je de kalam, maar hij wie is je nou? Apostel, je stopt direct. Heren, ik ben verkeerd. Amen, broeders. Want to awari broeders de jaso. Amen, broeders. Terwijl de zusters, en middag zusters, when a handsome man comes, je loopt toch? Mijn vitropa is toch heer. Ik heb gekozen. Misschien heb ik verkeerd gekozen. Maar ik heb gekozen. Poon. In aftegen. Was maar je bent gezegend. Alles maar. Is jouw zegen. Alles maar. Is jouw zegen. Ik ga je wijzen. Jozef was gezegend. En wie zag het? Wie zag het? Potifar zag het. Potifar, Genesis 39, voor de mensen die jong zijn in Christus en die kijken. Genesis 39, vers 2 en 3. Look hoe zegen. En de Heere was met Jozef, zodat hij voorspoedig man

een voorspoedig man werd en hij woonde in het huis van zijn heren. De ark is Hefsa. Volgende. En toen zijn heer zag dat de heren met hem was en de heren alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukkig. Dat lukt Potifar, trange businessman, lukt zijn man. Want Jozef zijn genegene en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. There a blessing God of denang aan jou. Zelf een ongelovige is je. In afdoe speciale diensten voor Sukumoni. There a blessing denang aan jou tapo. Vroeg of laat gaat het zich manifesteren. Laat me je nog iemand geven uit het hoofd. Het is daar maar uit het hoofd voor tijd te winnen. Moest Salomon zeggen dat hij gezegend was? De Bijbel zegt dat de zegen van Salomon was zichtbaar. Dat koningen en koninginnen kwamen om zijn wijsheid en de zegen op zijn leven van dichtbij mee te maken. My God. Lieve mensen, loop niet achter zegen, maar krijg een openbaring dat zolang je bent in Christus, zolang je leeft zoals God dat wil hebben, zolang je je overgeeft aan de Heer, ben je reeds gezegen. Je hoeft geen domme dingen te gaan doen. Enough the Christen, they do mee aan corruptie. Enough de christen en doe mee naar toestanden. Ik kan snap gewoon. En dat ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp zal komen. Van de Heere die hemel en de aarde gemaakt heeft. Enough do nothing. Zegen was zichtbaar voor de ongeloven. Potifar zag het. Maar zegen betekent niet dat er strijd afwezig zal zijn. Maar midden in die zegen is er ook overwinning. En ik kan zoveel mannen gaan behandelen. Ik kan Daniel behandelen. De Bijbel zegt in Daniel 1:20. En de koning bevond hem, hij en zijn vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, in alle zaken 10 maal voortreffelijk. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht, waarover de koning hen ondervoed, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden en al de bezweerders in zijn ganse rijk. My God, I want to tell somebody here this morning, if you are blessed and you know you are blessed, Vroeg of laat, het wil manifesteren. Vroeg of laat gaat het zich manifesteren. Je hoeft niks te doen. Je moet gewoon de Heere zoeken. Je moet gewoon de Heere vertrouwen. Je moet gewoon tegen God zeggen: Heere, ik weet, ik ben gezegend. Ik ga niet links, ik ga niet rechts. Ik ga achter u aan. Ik ben gezegend. Ik zal u gehoorzamen. En terwijl ik u gehoorzaam, zullen de zegenen mij volgen. Ik zal doen wat u vraagt van mij. Ik zal doen wat u eist van mij. Om te leven in heiligheid. Om te leven in vriendelijkheid. Om te leven volgens de vrucht van de geest. En vroeg of laat zal uw zegen zich manifesteren. Mag ik een amen horen? Kom maar, als u de Heer een applaus aan het geven. Een applaus. Profeet, bied je konstant, ja zo. Ik wil. Kom maar, bied je konstant. Ik wil dat u gaat beseffen dat u gezegend bent. Iemand zegt, I am blessed. Look nou. En dat is niet mijn probleem toch. Als de God die de hemel en aarde gemaakt heeft demonstreert aan de hele wereld dat hij de God is van Israël. En niemand hier zou durven te zeggen,

0: you Espina. Laat mij u vertellen. Onderzoeken recent heeft uitgewezen dat ondanks Israël in oorlog is met Iran en met Libanon, dat zij, hoe moet ik zeggen, de hoogste kapitaal hebben per inwoner. Zij zijn het meest gezegend in die hele wereld. Zij zijn nummer 1, daarna komen de andere landen, als Zwitserland, noem maar op. Hoe kan dat, te midden in een oorlog? De economie, ook economie, maar dat is wat men bedoelt ook. Zij zijn, in alles zijn ze de afgelopen 10 jaar op de eerste plaats financieel. Niemand kan dat begrijpen. Het is simpel. If God will bless you, then I didn't tap you. Is de Heer verplicht. Zolang ze wandelen in gehoorzaamheid. En ik spreek geen enkel oorlog goed. Maar if God will tak me bless you. Hey, kom me leg you. Me want me kiki zo'n revelation tide. En me dat nga revelation dat me waka. We denken hoe samen. Als je net. Als je een openbaring krijgt dat God je gezegend heeft. Vroeg of laat ook door.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beinin on. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syphilis is? Syphilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syphilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos di pitaminigas si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.
1: Yeah man, ik dacht dat ik dit nooit meer zou doen. Maar dit is 2018. En ja, de nieuwe dingen staan voor de deur. Wel een beetje oud, maar dat ik het vandaag nog doe, nou, is nieuw. Luister eens. Dat ding luidt als volgt. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig leven en vaak eenzaamheid en pijn. Zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen. Want ik leefde zonder doel en was vaak leeg van binnen. Elke dag was dit weer hetzelfde verhaal. Ik vroeg mezelf af, wat is de reden van mijn bestaan? Ik heb veel gezocht en heel veel gedaan, maar ik heb nooit gevonden. Ik zag het niet meer staan. Het was vechten, strijden en balen van het leven. Ik werd steeds achtervolgd door daden van het verleden. Dingen die ik was begonnen, kon ik niet loslaten. Ik vond het niet meer prettig, ik kon het niet meer verdragen. Toen kreeg ik spijt dat ik met bepaalde dingen was begonnen. Soms begin je iets makkelijk, maar is het moeilijk om te stoppen. Op den duur wist ik niet meer hoe ik verder moest. Tot op de dag waarop ik Jezus heb ontmoet. En daar heb ik geen refrein, omdat ik gewoon freestyle man. Yes, de beat is smooth en het leven is zegen. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem het niet terug. Zonder ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom. Sta ik paal achter mijn beslissingen, ga nu andersom. Ik was een slaaf van Satan, maar sta nu tegenover hem als een bom. Zo gevaarlijk als ik ben, ja ik ben heter dan de zon. Ben geboren en getogen om demonen te vernietigen. Het doel is om Jezus te weerspiegelen. Met zijn bloed en mijn lichaam ben ik voor eeuwig onaantastbaar. Ik ben getraind en ik sta helemaal klaar. Ik ben niet bang, want ik ben meer dan een overwinnaar. Kom niet met kracht nog geweld, maar met de Heilige Geest. Hij is als verterend vuur en daarom heb ik je vrees. Het is een voorrecht om te wandelen in Jezus' autoriteit. Behoor niet langer tot de wereld. Maak deel uit van Gods Koninkrijk. Mijn baarje, mijn matie, de wereld komt aan het eind. Ja, en dan moet je even ademen, weet je. Je bent geen robot en daarom hebben we God allemaal nodig om dus even weer tot rust te komen. Lek van wie sabi Jezus Christus, kwijni grondapu, alipo alo bilibi ena dedegi wie sondu nagimianga yo Jezus dede na kruisje broko.

0: beef. So undo, make pre-siri koini yati should lose all the sorgo. At self though as me ooit eens overkomen. Dagelijks waar maar van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld gaat voorbij. Dus accepteer Jezus gauw, Jezus komt terug en hij wil dat je klaar moet staan. Want hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan. Ja, yeah, it's a rap man, dit was het. Het is gewoon een freestyle wat het wordt, wat het bereikt. Nou, dat laten we gewoon in het midden. Peace and bless.
1: Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
2: Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours.

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met Daily Inspiration, not just radio.

Ja, en het is weer tijd voor de happy hours. En het is momenteel 3:01. Hier in Sweetie's Ranang. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Shalom, familie shalom. Een hele goede middag aan jullie allemaal. Welkom bij deze nieuwe editie. Deze nieuwe uitzending van The Happy Hours. Hier live in de studio van 94.5 FM.

Het is weer tijd waarbij wij u in de gelegenheid stellen om te mogen bellen. U mag appen, u mag groeten, u mag feliciteren. En niet te vergeten uw pokoes aanvragen. Hier bij de studio, live 94.5. En mijn kick-off staat ook al ready. En dat is dus Santa Yeye Nami Wapen van Rafchanko.

Yes, welkom, welkom, welkom, welkom nogmaals bij deze mooie, mooie, mooie nieuwe, splinternieuwe editie van The Happy in Moerasim. En ik ben vandaag presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Happy Hours. Ik val in voor onze lieve broeder Leandro, die al inmiddels behandeld is geworden. Hij is al onder het mes geweest. Dus alleen nog wachten op spoedig herstel. Dus laten we bidden voor Leandro. Nou, Asho no mag stop. Asho ego morofara. Dus ik val even in voor Leandro de komende dagen, weken. En bidden jullie voor maar dat het goed mag gaan. Megaroleimi, megaroyemi, sabi, want happy hours. Nou, hier ta sambaka. Maar goed, met de complimenten van Shishado presenteer ik aan u een nieuwe uitzending, een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van The Happy Hours. Welkom! These are the hours to be happy.

Ja, en luistert naar Santa Ye Nami Wapen van Raf Janko. En hiermee openen wij dus de Happy Hours. De lijnen zijn momenteel al open. U mag bellen op het nummer 422-650. Maar natuurlijk mag u ook appen op het nummer 875-5358. Wij groeten Leandro, want ik heb gehoord dat hij gaat luisteren. En dat hij afgestemd is. Dus Leandro, ook een fijne luistertijd. En hopelijk doe ik het goed. (laughs) 875-5358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650.

jullie voorbereiden op Pinksteren. Ja, het is dit weekend. Aanstaande zondag. Ik weet niet van u, maar ik heb ik keek er naar uit. Er naar uit hoe de Heer gaat bewegen de komende periode. Een nieuwe aanraking van de Heilige Geest hebben we zeker nodig. De groetjes haal de luisteraars. Waar u nou ook bent. Bent u nou in een bus? Bent u in een taxi? Bent u op het wekker? Werk. Ik keek naar mijn wekker net. Mijn wekker is net aangegaan. Vandaar ik zei wekker.

Nou, het is tijd om te luisteren naar Moses Bliss, een nummer van Moses Bliss. Unending Joy. Joy of the Holy Ghost.

Ja, het is niet te beschrijven, hè. Wanneer de Heilige Geest zo over je komt en je voelt gewoon zo'n aanraking van de Heilige Geest. Dat ik normaal hoor, is Riffy. Je hebt bepaalde mensen die gewoon echt lachen, is dat je toch? Andere ruiken, een andere geur, een heerlijke geur. Ik weet niet of u dat ooit heeft meegemaakt. Wat ik meestal heb is, wanneer de Heilige Geest zo over mij komt, is meer vier sweetie. Ik voel me zo lekker, ik voel me zo heerlijk. En soms is het dat je zo blij wordt van de Heilige Geest. Want de vrucht van de Heilige Geest is blijdschap, hè. Ik groet broeder Brian Gayadar. Hij stuurt een WhatsApp bericht met de happy hour met broeder Ian. Middag, brada. Ja, goedemiddag, broeder Brian. Vauwakke, alles goed?

Goedemiddag broeder, ik groet Yesha, Jomari en mijn oma Eudia. Ik groet alle luisteraars, ik feliciteer Jismerai. Spreek ik goed uit hoor. Jismerai of Jismerai. Van harte met zijn jaardag. Groet Joey. Ik vraag aan de bron voor alle jarigen. Van harte gefeliciteerd Jismerai. Met jouw jaardag. Mogen de heren je boeken blessen.

0800-875-5358. Laat weten van waar u uit luistert. Of naar Mungo, of naar Komowene. Of naar Para. Of naar Nikeri, Paramaribo, Karkong, Sipaliwini. In België misschien, Nederland. Ik groet jullie allemaal. Wees gezegend vanmorgen. En broeder Brian zegt gewoon reggae gospel, nobo slecht jere, brada. Oké, kom met checkingie, mooi checkingie.

Ja, en Cindy stuurt ook een bericht. Goedemiddag allemaal vanuit SAMC Hardware. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. Aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Handelingen 1 vers 8. Ja, deze hele week gaan we praten over de Heilige Geest. Dankjewel Cindy en ook een hele goede middag aan jou. En zeker, we hebben de Heilige Geest nodig. Dus als je gelooft dat je wederom geboren bent en je hebt de Heilige Geest, dan moet je de waarheid gaan vertellen over Jezus Christus. Doe je dat niet, dan vraag ik me wel af van, luister je wel naar de Heilige Geest? Of heb je de Heilige Geest wel? Want zolang de Heilige Geest in je komt wonen, bij mij was het zo dat wanneer de Heilige Geest in me is komen wonen, het moment dat ik mijn leven heb gegeven aan Jezus en de Heilige Geest in mij is komen wonen, ik moet erover vertellen, ik moet erover praten.

En mensen, de Heilige Geest is geen gevoel, hè. De Heilige Geest is niet vuur. Het is wel een symbool, Isabi. Hij is geen duif. Een duif symboliseert de Heilige Geest wel. Hij is ook geen wind. Hij is een persoon met gevoelens die in ons woont. Dus laat je leiden door de Heilige Geest. En hoe doe je dat precies dan? Je vraagt de Heilige Geest gewoon van, hey, help mij, Heilige Geest. Ik heb u nodig, ik wil mezelf helemaal van u afhankelijk stellen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. En voor mij, ik vind zelfbeheersing de moeilijkste, hoor. Maar daarom is het een vrucht van de Heilige Geest en niet een vrucht van Ian. Daarom heb ik de Heilige Geest nodig. Wij allemaal hebben de Heilige Geest nodig. 8755358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. Ik kijk naar die telefoontjes uit. Op deze mooie maandag. Wel een beetje regenachtig. Maar dat geeft toch helemaal niet. We gaan nu luisteren naar Yesosi Pumi Adede. Volgens mij is dat van Jonathan van G. Of Yolanda Paulus Siwo.

Ja, we krijgen een appje binnen van Angelo. En hij zegt, Johannes zegt, ik doop met water, maar Jezus doopt met de Heilige Geest en vuur. Na zijn waterdoop werd Jezus gedoopt met de Heilige Geest. Dankjewel Angelo. En inderdaad, Jezus doopt met de Heilige Geest. Ja, stuur even snel een WhatsApp bericht. Een Bijbeltekst dat gaat over de Heilige Geest. Laten we zien hoe goed jullie de Bijbel kennen. Ja, spam maar inbox voor Shalom hier, hè? Met WhatsApp berichten. Laten we praten over de Heilige Geest. Oké, wat voor verkeerd u ook doet, het kan u worden vergeven, maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden. Zelfs wie kwaad spreekt over mij, de mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is geen vergeving mogelijk. Niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld. Matteüs 12, vers 31 tot en met 32 uit het boek Vertaling.

0800-4226-509 is het nummer waarop u kunt bellen. Dus bel even snel en vraag uw pokoes aan. Feliciteer, groet, bemoedig. Dat mag allemaal hier bij Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration in Hodges Radio.

Ja, we luisteren naar Yahweh van Mingus. Maar als je voor de rechtbank wordt gebracht, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Je hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal het doen. Marcus 13, vers 11.

ik weet niet hoe ik zou doen zonder de Heilige Geest daar. Want soms denk ik, misschien even ook toe van, ik zeg het ook aan de Heilige Geest, aan God van, boy, heren, als u de Heilige Geest van me afneemt, boy. Het is waarschijnlijk het enige dat mij eigenlijk scheidt van mijn oud leven, de oude ik, oude Ian. Want de oude Ian was geen mooie Ian. Isabina, nou, dan ben ik een beetje geduldig. Ik hou van mensen. Ik ben vriendelijk, maar fossie. En ik had geen deksel voor mijn mond, hè. En soms lijkt het erop alsof ik mijn controle misrevie. Ay, de Heilige Geest moet mijn mond soms echt dichtmaken. Want soms wil je mensen bepaalde dingen zeggen toch. Maar de Heilige Geest zegt, liever hou je mond hoor.

Nou, prijs God voor de helper. Maar de Vader zal de helper sturen. Dat is de Heilige Geest die jullie in mijn naam alles zal leren. En jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Johannes 14, vers 26. Ja, 8755358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. Welkom bij de nieuwe editie van de Happy Hours. Hier bij de 94.5 FM. Radio Shalom, uw dagelijkse inspiratie. Nogmaals de felicitaties aan al de jarigen. En misschien bent u niet jarig, maar u bent een aantal jaren getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

En dit laat me echt denken aan de school. Want Alamante, daar moest ik van juffrouw Barbara dit luid op zingen. We kregen nog een appje binnen. Petrus antwoordde: u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Hey, Cindy, like dit tekstje. Ay, Cindy, is het uit het hoofd of naar Google? Je googelde Zanny. Maar het geeft helemaal niet of het via Google is of wat dan ook. Het feit dat u over de Heilige Geest kan praten door middel van teksten is al mooi genoeg. Dit is van Nico Via. En Cindy zegt: nee, niet uit het hoofd, Baja. Zou wel tof zijn hoor.

Het is momenteel al precies half twee. Al een half uur live in de uitzending van Radio Shalom. Nog een half uur te gaan. Dus stuur even snel je WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Of bel even snel op het nummer 422-650. De groetjes aan al de jarigen. Ik groet de mensen in de overheidsinstanties. De banken. Waar u nou ook bent. Welkom, welkom, welkom hier bij Radio Shalom. Ik groet al de mama's en papa's van Radio Shalom. Mama Corneli, hoe gaat het met u? Mama Florence. Mama Cynthia. Mama Lydia. Broeder John. Maar ook de mensen die live streamen. Een hele goede morgen.

En wat ik ook wil doorgeven of meedelen, is dat wij nu op de maandag een nieuw programma hebben. Om 9 uur. En dat heet Behind the Business. Het is een programma waarbij wij dan ondernemers interviewen. Nou, interviewen. We gaan een gesprek, een heel luchtig gesprek aan. Dus als u een business heeft, dan kunt u contact met ons opmaken. Je hoeft niets te betalen hoor. Maar dan kom je dan hier in de studio live. En dan gaan we dan praten over uw onderneming. Is een stukje reclame voor uzelf. Gratis reclame, zeg ik. Maar als u op het hart heeft om te doneren, mag dat altijd nog, hè? Ja, dat was dus Nicovia met Take Over. Ook een heel mooi pokoe. Ik wil naar Jasmine Murray luisteren nu met No Other Love.

Doe de Heilige Geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32. En weet je hoe vaak we de Heilige Geest verdriet doen, no? Soms in ons onbewustzijn, dan we had Heilige Geest. We doen een leugen. He, ben je al onderweg? Ja, waar ben je? Ik ben al onderweg. Vlak hier, ik ben er over 5 minuten. Terwijl na opa's je mikje klaar. Maar ja, God is genadig. Maar niet omdat God genadig is, dat wil dat zeggen dat we dan gewoon kunnen doen en laten wat we willen, hè, mensen. Genade niet zien als een toestemming om te zondigen. Maar in tegendeel, het is een gereedschap. Het is juist toestemming om niet te zondigen. Het helpt je juist, ja, ik zou niet zeggen toestemming om niet te zondigen. Het helpt je juist om niet te zondigen.

0: como
1: apuro. Ieri di sfeira, media ue.
0: Pegado puro mi, pegado puro mi, mi dat nai como. Me hona e wok tu me wak di fakom.
1: Ik wil u aanmoedigen deze week om meer tijd met de heren te spennen.
0: Puro mi.
1: Vooral hoe het aanstaande zondag ook Pinksteren is. En soms heb je die nieuwe ervaring nodig, hè? Ja, die nieuwe aanraking heb je nodig. Gewoon om door te gaan met het werk. Soms heb je weer een ding nodig, een klap, je weet toch? Maar een mooie klap, waarvan je blij wordt.
0: No.
1: Wanneer je weer zo weder vervuld wordt met de Heilige Geest, dan heb je gezegd, ai, ik kan weer doorgaan. Want het is niet altijd leuk, hè, om te bedienen. Het is niet altijd leuk om te spreken. Het is niet altijd leuk om zo jaren in, jaren uit de zondagdiensten te leiden in lofprijs en aanbidding. Het is niet altijd leuk. Het is soms heel erg zwaar. En soms je mit sanita pi passie. En soms kan je gedemotiveerd raken. En soms wil je niet meer. Maar is de Heilige Geest daar zo om je te helpen? Ian gaat door, Cindy gaat door, Joenge gaat door, Mama Ons gaat door, blijf doorgaan. Ga door met het werk. Want soms kan het zo zwaar zijn. Je praat al woord te drapen en zo. En je offert zoveel en dan kan je moe worden en gedemotiveerd raken en teleurgesteld raken door wat mensen zeggen. Maar heb je de Heilige Geest die je daar zo in he is in your corner, zeggen ze in het Engels. En hij spoort je aan van, ai, go door, go door, go door, go door.

En Gormi loopt mijn Heilige Geest, ja. Die Heilige Geest hier zo. Onze Heilige Geest die wij mogen ervaren. Die in ons binnenste woont. Ah, ik kan niet meer zonder hem, hoor. Echt waar, echt waar. Ik weet niet van u, maar mino man zonder de Heilige Geest, ja. Elke morgen wanneer ik opsta, dan herinnert hij me gewoon elke keer weer van... Hey, Ian, je kan blij zijn. It's a new day. Hij is echt degene die tot me spreekt wanneer niemand anders... Soms heb je niemand anders nodig dan de Heilige Geest. Je hebt soms mensen rondom je heen die zoveel praten, maar ze zeggen niks. Je weet toch? Er zijn mensen die zoveel bemoedigen en praten. Maar ane fasio. Ane meer you ati. Maar... Soms gewoon door het luisteren naar één pokoe, het luisteren naar één woord van kan je arkiwan bemoediging voor een video op Facebook of zo. En de Heilige Geest spreekt gewoon tot je. En je weet van, aan een man die zit aan je man, de Heilige Geest zit tak nangami. Dan word je helemaal weer opgekrikt. Always better. Wat ik ook wil zeggen, hè, mensen. Niet alleen tijdens Pinksteren. Of Pinksterweek of Pinksterweekend. Moeten we praten over de Heilige Geest. En moeten we in contact zijn met de Heilige Geest. En we moeten de Heilige Geest niet alleen zien als ambulance. Of als politie. Of als dokter. Pas wanneer we pijn hebben, gaan we of wanneer we ziek zijn, gaan we naar de Heilige Geest. Maar zie de Heilige Geest als jouw vriend, als jouw trooster. Vertel hem alles waarmee je zit. Hij weet het, hij weet het. Hij is in ons. De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot en met

Ja, u luistert nog steeds naar 94.5 FM. Het is een nieuwe editie van de Happy Hours. Live in de uitzending van Radio Shalom. Uw dagelijkse inspiratie.

0: Maar ook de groetjes aan al de tehuizen. De kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de ziekenhuizen. Een hele goede middag en God zegen u. En blijf afgestemd op Radio Shalom 94.5. De een brengt Gods wijsheid onder de woorden door de geest. De ander geeft blik, blijk van Gods kennis door dezelfde geest. De een krijgt ergens geloof voor en de andere de gave om zieken te genezen. Beiden door dezelfde geest. 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 9. We krijgen een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Hoort u mij? En volgens mij is de lijn nog niet helemaal gefixt. Als het niet lukt via 422-650, kunt u dan proberen op het nummer 875-5358. En als u belt, belt u dan via WhatsApp. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo? O jee. This road is dark, I see a spark. I see some lights out in the distance. Can they hear my heartbeat? Can they see my weakness? Do they know my hurt? An easy target am I to pray for, the circling birds.

0: Ian, kunt u het lied van Veilig in zijn armen en Doros Tree Morohe voor ons afdraaien? Dank u en God zegen. We krijgen een belletje. Ja, goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Ja, ja, moet ik uitnodigen of word ik uitgenodigd?
0: Jij mag uitnodigen. Volk.
1: Ik bel. Niet zo goed. Laat me niet zeggen, niet zo goed. We doen ons best. Omdat ik dacht dat ik vandaag naar huis zou gaan, maar helaas niet.
0: Oh jee. Oké.
1: Okay. Dus helaas niet. Maar ja, ik moet me erin berusten. Ik ben meer gewoon. Weet je, normaliter, we bemoedigd dus, maar we zijn daarom licht te zijn. Maar vandaag vraag ik echt een. Ik verzoek echt dat mensen voor me gaan bidden, sabi. Ondersteunen, zodat dit goed mag verlopen.
0: Oké.
1: Het is gewoon eigenlijk gebrek aan communicatie.
0: Ja.
1: Dat maakt dat ik langer bleef.
0: Oei. Maar het is
1: goed
0: niet
1: dat gecommuniceerd met me.
0: Is niet dat iets niet oké is met je been of zo, toch? Dat je niet naar huis kan?
1: Nou, eigenlijk vocht in die wond, maar dat is omdat ik op mijn buik moest liggen. Maar na de operatie word je gewoon in de kamer gebracht en niemand zegt je iets. Dus je denkt, je moet gewoon herstellen.
0: Yeah.
1: Maar ik moest eigenlijk op mijn buik liggen, maar niemand zegt je iets.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan komt hij en hij zegt, je moest op je buik liggen, nadat ik denk dat ik naar huis ga.
0: Yo.
1: Maar goed, dat is happy hours, dus ik ga me gaan uitspugen hier.
0: Ja.
1: Ik zat te luisteren en toen werd ik behandeld, dus mijn broeka als aan Ivo, even te praten en behandeld te worden. Dus ik dacht, laat me even groeten en vragen om gebed. Maar natuurlijk wil ik naar huis met mijn gezin. Maar dat kan dus helaas voorlopig niet. Dus ik blijf nog even langer. Maar we gaan voor het beste. Dus ik dacht, laat me even groeten en ik luister mee.
0: Mooi zo. Mag je morgen dan misschien naar huis? Of moet je langer blijven?
1: Nee. Ik denk pas donderdag of vrijdag. Want donderdag kan ik checken. Je moet je voorstellen wat voor teleurstelling dit allemaal is. Want ik zag mezelf ook thuis met mijn kinderen.
0: Misabi.
1: Met mijn gezin. Maar helaas.
0: Ja. Hotel, hè?
1: Mm-hmm.
0: Hotel.
1: Was het maar een hotel. Maar verschil biggie, man. Verschil biggie. Was het maar een hotel. Dan denk ik wel dat ik nog graag langer zou blijven, ja. Maar als je ziet dat het geen hotel is, dan is het sprake van jammer.
0: Maar ik heb nog een balletplee dadelijk, hè? 6 uur, 6 tot 8.
1: Ja, ik kan goed tekenen, maar je pas goed even naar me komen.
0: Ik ben er gewoon weer. Laten we voor elkaar blijven bidden. Ik vraag hierbij gebed.
1: Al de luisteraars. En natuurlijk de groetjes. De Heer is met ons, dus het komt goed.
0: Helemaal. Zit-ie.
1: Ja, bro.
0: Aboom, bro.
1: Yes, dag allemaal. En fijne uitzending.
0: Ja, toch. Bless you.
1: Bye, toch. Bye, bless you. Doei.

0: Goedemiddag, en welkom bij de uitzending. Ja, goedemiddag.
1: Met mama Corneli.
0: Dag mama Corneli, hoe gaat het met u?
1: Ik groet u. Mm-hmm. Ik hoorde net Leandro spreken.
0: Ja.
1: Heel blij dat ik zijn stem weer hoor. Mm-hmm. En dat wel gaan met Mekano Vrede. Jullie zegt vrees niet, want ik ben met u.
0: Amen.
1: Al de dagen van zijn leven. Mm-hmm. En hij is altijd met hem.
0: Ja.
1: Dus hij moet zich niet druk maken.
0: Mm-hmm.
1: Als ik wees niet bezorgd.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Ja.
1: Als we bezorgd zijn en dan komt die angst en die vrees in je.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijk ik alsof het langer duurt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een snelle proces. Het klop, komt goed klop, met hem.
0: Klopt, moet gewoon komen.
1: Zo, dan feliciteer ik ieder die jarig is.
0: Mm-hmm.
1: En zij die wat te vieren hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ook een fijne voortzetting, want het is straks bijna 2 uur.
0: Ja, klopt.
1: Ja hoor. Blessie, gelukkig van mij.
0: Alright, blessie, ja, mama Corneli. Ja, doeg. Ja, en dat was Leandro en mama Corneli. Net aan de lijn gehad. Het is momenteel 8:58. Het is heel snel gegaan. Dus als u nog niet uw telefoontje heeft genomen om een appje te sturen of te bellen, vraag ik u dat nog snel te doen. We hebben nog maar 8 minuten. We hebben een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hoi, mama Zintja.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, uw radio staat een beetje te luid aan.
2: Ik heb hem gehoord hoor. Ik heb hem gehoord, maar in de naam van Jezus gebied ik deze voet gezond te worden.
0: Aha.
2: Vocht ik moet in Jezus naam.
0: Amen.
2: En op dit moment raakt God hem aan.
0: Ja.
2: Ik geloof in de kracht van God, hij is de overwinnaar, hoor, broeder.
0: Ja,
2: dat ben je. Hij leeft tot in eeuwigheid.
0: Amen.
2: Hij is onze genezer, hij is onze bevrijder.
0: Mm-hmm.
2: Hij helpt ons door alles heen.
0: Mm-hmm.
2: Wat zegen u, broeder.
0: Ja,
2: en ook, broeder Leandro.
0: Right.
2: Dolas ati, gado delanga, je broeder. Hij is met u. Hij ziet alles wat hij doet voor hem, hoor.
0: Gadoboon. Ja, bless you. Ja, bless you. Ja, dat is mama Sentja. Ja, mama Sentja, boss, kom je naar uitzending. Gewoon brip. Ja, maar dat mag ook hoor. Mensen, als jullie bellen, let op jullie radio. Ik weet dat u zelf wilt horen in die radio. Toch, maar hou rekening, want anders krijg je een hele gefluit en echo, alles soort van dingen. En is het niet zo aangenaam voor de andere luisteraars. 8755358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. Nog een hele prettige werkweek toegebeden voor degenen die moeten werken van de week. Want de leerkrachten zijn volgens mij nog thuis, no? Of moeten jullie ook nog al naar het werk? Want ik heb vernomen dat er vakantie is vanwege de regen en dat soort van dingen. Mooi voorzien aan een meeting dat minder bezapte zijn dat die regen of geen regen, je moest gewoon gaan naar school. Ik heb zelf in water heb ik zelf les gevolgd. Gewoon krobje, een schwensemi en een katvis gewoon zo. Nee, dat is een grap.

Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM. En blijf afgestemd. De hele dag door, 1x24 uur, Radio Shalom.

Zo, mensen, ik ga moeten groeten. Ik wil even de tijd nemen om te groeten, want altijd, je zegt, wanneer ik groet, dan groet ik lang. Maar ik wil even toch ruim van tevoren groeten voordat het 2 uur wordt. Mensen, dankjewel voor het luisteren naar Radio Shalom. Het was weer een eer, het was een voorrecht om hier live in de studio van Radio Shalom te mogen zijn. Morgen zijn we er weer met een splinternieuwe editie van The Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 1 tot 2. En na 2 hebben we dan de pokus die zijn aangevraagd geworden. Ja, we gaan afsluiten met die nieuwe pokus van Leandro, Ruchanelle en Rodrigo. Rodrigo. Oh, maybe they're not Rodrigo. Rodrigo, okay. Change Me, yes? Van Leandro, Ruchanelle en Rodrigo. Yes, hey, mensen, bless you. Ik zeg bye-bye. Shwai, shwai. Mi loop you nang adolifu mazra. En mwah, mwah.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo in Europa.

15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

best up. I thank God, so bless up.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gie a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom.

Van de God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en dat is niet om voor in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn en ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap, je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit. Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais...

0: The News te kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

het hem doet. Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Nou, dag alle happy kids en welkom bij een nieuwe aflevering van jouw eigen programma Happy Kids. Ik ben dominee Raphaël en deze week wil ik stilstaan en met jullie praten over een belangrijk feest. Een belangrijk feest. Waarom? Er is iets te vieren. Er is iemand jarig. Maar ik ga je nog niet zeggen wie. We hebben het gehad over een vlammetje hier, een vlammetje daar. Dat liedje heb ik zojuist gezongen. En eigenlijk, ik weet niet als je het al weet, waarover gaat het? Ja, heel goed, heel goed. Het gaat eigenlijk over het Pinksterfeest. Het gaat over het Pinksterfeest. Daarover willen we gaan praten in deze nieuwe week. Maar weet je, misschien is het goed om voordat we verder gaan praten, laat ons nou even gewoon stil worden en bidden en God vragen om ons te helpen om te begrijpen waar het allemaal om gaat. Gaan we allemaal samen bidden? Mag je je handjes vouwen en je ogen sluiten en dan gaan wij bidden. Lieve God, wij danken u voor een nieuwe dag. En we zijn heel blij dat wij als Happy Kids ook vandaag weer mogen nadenken over wat u aan ons wil zeggen in de Bijbel. Er is iets dat we gaan vieren. Helpt u ons, o God, om te begrijpen wat we gaan vieren. Dit alles bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, we hebben het gezegd. Er is iets dat wij vieren. En dat komt binnenkort. We gaan vieren Pinksteren. En met Pinksteren kwam de Heilige Geest op aarde, op de discipelen. En het werd een bijzonder gebeuren. Maar weet je, het is niet gewoon zo gebeurd. Nee. De Heere Jezus heeft de discipelen hier

vieren wij 10 dagen daarvoor ook nog een ander feest. Weet je misschien welk feest dat is? 10 dagen voor Pinkster vieren we wat? Wat zeg je? Heel goed ja. Dan vieren we hemelvaart. En met hemelvaart ging dus de Heer Jezus vanuit de aarde weer op naar de hemel. Maar hij ging daar niet zomaar. Er zijn 2 dingen die heel belangrijk zijn die gebeuren met hemelvaart. Want de Heer Jezus heeft toen gezegd, hey jongens, meisjes, alle mensen, let goed op. Ik ga straks terug naar mijn vader. Maar wanneer ik daar ben, ga ik speciaal voor jullie een plaats bereiden. Zodat ook jullie daar kunnen komen. Is dat niet tof, jongens en meisjes? Ja, wij gaan allemaal een keertje samen met de Heer Jezus daar zijn in de hemel bij de Vader. Dus dat is de Heer Jezus nu voor ons gaan regelen. Hij is het helemaal gaan zitten om ervoor te zorgen dat precies jij, ja jij die luistert, wanneer jij daar in de hemel komt, dat ook jij een fantastische plek hebt om daar te slapen en gewoon leuke tijd daar kan hebben. Jezus maakt dat voor ons klaar. Zo fantastisch is de Heer Jezus. Ja toch? Maar weet je, voordat hij wegging, heeft hij gezegd, oké, ik ga nu weg van de aarde, maar luister goed. Ik ga jullie niet alleen laten. Maar no spang. Ik ga weg, maar ik laat je niet alleen. Ik ga je de Heilige Geest toesturen. Ik ga je de Trooster toesturen, zodat je niet alleen bent. Is de Heer Jezus niet lief, jongens en meisjes? Huh? Hij is zo lief dat hij heeft gezegd van, weet je, ik wil niet dat die mensen op aarde alleen zijn. Huh? Dat ze denken van, ik ben niet met ze. Nee, ik ga nog steeds met ze zijn in de vorm van de Heilige Geest. Zo speciaal is de Heer Jezus dat hij heeft gezegd, oké, ik stuur de Heilige Geest. En dan weet je waar we daarover lezen? Over dit verhaal lezen we in het Bijbelboek Handelingen. En daarom gaan we deze week een tekst uit Handelingen leren met elkaar. Handelingen 1 vers 8. Zeg maar na. Handelingen 1 vers 8. Heel goed. Ik zeg het een keertje voor en dan mag je me nazeggen. Die tekst zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Ik zeg het nog een keer, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Ga jij nu zeggen, laat me horen. Maar, heel goed. Ja, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En waar staat dat geschreven alweer? Dat staat geschreven in Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Laten we het nog een keertje samen zeggen, een laatste keer. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Jullie zijn fantastisch dat jullie zo snel die tekst al kennen. Nee, jullie zijn echt de beste happy kids die er zijn. Maar dan weet je, om nog even weer te praten over dit speciaal gebeuren, hè? Want dit was met hemelvaart, heb ik al gezegd. De Heer Jezus, die was daar in de, met zijn discipelen en hij ging op naar de hemel. En die discipelen zaten daar en ze keken en dachten van, meisjes, daar gaat onze Mattie, daar gaat onze broer, daar gaat de persoon van wie we zoveel houden, de persoon die ons ook zoveel liefde getoond heeft, Isaac. Maar dan gaan we alleen zijn? Huh? Wat moeten we al die tijd zo doen? En toen dachten ze,

aan wat de Heere Jezus gezegd heeft. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Dus, al waren ze nog zo zwak, nog zo verdrietig, nog zo neergeslagen, och, mijn mattie is niet meer hier. Weten ze dat met de Heilige Geest ze weer kracht zouden krijgen om weer blij te worden, om enthousiast te zijn, om andere mensen ook nog te gaan vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt met de Heere Jezus. Ja, wanneer wij de Heilige Geest krijgen, dan krijgen we inderdaad kracht om andere mensen te vertellen. Wel nu, misschien is het goed dat je vandaag gaat nadenken. Hé, welke kracht krijg ik allemaal van de Heilige Geest om mij te helpen, om te leven? Ik heb de Heilige Geest ontvangen, toch? En wat voor kracht geeft de Heilige Geest? Geeft de Heilige Geest me kracht om lief te zijn? Geeft de Heilige Geest me kracht om andere mensen te helpen? Geeft de Heilige Geest me kracht om mijn Bijbel te lezen? Geeft de Heilige Geest mij kracht om te luisteren naar mama en papa? Zoveel dingen kunnen wij benoemen van hoe de Heilige Geest ons kracht gegeven heeft. En terwijl wij wachten op de Heere Jezus, die nu in de hemel is, om een plekje voor ons te bereiden, terwijl wij wachten, hebben we de Heilige Geest met ons, die ons eigenlijk ook ready maakt. Dus, wanneer de Heilige Geest ons kracht geeft, dan maakt hij ons ook ready. Maar waarvoor maakt de Heilige Geest ons ready dan? De Heilige Geest maakt ons ready om de Heere Jezus weer te ontvangen wanneer hij terugkomt en ons komt halen, zodat we samen met hem ook naar de hemel kunnen gaan. Is dat niet fantastisch, jongens en meisjes? Ja toch, het is echt fantastisch. Dus vandaag hebben we even nagedacht over hemelvaart. Dat moment toen de Heere Jezus eigenlijk terugging naar de hemel. En we hebben twee heel belangrijke dingen gezegd. Want met hemelvaart heeft Jezus gezegd, ik ga terug naar de hemel, maar jullie blijven, maar ik ga met een speciaal doel. Ik ga een plekje voor jullie ready maken om ook met me te komen daar. En verder heeft hij als tweede ook gezegd, maar maak je geen zorgen. Ik ga wel even weg, maar je gaat niet alleen blijven. Je gaat niet alleen blijven. Ik stuur de trooster, ik stuur de Heilige Geest voor je, zodat je de Heilige Geest bij je hebt en helemaal niet alleen hoeft te zijn. En waar hadden we dat alweer gelezen? Weet je dat nog? Helemaal goed, ja. In het boek Handelingen. In het boek Handelingen. Waaruit we de tekst hebben geleerd. Uit Handelingen 1 vers. Vers 8. En jullie zijn flink hoor. Jullie zijn echt flink. Handelingen 1 vers 8 zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht ontvangen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En deze nieuwe week waarbij we nadenken over het feest van Pinksteren, mogen we in deze week gaan en weten dat de Heilige Geest ons heel veel kracht geeft om lief te zijn, om van God te houden, om van andere mensen te houden, om gewoon de beste happy kid te zijn die we kunnen zijn. Weet je, ik heb een liedje. Ik heb een liedje waarmee we gaan eindigen. En dit is een speciaal hemelvaarts liedje. Dat vertelt over hoe de Heere Jezus op een lichte wolkenwagen
wordt gezegd, want hij is op de wolken, werd hij gedragen omhoog. Omhoog. Daar gaan wij over zingen en ons dus ready maken om voor deze keer af te sluiten. Laten we met elkaar zingen op een lichte wolkenwagen.

Ham, 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast hier.

0: elke maandagavond van 6:15 namiddag tot en met 7:15 kunt u luisteren naar het programma Come Out of Babylon and Flee to the Mount Zion. Dit programma wordt u gepresenteerd door apostel, prophet Ramon Sanvliet van Heavenly Seed Church of Jesus the Messiah. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedenavond, Hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De 3-in-1, Amen. Bless the Lord, all you angels, who excelling strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, jong en oud, heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma, Come Out of Babylon. En sprint to Mount Zion, God's dwelling place. Mijn naam is Ramon Sanvliet, God's faithful servant. En vandaag zullen we het hebben over strijd. Bepaalde mensen kennen mij al. Geen sweet talk, geen mooie talk om je zoet te houden. Al die toestanden. We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. God dienen is niets anders dan strijden voor je eeuwige leven. De thema van vandaag onderwerp is strijd, geestelijke strijd. Geestelijke strijd. We moeten strijden. Het moment dat we tot bekering zijn gekomen, dan wacht een behoorlijke, verschrikkelijke, intensieve strijd ons. Wij moeten gaan strijden tegen verschrikkelijke machten, tegen de machten van liegen, machten van hoererij, stelen, afgoderij. Wij moeten gaan strijden tegen deze machten. En als wij die machten niet kunnen overwinnen, dan zijn wij niet waardig om het koninkrijk binnen te gaan. Ik zeg, wie zich niet verloochent, zal mijn discipelen niet kunnen zijn. Discipelen kunnen zijn. Broers en zuster, Jezus gaat u huis niet voor u komen schoonmaken. Dat moet je zelf doen. Jezus zal niet voor u komen koken. Of je bed voor u opmaken. Nee. Dat moet u zelf doen. Bepaalde mensen denken, ik zit lekker thuis en God gaat mij zegenen. Nee, het gaat niet zo. Al die mannen Gods, vanaf het begin tot eind, Genesis tot Openbaring, zien we daar, het is een en al strijd. Al die mannen Gods, ze moeten strijden en overwinnen. En een van die mannen die hebben gestreden en overwon, was Jacob. God, u gaat niet weg. In Egwe, God, u blijft me voor zien. Het is een heel mooi verhaal daar. En de naam van Jacob werd veranderd in Israël. Hij heeft gestreden en hij heeft overwonnen. Overwonnen betekent, God heeft zijn verzoek gebeden verhoord. En Jacob's naam is veranderd naar Jeruzalem. Jeruzalem betekent God chosen one. En vandaag hebben we ook een land die vernoemd is naar Jacob, Israël. Israël. Prijs God, broers en zuster. Mozes moest strijden. David moest strijden. Al die apostelen moesten strijden. Gideon, Elia, al die profeten. Men denkt, Gods kind ben geworden. Alles is koek en ei. Nee, je prediker, mensen die je zoet houden met mooie woorden. Ik spreek doorbraak over jou. Ik spreek dit over jou. Ik wens je dat. Geweldig. Wishful thinking, dat is mooi. Maar het gaat niet zo makkelijk als men denkt. Die apostelen gingen van gemeente naar gemeente. En die apostelen van het eerste uur hebben de gemeenteleden bemoedigd en ook vermaand. Vaak, wanneer je bemoediging, we moeten ook vermanen. Gods woord is te bemoedigen, te vermanen en te corrigeren. En hij zei aan die gemeente daar, door vele verdrukkingen, door vele strijd, zal men het kingdom koninkrijk beërven. Niet één, niet twee, veel. Israël was in strijd verwikkeld. En het volk ging schuilen voor de vijand. Maar Gideon was niet bang. Gideon was bezig eten te bereiden voor Gods volk. Toen verscheen God aan Gideon. Gideon, geen dappere held. Gideon moest strijd leveren. Wij zullen zien hoe we moeten strijden en wat is de geestelijke strijd die we moeten strijden. De strijd die we moeten strijden, ik heb het al gezegd, is een geestelijke strijd, oftewel een onzichtbare strijd. Dus, ouders, moeders, je hoeft je kinderen niet te gaan aftakelen. Inago kosi vrouw, je hoeft je vrouw niet te gaan uitschelden. Of je baas te gaan uitschelden, of je buurman te gaan uitschelden. We strijden niet tegen buurman, niet tegen je kinderen, niet tegen je vrouw, je moeder, nee. Maar we begrijpen de Bijbel niet. We vechten tegen de duivel. Het is de duivel misschien, of niet misschien de duivel, die u kent, uw moeder, uw man, noem maar op, zal beïnvloeden om u aan te vallen. Dan moet u handelen als Jezus. Ga achter mij, Satan. Toen Petrus zegt, Jezus, in ego naar kruis. Het was ook een aanval van de duivel. Jezus zegt aan Petrus, ga achter mij, Satan. Ga achter mij, Satan. Gij zijn niet bedacht die dingen der gods, maar op die der mensen. Dingen van de mens is ook de dingen van de duivel. Dingen van de duivel. En wij zien ook daar in Openbaring, laatste avondmaal, de Bijbel zegt, de Satan voert in Judas. Ze Satan voert in Judas. Jezus wist het ook. En hij zei, Judas, wat gij wil doen, doe het met spoed. We zien ook in het paradijs, Hof van Eden daar, de duivel heeft Eva verleid, ongehoorzaam aan God. Wanneer God spreekt, komt de duivel ook. God heeft gesproken en de duivel komt. En het was een heel klein verschil. De duivel gaat je niet zeggen om een bank misschien te gaan roven, breken. Een kleine leugen, een kleine handtekening. Is bijna erger dan een bankroep, bijna kan je zeggen. De duivel is sluw. Hij komt als een engel des licht. Om de duivel om te strijden, hebben we wapens nodig. En de wapens die wij nodig hebben, er zijn geen wapens, die bommen en al die toffe geweren. Het woord van God, eerlijkheid, reinheid, nederigheid, zo gaan we de duivel winnen. Jezus zegt, de duivel komt en hij heeft aan mij niets. Hij komt en hij heeft aan mij niets. De duivel kent de Bijbel heel goed. Als we denken dat de duivel geen kracht heeft meer. Ik hoor vaak liederen zingen, de duivel is onder my feet en zo al die dingen. Hij is onder je feet, ja. Dus wanneer iemand je huis breekt, is het niet de duivel. Want hij is onder je voet. Dus het kan niet de duivel zijn die je huis is gaan inbreken. De duivel is een geest. Paulus was bezorgd. Hij zegt, ik ben bang dat net als Adam en Eva, de duivel, de gemeente zou verleiden tot zonde. Wij moeten strijden niet tegen kleine jongens, ik heb het al gezegd, niet tegen je kinderen, niet tegen je man, maar vaak, dat is hoe de duivel werkt. Vijandschap. Je praat niet tot je man of je kind of tot je broeder. Dat de duivel lakt ons aan. Ai, ik heb ze gepakt. Mooi zo, ik heb ze gepakt. Terwijl het is de duivel die dat ding heeft gecreëerd. Maar als je je broeder vergeeft, dan heb je de zaak gewonnen. Dan de duivel verliest de zaak. De duivel kan winnen of hij kan verliezen. Vergeef elkaar. Daarom zegt God, vergeef elkaar, vergeef elkaar. Je praat niet tot je buurman. Het kan in je nadeel komen. Iets kan daar gebeuren bij jou, je bent niet thuis. Het is de buurman, kan niet komen, want je praat niet tot hem. Dat is hoe die duivel werkt. Strijden, broers en zusters. De Bijbel is een boek of war. Openbaring 13 zullen we zien tegen wie wij moeten gaan strijden. Openbaring 13 vanaf vers 1. En ik zag, is apostel Johannes, een van die twaalf van Jezus, God heeft hem geopenbaard wat komen moet. Net als hoe God sprak tot Mozes, de profeet Jesaja. Ze zijn in vervulling gekomen. Jesaja had gesproken over een lam, Gods. Niemand wist wat een lam was. Misschien dat men aan een slagerij en zo. Maar de lam was Jezus. Niemand wist het van tevoren. Wanneer God spreekt, we moeten geloven en gehoorzamen. Geloven en gehoorzamen. Wanneer we onderzoeken wat niet geopenbaard is, is niet geopenbaard. Dan laten we voor God over. We moeten alleen maar gehoorzamen. God heeft het gesproken, gehoorzamen. Net als je baas zegt, ga daar zitten. Je gaat of je kan met omslag. Baas zegt, doe dat. Je moet het doen. Baas zegt, doe zo. Je moet het doen. Je kan dat baas wat meneer doen. Baas krijgt het gedaan. Ga naar huis. Je krijgt omslag. Uit mijn bedrijf. God heeft gesproken. En wat God gesproken heeft, zal zeker in vervulling komen. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Johannes, een van de apostelen, Jezus heeft hem hemel getoond en wat komend moet. De beest uit de zee betekent religie. Wereld van religie. Het is niet letterlijk de zee waar wij hier zijn en zo. De zee, Oceaan. De zee is, betekent wereldse religie. En de beest komt daaruit. Men vraagt vaak de antichrist zal komen uit zo'n land, uit zo'n land. Maar volgens de Bijbel, de antichrist zal komen uit valse religie. Mensen die de Bijbel kennen, die mensen die de Bijbel kennen. Daar zal de strijd moeten gevoerd worden. Dat is het probleem. In de gemeente, daar gaat de duivel gaat de mensen hebben. Valse pastor, valse profeet, valse apostel. Eigenlijk bischop, maar bischop, broer, we moeten voorzichtig zijn. Ik heb nooit gezien in de Bijbel een optreden van een bischop. Nooit gezien. Als er een tekst is, meld mij. Ik heb gezien hoe apostelen hebben gewerkt, profeten hebben gewerkt, evangelist, you name it. Maar ik heb nooit gezien dat een bischop, of dat Jezus een bischop heeft aangesteld, of dat een bischop, ik heb dat niet gezien. Maar de duivel, men is dronken aan titel. Bisschop is een Babylonische toestand. Eer, plaats van eer. Ik ben dit, ik ben dat. Men moet komen en me aanbidden. Dat is de geest achter deze titels. Terwijl Paulus, hoe dichter bij Paulus tot Jezus kwam, hoe minder hij zichzelf zag. Hij begon als een apostel, Paulus. Dan als een heilige. Dan als een zondaar. Maar wij gaan dit feest, we zoeken naar titel, we willen dit, we willen dat. We zijn dronken aan titel. Maar al dingen zijn toestanden die verwarring brengen. Toestanden die verwarring brengen. Where do we go from here? Where do we go from there? Where do we go from here? Where do we go from there? But where go? De mens is altijd op zoek naar mooie dingen, nieuwe dingen, dit dingen, dit dingen. Ik was laat bij een broeder thuis. En I'm on dry one gospel that way. Give me that old time religion. Give me that old time religion. The old time religion is niets anders dan een evangelie wat Jezus voor ons bracht. Wat Paulus ook heeft gesproken. En Paulus heeft iets daar gezegd. Ook een waarschuwing. Als iemand een ander evangelie verkondigt, zegt Paulus, afwijken dat hetgene wij, apostelen, wat wij van Jezus heeft ontvangen, het evangelie van Jezus, als iemand een ander evangelie brengt, zo iemand is een vervloekt. Je bent vervloekt, je gemeente is vervloekt. Die mensen zijn vervloekt. Als je een ander evangelie brengt, afwijken van wat Jezus gebracht heeft. Voor ons, het evangelie is redding, bevrijding, heiliging, nederigheid, vergeving, dat is het evangelie. Maar we hebben het evangelie tot een rommel gemaakt vandaag de dag. Met de pastor, want zij naar die kerk gaan wakker. De gemeente, het lijkt meer op een money business rommel. Alles draait om geld, geld, dure auto, dure pakken, dure dit, dure dat. Ik heb het al gezegd, Jezus sliep in een boot. Jezus was altijd met die apostelen. Maar wij zien nu, als ik hoor wat een pastor heeft, hoe duur die auto is die hij rijdt, hoe duur zijn woning is. En een gemeentelid met moeite betaalt hij zijn huur. Dan vraag ik me eigenlijk, is zo'n pastor, heeft zo'n pakken de liefde van God? Dat is de vraag die je afvraagt. Een echte pagan zal nooit zo leven. Nooit zo leven. Want de Bijbel zegt het mooi. Ze verkochten hun goederen en ze brachten aan de apostelen. Niet de bisschop, de apostelen. En ze deelden accordingly naar behoefte. Zo iemand heeft 5 kinderen. Misschien een huis met 4 of 3 kamer. Zo iemand is alleenstaande. Dan heeft hij maar een kamer nodig of een halve kamer. Zo iemand heeft een gezin van 2. Je kan zeggen, je hebt een auto van 5 seat nodig. Je hoeft niet een auto gaan kopen van 100 seat. Auto gaan kopen. Of dat, en je bent alleen. Wat is er aan de hand dan? Die dingen gebeuren niet in het koninkrijk van God. In Babylon. Dat is in Babylon. Want boeder panting of zo. Voor te kwalen en voor je pwangs. Maar in haar gemeente. Want boeder panting of zo. Dat is liefde. Dat na lobby. Jeep makandra is niet alleen maar met de mond, lobby, lobby. Want dit is het tegenwoordig. Men heeft niet anders zeggen dan liefde. Denk je dat Gods zegeningen zo eenvoudig is? Redding is gratis. Genade is gratis. Maar Jezus moet een dure prijs betalen. Jezus lijdenswerk was niet eenvoudig hoor. Misschien denk je dat dat eenvoudig was. We zijn niet eens bereid om te gaan naar Azië om het evangelie te verkondigen. Hoewel Jezus ons heeft gestuurd. Ga in de gehele wereld. Jezus heeft niet gezegd België en Holland. Hij zegt de hele wereld. Maar we zijn bang om te gaan. Zijn wij dan Jezus' discipelen werkelijk? Ik weet het niet, maar ik twijfel. Broer en zuster, de strijd die wij moeten voeren, nogmaals. Nog voor je king, ga je kinderen niet aftakelen. Dat is niet het probleem. Een moeder heeft een kind van 6 jaar afgetakeld. Kan je voorstellen? Kan je voorstellen? Het is de duivel moeten strijden. Wanneer bepaalde mensen bepaalde gedrag vertonen, dan moet je de duivel uitdrijven. De duivel moeten we uitdrijven. Je zegt, drijf boze geesten uit. Dan moeten we de duivel uitdrijven. Uit de mensen. Wanneer je bepaalde mensen abnormaal gedragen, nog een kosa man, ga die man niet wegjagen. Er komt een andere demon met iemand anders komt daar. Je moet de duivel uitdrijven. That's it. Dat is waar wij moeten strijden. En vers 13 zegt, terug, Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee religie, world of Christianity, Christendom, allemaal. Al die gemeenten, you name, noem ze bij naam, allemaal. Ze zijn apart kunnen zeggen. Die is daar, we zijn dit, we zijn dat, we zijn. Maar het is één duivel die ze gaat controleren. Allemaal die ze gaan controleren. Ik eet geen boulanger. Oké, dan ga daar, dan eet Antroa. Oké, Kozeman. Maar allemaal zijn van de duivel. Zo, en hij zag de beest opkomen met 10 horens. 10 jessie. 10 horen, verschrikkelijk. 10 horen. En 7 koppen. En op zijn horen 10 kronen. Horen, jessie, kronen. De Bijbel is een geestelijk boek. Je nog weer een kunnen of maar jessie. Of moet je spijkeren of noem maar op. Het is een geestelijk boek. God moet je helpen om het te begrijpen. Vooral pastor moet samen een woord toe. Als God je dit roept, pastor, draai de gemeente over. Anders ga je die mensen naar de verdoemenis leiden. De strijd, niet het begin is goed, maar het einde van is goed. Die 7 koppen, men heeft ook aantal, men heeft ook een uitleg. Het zijn dit koninkrijken of dat of zo. Ik zeg het al, als God spreekt, de Bijbel, het is niet om aardse dingen. Het gaat om geestelijke dingen. Die 7 koppen zijn 7 headpastor, of zo zou ik zeggen. 7 headpastor of 7 hoofdreligie. Met grote macht. 7, zegt de Bijbel. En die 10 koppen, die 10 horen, zijn zo zeggen oosten. Ze hebben geen gemeente, ze hebben geen leiding of als goeddanig, maar ze hebben wel gezag, macht hebben ze gekregen. Om het werk te doen, van de duivel te doen. Zoals God iemand nodig heeft, zo heeft ook de duivel mensen nodig heeft om het werk te doen. En die 7 koppen zijn het man. Wat de Bijbel zei, we trekken tegen overheden. Overheden betekent de top. Niet die kleine jongen of zo en zo. Die Tegen die moeten wij strijden en die moeten we overwinnen. Die moeten we overwinnen. En met Jezus zijn we in staat. Maar zonder heiliging, als je niet heilig leeft, je vervoer, noem maar op. Nog een bestaat die brengt. Voorzichtig. Broers en zuster, en de beest, en het beest, vers 2, dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als van een muil van een leeuw. En de draag gaf zijn krat, die dibri, die de mamakti, en zijn troon en grote macht. Zie, de duivel kan mensen ook beïnvloeden, overnemen en macht geven. Kijken we tegenwoordig als de duivel iemand vindt, want zing iemand, want zing vrouw, hij kan veel vernietigen. Hij kan veel vernietigen. De jeugd wordt nu verpest en vernietigd met alcohol, vrije seks, aids, al die toestanden, allerlei kaboula muziek. Vindt iemand, merk je die persoon als een rolmodel, maar in de long run, waar ik woon daar, in de buurt daar, ik zag daar mooie meisjes, mooie dames, jaren terug, ik schrok dat mij hun zoon, mooie dame, kon naar school gaan, kon een mooi leven leiden. Maar door de leugen van de duivel is ze in zo'n toestand beland. De duivel komt niet als een maffia. Hij komt lekker met jou. Mooi lekker komt de duivel. He will love you. He will love you, the devil will love you. He will use you. And then he will refuse you. Zo werkt de duivel. Hij neemt u, hij gebruikt u, misbruikt je en dan kom je weg. Iemand zegt, als je de duivel laat, dan zeg je, ik bepaal eens maar lief voor een vrouw, kan dit nog maar een vrouw morgen, kan dit. De mijne taki, omdat mijn neef vader, dat is omdat mijn taki. Maar de Bijbel zegt, Isabel was een vrouw. En engelen hebben daar gestoten. Dus dat omdat mijn neef vader is geen Bijbels. Nou, Libis Matagati, Bijbel Matagati. Eva was een vrouw. Isabel was een vrouw. We zagen in de Bijbel daar, we zien ook daar verschrikkelijke vrouwen. En tot nu toe gebruikt de duivel vrouwen. De duivel gebruikt vrouwen om mannen. If je dat je nou een man gado, dan moet je bepaalde dingen overwinnen. Als je dat je nou een man gado, of party, je nou dat, je nou dat, je nou zo. Dan heb je je moet overwinnen en los te voorstien. Omdat de duivel gaat vrouwen op je afpasturen. Sent by the devil. Samson was een powerful man. Maar geen zo'n plein aan Asondo. Een plein aan Asondo. Delilah werd gestuurd door Biggie Boy. Hoe wordt dat? Op een paar mensen worden gestuurd, ze worden getraind. Hoe te komen, wat te doen, hoe te doen. Getraind. En op je afsturen. En if you don't mind, je loopt vrouw, je bent een rokkenjaker, dan je nakpanya. En dat is met Simpson gebeurd. En vandaag ook veel mensen. Meer van, man gaat dat in een preekje, man die een biertitel, die maakt om mijn vrouw, minusabi, het moet onderzoek worden, minusabi. Maar we zien dat veel mannen gods, die man broeien, man vadong. Door vrouwen. Sent by the devil. Men zegt, Jezus zegt, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Niks voor een man tak dat in een leiding. Het is mooi gezegd, vergeef het hun, ja. Want ze weten niet wat ze doen. Maar die man die ziet me nou, vergeef de man die ziet. Omdat die man is sap bliksem toen Sandia doet. De man is sap Sandia doet. Ik moet nou vergeef de man die ziet. Want die is sap Sandia doet. De man gaat nou sabi. Maar vergeet je, maar deze mensen zijn de boom. Maar if you take you a chara word, dan kan je paar dingen niet doen. Voorbeeldig moeten zijn. Voorbeeldig de gemeente, nu, al die pastor nu, moeten je leven gaan checken. Moeten een voorbeeld zijn voor de kudde die je leidt. Mensen kijken naar ons hoor. Want zuster, dat je in haar gemeente, mijn collega, hoererij, in haar gemeente. Mijn leren voor mijn pastor. Mileren voor mij dit, mileren voor mij dat. Na in haar gemeente. Want mataki mipchim ben een heel lieve dame. Sindagwa kerkje, Achim Bruya, ik kan niet meer met haar praten. Andere moeders zeggen ook, positief. Mijn dochter ging naar de kerk, ze is nu heel gehoorzaam geworden. Dus we moeten God vragen, heren, stuur me naar een gemeente waar Jezus centraal is. 1. Waar de pastor Santa Elibisanta. 2. Waar liefde is. 3. Dan ga je groeien als je woont in een huis met een man. Wans pa ede man, wans pa ede vrouw. Mijn God, Josiki, je broeder, hey. Ik vind in een gemeente, zoals pa ede tak tak matoren en al die toestanden. En de pastor weet, en hij kan niet optreden. Hij kan ook niet optreden, want hij heeft compromis gesloten. De gemeente is geen show. Het is serieus. Wij moeten ons klaarmaken. We moeten ons overwinnen. De zonde. Dat is het wat wanneer wij samenkomen. Want de duivel is reëel. Gita broers en zusters. De draak, de duivel. Gaf macht. Aan macht. Die bepaalde mensen willen ze leiders en zo. De kwekje priest en zo. Pastor die meis, ze hebben macht. Ze kunnen mensen makkelijk beïnvloeden. En we gaan gewoon mee. Ze zeggen, we gaan gewoon mee. En pas als het kwaad geschiet is, dan, op mijn gunst, dan gaan we niet praten. Ik zeg het al. Als je de hele dag zegt, mijn pastor, mijn geestelijke leider, mijn dit. Je moet niet komen zeggen dat hij je heeft misbruikt. Niemand gaat je willen geloven. Al is het waar, niemand gaat je willen geloven. Broers en zusters, God is goed. Hemel is geen bakoeverwinkel, zeg ik altijd vaak. Als je in de hemel wil, Jezus zegt aan Nicodemus, Nicodemus bekeert u, anders zal u het koninkrijk God niet beërven. We zullen zien daar wat onze loon zal zijn, Openbaring 1. Dan gaan we een paar teksten lezen. Openbaring 1, vers 7 zegt. Ik ga je alles lezen. Wie overwint, zegt Jezus hier, via de apostel Johannes. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des leven die in het paradijs Gods is. Denk maar aan Adam en Eva. Toen ze aten van de boom des kennis en goed en kwaad, God stuurde engelen, sjerp, om hem weg te drijven in het paradijs. Omdat ze zouden gaan eten van de boom des levens. En ze zou dan eeuwig in een zonde leven. Dus dat wilde God niet. En God stuurde engelen om de boom des levens te beschermen. De boom des levens. Dan denken we ook aan Mozes en de rots. De rots was Jezus. De boom des levens is het eeuwig redding woord van Jezus. Boom des levens. Eten van en zo. De Bijbel is een geestelijk boek. Nog een attackje en zo. Openbaring 2, vers 11 ook, zien we verder ook. Vers 11. Wie overwint, zie je daar? We moeten overwinnen. Dat betekent we moeten strijden. Fetti. Het niet zitten, mooi zitten. En mooi talk, ay, bless you, succes. Ja, dat is alleen maar wishful thinking. Maar je moet gaan werken. Je moet gaan vasten. Je moet gaan vergeven. Je kan niet in zonde leven. In het hemel. Wat gebeurt met jullie? De Bijbel zegt, uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. In de hemel is er liefde, eenheid, vergeving, gezindheid. Daarom, de aarde, deze aarde zal weggevaagd worden. Al die mooie gebouwen zullen weggevaagd, omdat het zonde is doorgedrongen. Alles is besmeurd met de zonde. En God gaat deze wereld moeten wegvagen aan de tijd van Noach. Het gaat gebeuren. God heeft gesproken, het gaat gebeuren. Maar God wacht, net als Mozes. Mozes moet eerst bouwen. En nu, de tijd nu, wij bouwen aan onze bekering. Wij werken aan onze bekering. Maar dat kan niet eeuwig zijn. God gaat komen. Hij komt als een dief in de nacht. Plotseling, nu we hebben genoeg tijd. Op dit moment kan een ieder gered worden. We zeggen, mijn lieve zoon, mijn vervoer, alle gaan ego boem. Schokkene kies me, mijn gowaka, not nopsen, dit man heeft vindt me. Bepaalde mensen zijn blij, valse blij. Die dan gevoer, schokkene vindt je. Maar die heb ik gewoon gewoonte. Je hebt geen probleem. Dus we moeten werken, broers en zusters, aan onze bekering. Dat is de job. Jezus kwam met één doel. Om te sterven aan het kruis voor onze zonden. Dat was zijn missie. En hij heeft gezegd daar aan het kruis. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? God moest Jezus verlaten. Waarom heeft God Jezus verlaten? Mensen zeggen, om de zonde. Als je zonde, God gaat je daar toch niet verlaten om de zonde. Tenzij je niet vraagt om vergiffenis. Maar het woord moest in vervulling komen. Dat hij zou sterven aan het kruis. Het moest in vervulling komen. Dus het was niet het zonde dat God hem heeft verlaten. Want hij heeft niet gezonde. Integendeel heeft hij zonde op ons op zich genomen. Maar het woord moest in vervulling gaan. God heeft niet verlaten om de zonde. Helemaal niet. Maar het woord moest in vervulling gaan. Dat hij zou moeten sterven. Jezus zou sterven. Al die dingen waren geprofiteerd. Net als de tijd van Abraham. Het volk zou dingen zijn in Egypte. Vreemdelingen. Jaren daar. Als slaven. Het was geprofiteerd. Maar al met al. God werkt naar een doel. Het leven is geen rozengeur en maneschijn. Als we denken dat we thuis willen zitten in onze rocking chair. En zo. Alles is tot mij komen. Het leven gaat lekker gaan. Ik hoef niet te baden. Ik hoef niet te doen. Nee. Lissiman, God zal Lissiman ook oordelen hoor. Die Lissiman, Lissievrouw, God gaat ze ook oordelen. Denk maar aan die talenten daar. Iemand had een talent. Hij heeft het niet gebruikt. Ook niet op de bank gezet. En de meester kwam terug. Hij zegt, gij luie slaaf. Ga. Zie je daar? Lissiman zal God ook oordelen, ook lesje vrouw. We leven in een andere tijd nu. We leven in een andere tijd. En welke tijd is dat? The time of the second coming of Jesus. Langzamerhand, wij komen de Bijbel meer te begrijpen en te verstaan. Man en vrouw, we zeggen vaak, de man is het hoofd van het gezin. Amen. Dat is Bijbel. Maar de realiteit... Een vrouw die alleen woont in huis met die kinderen. Wie is het hoofd van die vrouw? Die kinderen? Die kinderen? Nee. Als we zeggen, man en vrouw in Gods ogen zijn gelijk. Maar hun werken is misschien anders. Een man is niet beter dan een vrouw of omgekeerd. Ik was laatst op een les. Het was een juffrouw daar. Die ons onderricht en zo. Het was een vrouw. En zo. Dus vrouwen kan God ook gebruiken. Het is niet. We hebben niet gezien dat Jezus gezegd heeft. Dat een vrouw niet mag prediken. Jezus heeft dat niet gezegd. Iemand heeft dat gezegd. Daarom, we zien daar Paulus daar. Paulus kwam tot bekering. Paulus was niet een van die 12 apostelen. Paulus had ook gezegd. Het is mijn mening. Zegt Paulus. Naar mijn mening. Paulus zegt. Het is niet toegestaan dat een vrouw moest spreken in de gemeente. Het is niet toegestaan. Terwijl Jezus heeft een vrouw gestuurd. Om het evangelie te gaan verkondigen. Jezus heeft dat gedaan aan een vrouw. Vrouw gaat terug. Als een evangelist. En go take it and smile. Missen je Jezus tegen vrouw. Ik heb je gestuurd. Niet een apostel. Niet Paulus. Jezus tegen mij. Jezus stuur je. Ga. Uit haar evangelie. Jezus zegt. Leer hem te onderhouden tegen de apostelen. Leer hem te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Dus wij kunnen vrouwen ook uitzonden, want Jezus heeft dat gedaan, toch? Dus als wij zeggen, vrouwen mogen niet prediken, dan zijn we daar contrast tegen Jezus. Mensen denken dat ze superieur zijn. Nee, toch? En liefde, als liefde daar is, dan zijn we nederig. Onderwerping aan elkander. Jezus heeft alleen maar mannen gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen niet mogen gebruikt worden. Ik zie geen duidelijke tekst in de Bijbel. Daarom zeg ik, als er een tekst is, dan laten we weten, laten we zien, kom met een tekst. Dan weet je, oké, vrouwen, kijk, niet prediken in de dienst. vrouwen moeten zich rustig houden in de dienst. En als die vrouwen wat te weten willen komen, moeten ze hun mannen thuis vragen. Maar als ze geen mannen hebben dan, als ze geen man heeft dan, dan moeten ze vragen dan, bierman, dat kon later, mogen ook een bierman, dat kon half 2 maanden, dan mogen we chef. Dus een vrouw kan stem, God stem ook verstaan. Maar ik zeg dit, bij je man, bij je vrouw, je leven moet up to date zijn om te prediken. Voor Chaga de Wortu, je leven moet up to date zijn. Een pastor is geen bobo. Eigenlijk een pakker die zegt, vaak zeggen we onder koffering van mensen. Dat ding moeten we niet, dat ding, ik vraag me eigenlijk af als we de Bijbel goed begrijpen. Er is maar 1 koffering en dat is de Heilige Geest. Iedereen heeft koffie nodig. Je pastor heeft koffie nodig. Buurman, you name it. En van wie? Van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, in de lachen der dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Ook vrouwen, jongelingen ook. We moeten niemand onderschatten. Want het was een klein meisje hoor. Die een rol heeft gespeeld bij de genezing van Naaman. Het was een klein meisje. Het was ook een klein meisje in het hof. Petrus was ook daarbij. Petrus was ook daar. Dit we onderschatten niemand. Klein of jong. Je moet alleen maar op de plaats zijn. Je moet alleen maar gezalfd worden. Garom kario. Garom dangayo. Garom senyo. En if dat garom senyo, dan wacht je in die vruchten. Per de vruchten. Maar net wat ik zeg nu, al, nu is nu de tijd nu, is uiterlijk. Mooi disi, mooi dati, mooi zus, mooi dati. Maar binnenin, een mooi dit gebouw geeft je geen vredig leven hoor. Peace, je kan in een klein kapotthuis wonen, maar je bent gezond, je hebt vrede. Dan iemand die in een geweldig groot ding woont, en alleen maar vechten. We hebben gezegd, het is beter een klein ding te eten met vrede erbij. En digi nyanga digi dringi nanga fit fitting. Boes en zuster, de tijd vliegt, zegt men. De strijd is niet met je kinderen. Oet ook van de mching. Nog ook kost buurman. Nog ook kost as densma. Nog ook kost disi. Kost die dibri. Jezus heeft nooit gezegd dat wij mensen moeten uitdrijven of uitsluiten. Je hebt mensen die zeggen vaak, ga niet om met mensen met negatieve energie. Mensen die slecht praten over jou, je moet niet met ze meegaan. Dit soort uitleg is des duivel, is des hel. Toen wij nog zondaren waren, stierf Jezus voor ons. Want dat is maar niet zo verstoot nu. Ga je lekker nodig hebben. Ondanks Petrus zo vaker fout heeft gemaakt, heeft Jezus hem toch uitverkoren om de leider te zijn van de apostel. Weg voor dat niet doen. Al die mensen die Jezus hebben gebruikt, waren mensen of doodvol karakter. Waren mensen waar je zou twijfelen. Maar God ziet het hart. Wij zien het buitenkant. Zelf een profeet Samuel, toen hij moest salven, een van die zonen van Isaïe. Een profeet heeft ook fouten gemaakt. Een profeet is geen God. Hij zegt, dit moet het zijn. Hij keek naar het uiterlijk. Maar David was op het veld. En toen vroeg de profeet, heb je nog zonen? Want God heeft gezegd, nee, geen van deze. Had hij eerst in het begin Gods gezocht, zou hij gelijk naar David gaan. Hij zegt, ik heb nog een zoon daar op het veld, de jongste. En zo is hij gezalfd. Dus weet je dat, als we kijken naar het uiterlijk, mooie gemeente, mooie vrouw, mooie spanvrouw, money DC, wow, geen probleem. Vooral die jonge mensen, ze kijken naar uiterlijkheden, mooi pokoe, mooi dit. Daarom moeten we moeten mensen helpen, leren om keuze te maken. Rasha, what up ya? De tijd vliegt, till next time. God bless you all, God bless you all, God bless you all. Till next time, in Jesus' name, amen. Come let us go up, come let us go up to the mountain of the Lord.
0: elke maandagavond van 4:15 PM namiddag tot en met 6:15 PM kunt u luisteren naar het programma Come Out of Babylon and Flee to the Mount Zion. Dit programma wordt u gepresenteerd door apostel, prophet Ramon Sanvliet van Heavenly Seed Church of Jesus the Messiah. Wij wensen u een gezegend half uur toe.

0: 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
3: Hi, Chapito Healing Oil.
4: Chapito Healing Oil.
2: Oh, is een nieuw product nog?
3: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
2: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
3: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
2: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
5: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Doubles Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt.

Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fu mofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yushiwan soro, go wan wan ting na datra. chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga dempatna fu eng.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer midden de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dat je skin go de echte gezond toe? Leukens, leukens, de wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. De wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. Is tijd dat de mensen op aarde en de mensen ook in deze natie moeten beseffen wat leukens, de oorzaak en de consequentie van leukens. Moeten beseffen wat een leukenachtige mond kan veroorzaken. Jij, je kan jaren in, je kan jaren dat lei voor people vanaf manting te nitty. Zodra je bepaalde sma ai oppo, de mofo oppo, na la soso lei. Lei tori. Lei tori. Santrong mofo coranti. De lei. Soso lei e pania overal. Hij veroorzaakt angst en paniek en onrust. De demon van leukens. De geest van leukens. Ja, leuken is een geest. Een geest staat achter leukens. Heb je nooit gelezen dat Satan is de vader der leukens? De vijand is de vader van leukens. En te jou verteer je lei, en je pan je lei moeilijk zijn je pan je wantrastani, te jou moffo opelijk wan pripani, en pan je je lei, de vader der leukens, hij gebruikt je. De vader der leukens, abi makti na je tapu, te jou en pan je lei, leki dati na je roko. Bon furus ma de ne wakananga de futu, de me wakananga de mofo. Bon furus ma, ana de anu e gide roko, de mofo e gide roko. Vanaf manting yuru komit neti. Vanaf de ai opo, de mofo opo. E soso roko folei. Bon furus ma abi o problem nanga de mofo. Zolang er nog maar gie want tori, zolang er nog maar verteri want tori, zolang er nog maar mik want tori, berust op leukens, den heeft vier boel. Boel vroesma, de abi voor gie de moffo van roko. En de moffo en roko vanaf manting juru, komit net juru. Zo so lei, de moffo ne weri, de moffo ne weri. Soms we praxeri. Fawas ma mofo ke roko non-stop en de ne weri. Ja, bon furus ma de mofo e gide roko. De me fateri wan tori, like de bin de drape. De bin de drape, de shiranga de ai. Ai, trolde na sabi, niks abraser mai taki. Yere de yere nomo, of meki de meki a tori. Furu people, ze zijn uit op sensatie. Ja, je hebt het goed gehoord. Boom furusma, den de uit op sensatie. De wa jere tori, de wa panja tori, en dan de taki, ai, me taking, me giden tori, ai, me giden tori, ai, me panja tori, ai. Je vier boom. Sound, je kiesie voor doe dat hier. Zo'n voordeel de na ini voor panje je tori. Te je bagi je tori, en te je ba broko trouwen, en te je bagi a heer story zijn bij wan taki. Dat soort voordeel je abine ini. A lot of people have story to talk. You have a lot of tales to tell. People mount have so much tales to tell. When you finish giving all your tales, because you heard it and you give it, did you ever check up if it is truth? If it is the truth you're speaking? If it is the truth you heard? If it is truth you're spreading? Or you became a robot? You became a puppet to spread lies and destroying your own reputation. Because when people find out everything you speak is a lie and is based on lies, you are creating isolation for yourself, because people will see you like another kind of person that you really are. Teju bafferteri alju tori. Teju baff panja her tori. Vänsna jere ju jere. Vänsna meki ju meki in ju egi fabrik sa ju habi. Mar teju klari fo panja ju tori. Dan praxeri wangsani nomo. Sort uitstraling ju gi. Sort to build your denki smago abi for you, tere on deck. Kande ano tidei, kande ano tamara, kande ano disiari, but tere on deck. The lei tori sa yu panya giring, the on deck takina soso lei, soso mofo karanti, soso Ronald, soso Lucas, tere on decking. Dan sa yu denki, then go denki for you. Fai you denki, then go dead taken you now. Fai you denki, they'll stell them up taken you. They'll shoot you like a gevaarlijk sma. And they'll fret it. Well, they, you, panyatori, sondro for denki, abrawan trawan. You a pijnlijk sma, you a brokken sma, you a brokken gezin, you a vernietig sma, libi, you a puro sma. Onschuldig is me. Je puro komt op een rokopressie door je leukens. Onschuldig is me. Denna straf osso. Denna straf osso. Door de lei. De doti takru hongri lei. Vertrouwen. Onschuldig is me. Shidong na straf osso. Tangatide. You sabi how many sma. Den kisi strafu en een den was straf osso door leukens, ja, lei getuige, lei moffo, lei woordtoe, zonder verbewijs, met opzet, bewust, je putti was sma in probleem. Door je lei moffo of lei tori. Bon voor uw sma en bon voor uw gezin en bon voor uw situatie. De in biggie biggie problemen door lei moffo vertrouwen. Dat ten je teki voor lei. Dat ten je teki voor meki tori en panning aan vertrouwen. Denk even. Zij je doen. Zij je doe. Zij enkele keer doe. Soort wins. Soort voordeel. Je habi. Te je panje tori. Verbroken trouwen. Te je panje lei. Abra trouwen. Nou denk je dit is na tori. Zoals voor onbekeerde sma. Nou denk je dit is na een tori. Voor sma sang no sabigaro. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Zelf mensen die naar de kerk gaan, jammer, jammer, erg, jammer, erg, jammer, erg, verschrikkelijk. Dat schreef je, domri, pastor, bishop, kerkieleiders, de melee, brokken de egi mede gelovigen, de egi mede predikanten, de egi mede rockerman voor Gado, de egi mede dienstgenet voor Gado, de me brokken den. Nou, lei. Was u daar? Heb je gezien met je ogen? Heb je bewijs voor Atori? Maar nee, je jere Atori. Nou, asma tegi mi. Mi jere voor mij sma. Daarom mijn briebe a tori. En de mijn panja a tori moro fara. Gaan we elkaar hier voor panja tori? Gaan we elkaar hier voor panja tori voor sma? Gaan we elkaar hier voor jere tori voor wan sma? Of voor wan trouwang en dat je mijn panja tap je podium? Gaan we elkaar hier voor panja hem woordtoe? Hem woordtoe voor waarheid. Hem woordtoe de gospel van waarheid. A evangelisatie voor waarheid. Het woord van waarheid. Dat gaat elkaar hier voor panja tap je podium. En de kracht van God raak je nu aan en maak je ook vrij. Halleluja, word los en gezond en vrij in Jezus Christus naam. De plaats van waarheid, Molenpad 52, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. U bent van harte welkom. Hetzij u bent een man, een vrouw, iemand anders, iets anders, u bent welkom. We houden van u en we willen u de waarheid geven. En we verbreken en bestraffen alle leugens over Suriname, van de overheid, van uw gezin. We verdrijven alle leugens en kwade tongen en vloek in Jezus Christus naam. Ik maak vrij. De atmosfeer wordt nu losse vrij in uw huis en in Suriname. Halleluja.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

is uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aardappel.